0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Markt. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat. Tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: danken u voor uw grootheid. Wij danken u voor uw almachtige God en Vader. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons eerst hebt lief gehad. Vader in de hemel, dank u wel. We prijzen u voor wie u bent, Heere. Neem totaal over van mij. En alle lieve luisteraars die aan het luisteren zijn deze morgen. Zelfs weet ik niet als ik in de uitzending ben. Maar ik ga praten totdat ik iets te horen krijg. Dank u wel dat jullie naar me willen luisteren deze morgen. Wederom ben ik hier vanmorgen om u te vertellen hoeveel God van u houdt. En hoeveel God om u geeft. En laten we niet opgeven en ervoor zorgen dat de Heere altijd met ons is. En geef hem de prijs die hij toekomt. Geef hem alle lof en ere. Dank hem voor wie hij is. Dank hem dat hij met ons is. Dat hij met ons staat. Ja? Dank u wel. Dank u wel. Laten we de Heere alles geven. Laten we hem prijzen. Laten we hem loven. Laten we ervoor zorgen dat alleen God met ons is elke dag. Elke dag weer, keer op keer. Dat is wat we moeten doen. Dat is hoe we het moeten doen. En niet anders. Ja? Jezus Christus. You worthy of it all, my Father in heaven. Weet u, lieve mensen, soms gaan dingen anders. En daarom wil ik God vanmorgen heel veel dank zeggen voor wie hij is in ons leven. Het is enorm belangrijk om te doen wat God van je vraagt. En dan zal ik u vertellen, het zal niet gaan zonder kleerscheuren. Maar laat u niet gek maken, laat u niet kisten. Trouwe God en Vader, deze morgen komen wij voor uw troon van genade en wij danken u voor wie u bent. Wij prijzen u, wij geven u alle lof en ere. Vader, wij kunnen niks, maar dan ook niks zonder u doen, Heere. Vader, wij hebben u nodig. Vader, wij weten dat u voor altijd heilig bent. Wij weten dat u liefdevol bent, Heere. En daarom deze morgen, Heere, kan ik niks anders doen dan u alle lof en ere te geven. Ja? Laten we hem alle lof en ere geven en niet opgeven wat God voor ons heeft gedaan. Yes? Soms, weet je, is het van belang dat we zuiver blijven. Ik moet wennen aan het feit dat ik thuis zit en thuis aan het draaien ben. Hè? Maar Let give God all the praise, all the honor and all the glory. Weet je, hij komt het gewoon toe, man. Hij is de ene, die ene die ik lief heb in de morgen. Die ene die ik lief heb in de nacht. Hij is de avondschemering. Hij is de ene in de avondschemering. En hij is ook de blinkende morgenster. Hij is de wijnstok. U en ik, wij zijn de ranken. Hij is de pottenbakker. Ja, wij zijn de klei. Tussen hem en ons zal nimmer scheiding zijn. Lieve mensen, laat het niet alleen een lied zijn. Maar laat het ook zijn dat u dat gelooft. Weet u, ik zal u vertellen. Ik wil niet doen alsof mijn leven rozengeur en maneskijn en misschien wodka lime is. Maar ik zal u vertellen, sinds ik Carmen, besloten heb om de Heere te volgen, dan zal ik niet zeggen dat ik nooit obstakels heb gehad. Dit is een big lie, oké? Laten we daarvan uitgaan. De Heere, die is altijd paraat om te helpen. En vanaf ik heb besloten om de Heere te dienen in geest en in waarheid, vanaf dat moment heb ik gezien dat de Heere met mij is. Wat er ook gebeurt, vanmorgen wil ik praten over de gunstbewijzen van de Heere. Ik wil u laten zien dat God dienen, boy, het is geen schande, boy. Het is heerlijk. Uw leven gaat niet zoals misschien wanneer u kijkt met uw ogen naar de rijken. Maar uw leven gaat smooth. Zoals Michael Jackson die moonwalk liep. Aha, ik kan u vertellen dat uw leven goed gaat. In dit leven moet u goed blijven doen. Zeg nooit, ik doe nooit meer goed. Want als ik dat moest zeggen, ik heb redenen zat. 1000 redenen zat om te zeggen, ik kap ermee. Ik doe er gewoon niks. Ik doe gewoon niks meer. Ik wil niet. Snap je wat ik bedoel? Maar het ligt niet aan mij. Het is de Heere die de gangen besteert. En als u... Ik kan u ook één ding vertellen. If San no meet you, Sani no de. Pas te Sani meet you, dat je begrijpt dat Sani de. Make me bar alles maar na loon toe, want biggie odi. Odi voor uit mi chin tot die nederige studiootje. En met dat gado grand tang. En met een takking uit een takkie degrinerend. No. Met takking omdat mi wan make un sabi dat wanneer God bezig is, hij houdt van die kleine stapjes. Jompo tek taki ano noti. Horing alle ding tegjari. Dat na tori toch. Dat we tak tori. En daarom is het van belang dat we zuiver blijven. Dat we ons niet laten gek maken door omstandigheden. Dat we de Heere ten alle tijde blijven dienen. Snapt u? En ik begon al te zeggen dat het van belang is om goed te blijven doen. Waarom zeg ik dat? Geliefden, het is van belang om goed te blijven doen. Omdat ik weet dat alleen God u en mij kan helpen. Al die andere dingen wat mensen doen, wat andere mensen doen. Ah, na zo kali. Mek me tegen dat. No make no as ma low you. No make no as ma core you. Omdat de no man doe moro beter. Is dat samen taki toch? Was ma kan doe sa awani fu broko you. Ano broko you. You ano afusensi. Mine singa singi dat. Mina afusensi. Nee. Mina bigisensi. En buitendien, ik ben een koningin. Want mijn vader is de koning. U ook. Laat me u dat vertellen. Mia no afusensi. Helemaal niet. Wij zijn koningskinderen. De Heere noemt ons zijn vriend. He calls us his friend. En het is van belang om dat te weten, om dat te gaan geloven. Ja, het is van belang om niet langer meer u te laten kisten door omstandigheden. Het is van belang dat u weet wie u bent in Christus. Dat u te alle tijden weet dat dingen gaan gebeuren, maar dat is om u, te laten twijfelen aan uzelf. Om misschien dat u het opgeeft. Weyland zou zeggen, brother Olly zou zeggen, dat u een vroegtijdige abortus pleegt. Snapt u wat ik bedoel? En het is van belang om dat niet te doen, lobby brother Nangasisa. Oké, okay? Ik ga proberen om naar de muziek te gaan, want, I just starting. Hè? Dus, neem me in de liefde. Als het niet gaat, lijkt van ik weet want hoe loopt het en ik go perfect. Dan is het pas goed. Maar het is goed om alle kinderziektes aan het begin eruit te krijgen. Zodat je alleen maar beter wordt, alleen maar groter wordt, alleen maar hoger gaat. En dat je vlekkeloos zaken kan doen. Dus, u take me in a lobby. Kan de ane go leek van, you ben 20, want toen moe geleden. Maar you know, me make moeite.
1: Mm-hmm.
0: Laten we kijken wat de Heere voor u en mij in petto heeft. Oké? Laten we dat gaan bekijken.
2: Supermarkten willen niet dat je dit weet over hun.
0: Yes, Lord, you're worthy of it all. Halleluja. Laten we hem alle lof en ere geven. Laten we hem prijzen. Oké? Mm-hmm. Yes, halleluja. Wij danken u, Vader in de hemel. U die grote wonderen doet. Karababa hinda. Koyembe rebeshia. Waarom heb ik hier geen geluid? Weet u, ik ga even gewoon doorpraten. Anders komt iets ertussen. En wat ik wil vertellen is... Dat wanneer God met u en mij bezig is... Dat... dingen anders kunnen gaan. Het is van belang om te blijven geloven. Dat is het enige wat ik u kan vertellen. Blijf geloven. Don't give up. Do not give up. Omdat alleen God u en mij kan helpen. Snapt u wat ik bedoel? Het is belangrijk dat wij... hoe ongeacht de situatie, blijven vertrouwen op God en hem alle lof en ere geven. Oké? Okay? Laten we weten wie wij zijn. Dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste. Dat het van belang is dat, we never nooit opgeven. Dat we weten dat wanneer God met ons bezig is, dan gaan dingen anders gaan. En ik wil u en ook motto uit als soort bigidong dat te bribi in gado dat ilibo waka vlekkeloos is een leugen. Desmasse en verkondig ondati nou alleen. Want ik moet nog steeds goedemorgen baas zeggen. Ik moet nog steeds... ik maak nog steeds problemen mee. Belastingdienst komt nog steeds bij mij. Ik vergeet wel eens om iets te betalen. In een spang voor paisani, mi kan vergeten aan sani. Dan, ja, natuurlijk, dan krijg je herinnering. En zo lees je, is het zo druk op het werk... dat me sja bericht dat je er mee nog moet doen later... Omdat me de ina spang dat me vergiet. Dan kan het zijn dat je een verhoging kreeg. Terwijl ik de Heere dien. Het kan zijn dat amun tapu ina sensi moro. Nee? Amun anjumu opo net ina sensi moro. Maar door mijn vertrouwen in de Heere... Ik geloof niet dat ik arm ben. Als je klein denkt, arm denkt, in poverty denkt, ga je ook in poverty leven. Snapt u wat ik bedoel? En het is van belang om, wat ik al eerder zei, goed te blijven doen. Tang do boong. Weet je, mijn moeder is heel vroeg gestorven. Maar ze heeft me altijd geleerd, tak mipching, if you no man do boong, no do ogri. En ik geloof dat voor u bigisma sa e arkemi nonu de etaki mi tia leti. Dat nasang mi bigisma ler mi. Mi manu kon grani. Mi madde de fruko. Hmm? Snap tu? En dan ade van belang dat mi teki sa mi magimi. En daarom ik me breedie dat me kan praten aan lobby naar unu. met dan doe boem. Wie is van asma doe me? Wie is van asma behandel me al huis? Me krekende, me jemme, me toktu, me stoutu na papa. Huh? Want dat is wat ik doe hoor. Me ne kon knap je haar in je troes na asma. Ik ga bij de heren. Ik ga daar zitten. Ik ga daar mijn tranen. Ik geef mijn tranen. Ik zeg, heren, u hebt het gezien. Heren, u hebt het gezien. Maar ik blijf goed doen. Ik blijf u dienen. Ik heb een groot geloof. En daarom kom ik vanmorgen hier om u te zeggen, geliefde. Geef niet op. Ongeacht de situatie. Ik weet niet tegen wie ik dit moet zeggen. Maar ik zeg het. Ik gooi het in de ether. Omdat ik weet dat het iets goed doet. Voor iemand anders. Snapt u wat ik bedoel? Ik ben niet dat type persoon. Die kan zeggen. Ik heb iemand. Misschien die naast me staat. Snap je? Vaak genoeg ben ik degene die het ding zelf moet ondervinden. En dan is het mijn taak nu, dan wordt het bijna, ik voel het mijn verantwoordelijkheid om iemand anders te beschermen. Dus ik ben een geboren leider. Niet met IJ. Want vroeger geloofde ik daarin dat ik een leider ben met IJ. Want ik had heel veel problemen. Snapt u wat ik bedoel? Maar vanaf ik mezelf ben gaan herpakken. Na die grote onderdrukking, na het gemist, heb ik gezegd, no more drama, no more pain. Ik ben opgestaan, geliefden, en zoals Gods woord zegt, veeg het stof af van je lichaam en ga verder. De psalmist zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus als u vanmorgen luistert, brother Nangasisa, nogi abra. If ko taki alibi e moro you want me can tegu no yere. Is if afro di sans don ja. If me begin taki sa mit mi in a grun tapu dizi fwa tu toti lift it sa mi abi. Yo tak Ma begin in Nederland was ni mals. Het was niet mals. Het was verschrikkelijk. Ondanks met mijn hele Nederlandse status. Ik ben nooit illegaal geweest. Maar met mijn hele Nederlandse status heb ik gekend dat ik even een moment. En one day, hè, maar ik had even een moment geen huis had samen met mijn kinderen. Mijn oudste zoon en mijn oudste. Ik heb maar één zoon. En mijn oudste dochter. En toen ben ik gegaan in Zuidoost. Ik ben gegaan naar een bepaalde instantie. Isabi zang, soma zang geers me ben tegen me. Nederland is vol. Dat na zade be tegen me. Terwijl ik ze vertelde wat voor onrecht mij is aangedaan. En dan kan ik u vertellen dat God goed is. En wanneer ik liep. Mi wan betaki na straat, im ta gado. Win sa emit mi motandini you boy, papa. Mi na no antra prese go. Motandini you. Win sang emiti mi papa. Mi otang, mi ankra kaba, mi no lus nooit moro. En toch ga ik u vertellen, heb ik dingen gedaan waarvan ik zeg, het heeft mij niet vooruit gebracht. Het heeft mij niet vooruitgebracht. Mi suku yepi. Voor de mensen die denken dat ik niet weet waarover ik praat. Mi go suku yepi. Maar toen ik bij de Heere ben gaan zitten. Ik ben niet naar de kerk gegaan. Want van de kerk moest ik niks hebben. Ik ben gaan zitten. Lobby brother nangasisa. Ik weet niet waarom ik dit moet vertellen. Maar ik wil u bemoedigen. No luku finita poku no denai ni era wansane for me ja. Maar ik ben gaan zitten en ik heb de Heere gevraagd. Zeg, Heere, help me. Help me. Ik heb geen moeder meer. Heere, help me. Help me, papa. U hebt me niet voor niets naar hier laten komen om te komen pindaren, want ik had het goed in Suriname. Waar ik vandaan ben gekomen, vader in de hemel, ik had het goed. Ik had het niet slecht. En de Heere heeft op zijn tijd, niet gelijk van taxo, want zo'n smalese, dat doe ik naar instant koffie. God op je, nee. Het heeft jaren geduurd. Ik ben door vernederingen heen gegaan. Ik ben door misleidingen heen gegaan. Ik ben met mijn beide benen erin gestapt. Mi open mi eyes to them, tell me I go borrow ja pring. Maar God is goed en zeer te prijzen. Geliefden, deze morgen wil ik u bemoedigen waar u ook doorheen gaat. Kotaki in laswan lobby wang. Deze morgen wil ik praten over de gunstbewijzen des Heren. Oké? Ik wil u laten weten dat God van u houdt. Ik wil u laten weten dat God te alle tijden goed is. Wins kotak in e sheng direct. Want ununasma, ununulibisma, ulop instant coffee. Uno want gomoro do marabonchi. Nee, u want ga winkel do want coffee. A coffee moet de klarke ready voor dringen. Toch? Tegenwoordig, baby, nee, drink ik koko rimoro, de drink is in me, lak aan baby, lak aan soti, lak aan kokoli, lak, alles auto, lak. Daarom ik depje, abi lak nou nu. Toch? Dus een, ik wil ook, oh ja, ik moet niet vergeten, maar dat doe ik in de tweede uur. Ik heb een telefoonnummer, maar dat ga ik later in de tweede uur geven. Maar ik wil eerst, in dit uur gaat het om de heren. En dan meneer Fuga. Mi bisa wandre wam chimpoku, ma nono de ane look me. Wa eripi. Ma lek van alawichi, mi o horu op de hoogte fu den kinderziekjes sande, den kinderziekte sande, en ala lezi dame probeer fu losse op. Maar deze morgen wil ik praten over de gunstbewijzen des Heren. Snapt u? Het is van belang dat wanneer u door een tijd, een dal van diepe duisternis, ik noem het zoals de Bijbel dat ook noemt, woestijnperiode. Wanneer je door je woestijnperiode gaat, ga er doorheen. Geloof me, ik ben misschien vele malen jonger dan u. Ik ben vele malen jonger dan u. En misschien een klein beetje ouder dan degene die jonger dan me zijn. Oké, qua leeftijd, hè? Qua leeftijd. Ik kan u vertellen dat wanneer u door een situatie heen gaat, ga er doorheen. Laat God God zijn in uw leven. En zeg hem ook, Vader, ik ga nu er doorheen. Maar ik zie geen uitweg. Gado, mino, mamoro, mame, vertrouwt op jou. Gado, me begi konanga you santa oli. En gimi sami apfanudu masra. Gimi apfanudu mi gado. En dan, yusrefi oshi. Tak a gado di mek hemel nanga grond tapu. Oh. Oh, degi you. Oh. Mek je verstaan dat ik kan vertrouwen in tapu. Ik kan rekenen in tapu. Mek gado sabi dat you lobbing. Mek gado si dat you lobbing. Mek me tegen you brother nanga sisa. Weet je, er is een psalm en die psalmist die heeft geschreven in psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeres wens zijn welgevallen heeft en des wens overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is geplant als een boom aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welk loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, geluk. Gelukt. En het is een psalm waarin alles staat, geliefden. God heeft ons kracht gegeven om dingen te kunnen doen. Nogos dong, nog een pleit toe me voor Jantje. Kom takie Jantje. Nog een pleit toe me voor Jantje. I want to say, itaki e bribi gado atrasi, itaki e bribi kwing kwing kwang. Toch? Als jij bent, wees gewoon eerlijk. Zoals ik hier ben, ik ben werkelijk een kind van God. Een dochter van de Allerhoogste. Daarom wanneer ik ergens binnenkom of ik ben in mijn huis, ik zeg, I am the queen. En ik ben niet de enige die daar is, die de queen is of de king is. Ik loop ook zo. Meneer Talpir, mi ailukusma, want blakasma abwansan tegenwoordig, je lukuding heel liefdevol, vrolijk, kadee bewonder asma, smai koti wa aiso deslekki ashi. Toch? Maar het is een mentaliteitsprobleem dat mensen hebben. Ze weten niet hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. Ze kunnen niet omgaan met complimenten. En dan gaan ze zich gedragen als, ja, they disbehave. En dan, Mibaka, ik weet dat. Dus als ik over straat loop, ik scan, mi poer mi ai, mi waka, if once ma tak mi odi, mi tak odi baka, mi ne luku tak amaneer tak mi odi, want kan da amaneer wan suku mi nee, amaneer tak odi baka, ama vrouw tak odi baka, ne poer notifi. If once ma gomor fara de yeteng, as ma netjes van, so smari, so bradi, dank u wel. Enough, kosi, enough, rigeri, gewoon netjes, blijft een... Wees, ook al ben je niet getrouwd. Maar wees mevrouw of meneer. Be a lady. En een lady is iemand die zich weet te gedragen. Iemand die zich weet te kleden. En het is zo'n faya, dan je go mee naar haar zon. Lek van zo'n pirin tv, dat is er veel pirin tv, aan minder. Snapt u? Het is van belang dat we God verheerlijken met al wat we hebben. Met ons lichaam. Om weer krosi. Weer krosi. Mooi krosi zo. Het is zo flair. Als jij mooi gekleed gaat. Huh? That your body is from the one you loved. The one. Ja, ik weet het niet. En als jij. You don't love nobody. But love yourself. Maybe you don't love nobody, but love yourself, embrace yourself. Lobby yusrefi, brasa yusrefi. Dat is wat God van ons voor ons wil. Dat we het altijd goed hebben, geliefden. Dat we het altijd goed hebben en het is van belang om zuiver te zijn. Het is van belang om niet op te geven, maar te alle tijden... gefocust te zijn zoals God dat van ons vraagt. Het is belangrijk. Laten we de Heer alles geven. Laten we zuiver zijn. Laten we... Weet je, ik kan zoveel vertellen. En ik baal een beetje, omdat mijn muziek het niet doet. Want ik wil de pauze nemen. Maar God is groot. God is groot. God is groot en zeer te prijzen. Dank u wel, Vader in de hemel. Dat ik vanmorgen, u hebt me vanmorgen gewekt, heren. In deze zon, in deze hitte. O mijn God, heren. Om de mensen te vertellen hoe groot u bent. Hoe machtig u bent. Waar ze daar ook doorheen gaan. Brother Nangasisa, wie zei je psa? Noji Abra. God lobby valk. Make me tell you that God love you far luck. God love you far luck. And gi God alasani sang you abifa no do. Gi God alasani sang you abifa no do. And a sweetie fu yere tak God lobby wi alamala En a biggie tak gado denangawi. Ik hoor van iemand dat ik ben uitgelogd. Maar dat kan niet waar zijn, want ik ben erin. Ja, laten we de Heer alle lof en eer geven en hem prijzen. Dank u wel, almachtige God en Vader. Ik prijs uw grote naam. Laten we weten dat wanneer God met ons is, niemand tegen ons kan zijn. No, no make no one sma low you. No make no one sma call you. No make no one sma take you low, low, sunny. No make no one sma give you successful for negi. Want weet je, God heeft u lief, brother Nangasisa. God heeft u lief. En het is van belang dat ik dat aan u laat weten, dat God ontzettend veel van u houdt. Ik wil dat u weet dat we zonder God niks zijn. Het is belangrijk om dat te weten. Het is belangrijk om God alle lof en eer te geven. Het is belangrijk om te zien wat God, ken God op al uw wegen. Dan gaat hij uw paden recht maken. Ja? Laten we hem alle lof en eer geven. Laten we zuiver zijn. Laten we niet opgeven. Hm? Het is belangrijk om niet op te geven. Huh? Ik ga er niet zelf van stotteren, omdat ik weet hoe groot God is in u en mijn leven. Omdat ik weet dat God van ons allemaal houdt. Oké? Deze morgen wil ik u vertellen, ik blijf herhalen over de gunstbewijzen des Heren. Oké? Laten we niet opgeven, Lobby Brada Nangasisa. En weten dat het de Heren is die alles aan ons geeft. Ja? Laten we zuiver zijn en hem prijzen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Wij prijzen u. Lieve luisteraars, ik had graag muziek voor u willen zetten. Maar nee, goeie, hè. Vorige keer ging het. Die de anego. Maar ik wil u bemoedigen. Ik wil u bemoedigen om in God te blijven geloven. Om zuiver te blijven. Om niet op te geven. En te alle tijden te blijven staan wanneer God u en mij roept. Wanneer God ons laat weten dat zaken anders gaan. Wanneer God ons laat zien dat we moeten veranderen. Dat we dingen moeten doen die hij van ons vraagt. En daarom neem ik vandaag mijn taak. Ik zie het als mijn taak om God alle lof en eer te geven. Ja? Neem de tijd om God te eren. En verander niet. Verander echt niet. Ga door. Ook al willen zaken anders gaan lopen. Ook al willen lukken dingen niet. Don't give up. Push through. Pray is push through. Until it happens. Toch? Bidden in het Engels. De P is push. True, toch? Until it happened. Dus ik kan niet anders dan alleen God alle lof en eer geven. Ik weet niet wat ik anders moet doen. Voor mij, als God niet mij bouwt, ben ik tevergeefs bezig. Snapt u? Als God niet mij bouwt, is Carmen tevergeefs bezig. En daarom ben ik vanmorgen hier gekomen. Om u te vertellen dat God ontzettend veel van u en mij houdt. God heeft het beste met ons voor. Hij laat ons zien dat hij van ons houdt. En hij wil ons nimmer begeven en nimmer verlaten. Yes, hij wil ons nimmer begeven en nimmer verlaten. Dus laten we hem alle eer geven. En niet vergeten dat God weet je, het is van belang dat we zuiver blijven. En weten wie God voor ons is in ons leven. Het is heel belangrijk. Heel belangrijk dat we niet opgeven. Yes? Het is heel belangrijk. Heel belangrijk dat we te alle tijden gefocust blijven. Dat we weten dat de Heer met ons is. You know, soms in dit leven, dan kom je op plekken waar je voelt alsof je niet gewenst bent. Maar laat maar, niks is minder waar, hè? De Heer heeft jou daar geplaatst. En weet je, laten we God dienen in geest en in waarheid. We zijn meer geest dan lichaam. Maar vaak genoeg laten we ons lichaam dingen doen die eigenlijk onze geest zou moeten doen. Ons geest zou ons moeten van tevoren laten weten van Carmen, als je daar naartoe gaat, is foute boel. De Heer, want God is geest. Dus geest praat tot geest. Dus wanneer je van tevoren al een signaal hebt gekregen dat Carmen, no gona pede. No tranga yesi. No tranga yesi. Doe wat God van u en mij vraagt. Ga niet doen alsof u gestoord bent. Want na tranga yesi, meki, skapu na bede, no? Als een soort Sunday begins my taki. Dat is wat ik vandaag aan u wil meegeven. Dat is wat ik u wil laten weten van... Neem datgene wat God aan u geeft. En doe dat wat God van u vraagt. Het is van belang om zuiver te blijven. Het is van belang om niet op te geven. Ik zal u vertellen, Gods woord heeft mij zodanig bekrachtigd toen ik mijn master pedagogiek deed op een bepaalde school hier in Amsterdam. Dan, somebody told me, een coördinator van de opleiding, heeft tegen mij gezegd, jij gaat de opleiding nooit afmaken. Heb je niet gezien? Je bent in de minderheid. Ik was de enige... In dat jaar was ik de enige niet-westers persoon. En iemand zei tegen mij van, je gaat het niet redden. Zolang ik er ben, ga je niet redden. Dus dat betekent, mima botak i eda grok ifo da log tu, ino op zijn toch? Wel, ik heb gezeten, ik heb naar haar gekeken en ik heb tegen haar gezegd, we zullen zien. We zullen elk winstot opdracht mee beleveren in Afroi Taki Anabong. Winstot opdracht mee leveren in Afroi Taki Anabong. Wel. Migado zorgo dat mi toch rond mi opleiding af. Want ze moest noodgedwongen, moest ze even weg om tot rust te komen. Noodgedwongen. Ze kon het werk even niet meer aan. En ik ben geslaagd, toch? Ik ben geslaagd. Misschien niet met het cijfer wat ik graag wilde, maar ik ben geslaagd. Ik heb het afgerond. Zo groot is God. Ik ben gaan zitten, ik heb bij papa gehuild. Ik zeg, papa, u hebt het gehoord. Dat betekent wat ik ook ga doen, het zal nooit lukken met deze vrouw. Maar vader, als u voor mij een Exodus 14 vers 14 zegt. Laat me voor je strijden, ga voor je strijden, mijn kind. Ik ga met je mee. Ik ga voor je uit. En daarom wil ik u bemoedigen deze morgen. Laat u niet gek maken, Lobby Brada Nangasisa. Laat u niet gek maken, geliefden. Laat u niet gek maken. Het is belangrijk om desnoods een kind van God te zijn. En te lijken alsof je de verliezer bent. Aan het einde van mijn... de dag van mijn diploma-uitreiking is de dag dat ik na een maandje terug uit Suriname kwam, na het overlijden, kwam ik dan terug uit Suriname. En die dag, 2 november, ben ik mijn diploma gaan ophalen. Ik ben gegaan naar mijn diploma-uitreiking. En ze kwam naar me toe en ze feliciteerde mij. En ze zei tegen mij, ik heb respect voor je. Haar voorganger zei ook tegen mij, ik heb respect voor je. En mijn antwoord is, ik dank God voor dit mijlpaal. Lieve luisteraar, het is van belang dat we ons niet laten gek maken door omstandigheden. Omstandigheden zijn er. Die zijn er om ons krachtiger te maken. Omstandigheden zijn er om ons te wakker te schudden. Ik moet letten op de tijd. Ja. Omstandigheden zijn er om ons wakker te schudden. Om ons te laten weten waar onze zwaktepunten zijn. Eigenlijk, omstandigheden zijn er. Oh, dit wordt echt net in mijn binnenste gedropt. Is om onze soortanalyse, sterktes. Zwaktes. Wat was het nou? Sterktes. Zwaktes. Ik weet het even niet meer. SWOT-analyse. Ik kan het wel heel goed uitleggen. Maar in ieder geval, je gaat je SWOT-analyses maken. Je sterktes. De W staat eigenlijk voor weakness. Dus je zwaktes. Je O, volgens mij is het, volgens mij de ongemakken die er zijn. En wat was het? SWOT. En de T is voor wat je gaat veranderen, voor de toekomst. Hou me ten goede. Ik weet donders goed, alleen zo uitleggen, dat nekt me even, maar... Omstandigheden zijn er om je SWOT-analyses te maken. En buitendien, tegenwoordig is het zo simpel, Lobby Brada Dangasisa. Als je even niet weet wat SWOT-analyse is, en misschien heb ik het niet goed uitgelegd, go to Google. En brother or sister Google will help. Oké? Okay? Zo gaan we het doen. U gaat mij helpen. U gaat naar Google en dan mag u vertellen wat SWOT-analyse is. En daarvoor is het belangrijk. Wanneer je door strijd heen gaat, ga zitten. En gewoon rustig zitten. Je hoeft geen woorden te hebben. Gewoon rustig zitten. Dat is precies wat ik doe. Ik ga zitten. Ik zeg, papa, ik kom bij u zitten. Want ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Vader in de hemel, ik bouw op u. Ik vertrouw op u. En toch... En daar is de Heer weer om me te laten weten. Lieve dochter, je praat te veel. Hou je mond. Ik praat met je, maar je hoort me niet, want je bent constant bezig met problemen oplossen. En dan blijf ik stil. En dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. En dan soms heeft God je niet duidelijk waar je naartoe moet gaan. Of hoe je dingen moet oplossen. Zoals hij met Mozes is geweest. Mozes die zei, Heer, ik kan niet praten. Ik ben niet de man van het woord. Stuur Aaron. De Heer zegt, jij moet het doen. Aaron mag met je meekomen, maar jij moet het doen. Ik heb jou, ik wil jou gebruiken. Er is een lied dat nu in mijn binnenste oppopt. Is een kinderlied. Dankzij je vrouw Van Engel en je vrouw Vroom en je vrouw Boomsma mocht ik dit lied altijd zingen.

En ik ben God dankbaar voor deze docenten, leerkrachten van de basisschool. Deze docenten, die hebben mij iets moois, hebben dat mooie dat ik al had in mij, zang, ontwikkeld. Ik moet wel zeggen, mijn stem is achteruit gegaan, want ik doe er niet zoveel mee qua zingen. En behoorlijk achteruit gegaan ook. Maar ik ben God dankbaar voor hun leven, als ze er nog zijn. Ik weet het niet. Ik zoek al jaren naar juffrouw Van Engel. Ik zoek al jaren naar juffrouw Vroom. Juffrouw Dulder weet ik niet waar ik haar kan vinden. Meester Bono. Ze zijn allemaal docenten van de basisschool. Maar ik ben ze dankbaar. Juffrouw Edith was mijn juf van de kleuterschool. Van de Fatima school, juffrouw Edith. En zo kan ik doorgaan, lieve luisteraars. Het is belangrijk om God alle lof en eer te geven. Vrij recent heb ik de Heere gevraagd om mij te vergeven over de zondes van mijn jeugd. Waarom? Niet omdat ik het wilde. Ik was zo bezig te memoriseren. En toen ineens kwam dat in mijn binnenste. Vraag God vergiffenis voor de zondes van jouw jeugd. En toen heb ik dat gedaan. Zodat ik ook vergeven kan worden. Want wanneer je dat gedaan hebt, dan ga je merken dat zaken anders gaan. Dat je in staat bent om te vergeven. En ook echt los te laten. Want dat naast je niet. Maar ja, meisje, me vergeef je, maar ik kan niet loslaten, kan niet vergeten. Dan hoef je het niet te doen. Want in een moment, je dat komt op talment. En dat is geen vergeven. Vergeven is dat je het kan loslaten, zodat jij ook losgelaten kan worden. En daarom durf ik te zeggen, ik persoonlijk, Carmen Letitia Henry, ik heb geen vijanden. Ik heb niet. Vijanden hebben mij. Omdat ik heb iedereen vergeven. Iedereen, ongeacht wat je me hebt aangedaan. Weet je, soms hè, dan denk je mensen te kennen. En dan ook soms zie je, je ziet zo dat asman loop je, asman mag je. Toch noemen we een event dat asman moest loop je. En dat was ik. Ik heb geen vijanden. Ik heb niet. Vijanden hebben mij. Omdat ik heb iedereen.

debat. Je bent het debat aan, toch? En daarom zeg ik aan mensen altijd van, misabi tedera situatie dat je vindt tak nasma doyo, toch? En dat is enigszins ook zo. Maar als je echt een geestelijk volwassen persoon bent, ga na, dan ga je zien dat je er zelf ook deel aan hebt. Want als jij jezelf niet had gebracht, voor deze man doe zade wan na you. You know, aan de kant dat deze man doe dat. Maar je zocht naar liefde. Je wilde aanvaard worden. Je wilde gezien worden. Je wilde geliefd zijn. Je wilde erbij horen. Dus dan ga je dingen doen waarvan je weet. Eigenlijk weet je al, die mensen gaan je nooit lief hebben. En ik heb geen spijt van. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ik doe het nooit meer. Nooit meer. Wat ik wel blijf doen, ik blijf lief hebben. Het moment. En ik laat ook, oh ja. En wat ik ook tegenwoordig doe, ik laat zien hoe ik behandeld wil worden. Ik geef het voorbeeld. Dat zodra je was maar, vrij recent was ik met iemand samen. En diegene die was constant aan het klagen. Die zien dat, die. Nou, ik heb diegene gezegd, kijk, luister, mijn guru. Ik kan niet constant in dit atmosfeer blijven, want weet je waarom? Het brengt geen zodan, dat deed ik nog. Ik moet verder gaan. Ik weiger om mijn leven te slijten. En sowieso mijn dag te slijten en alleen maar geklaag. Dus, meisje, jongen, koudraai anu. Paraboto, koutak, tratori. En het was een aangenaam gesprek. En degene zei ook, ai boy Carmen. Zo keek ik er niet naar. Laat mensen zien hoe je behandeld wil worden. Geniet van het leven. Er is een lied dat zegt, ik moet letten op de tijd. Gezien de tijd ga ik kort een lied zingen. Heb ik geleerd van juffrouw Van Engel.

Dat is wat ik u mee wil geven. Geniet van het leven. Nos dong baka a. Kijk, als u, niet kunt lopen, u bent hulpbehoevend, laat me zo zeggen, u bent hulp, dan kan ik me voorstellen dat nou als man moest komen dat puri baka a geranium, moest puri baka grasi, moest puri kadorsi. Mi lobby wang, nanga alla sakafasi zijn is aan de in me. Mine bedoel you. Ma you, you gam gam ete. Yaba rollator. Yaba adrifut tichi. Yaba awan, awan, awakatiki. Mi gada mi paf, mi anga mi sanga mi tantanga. O manga mneif, anga mneif. Oh, u jompo podo, u gastrati. U go tekip chizo song. En no lukuna libisma wa no so. Yo nya lati. Is de me praxier wansani. Is de plotseling zo Afrika Ingrisman botaki all of a sudden me de bezig me era wasani me kies one build for someone's my betak over me taki ja die is met haar in boter gevallen. Dan waarom kreeg ik dit beeld terug? En wat de Heer me liet zien, was dat mensen

soms dingen uitspreken uit jaloezie. Maar de Heer zei tegen me gisteren, dus in gedachten, hè, in gedachten zei de Heer tegen me, maar mijn dochter, ik ben blij de manier hoe jij hebt gereageerd. Want degene heeft het niet mee aan mij persoonlijk verteld. Snapt u? Degene heeft het aan iemand anders doorgegeven en ik kreeg het weer ter oren. Aan meerdere mensen tenminste doorgegeven. En ik kreeg het steeds weer ter oren. En mijn reactie was, ik prijs God dat het mogelijk is. Want ik ben het waard. Snapt u? En ik ga God danken. Het is over 2 minuten gaat het nieuws van me overnemen. En ik ga God danken voor wie hij is en wat hij doet. In Jezus' wonderbare naam. En ik dank hem voor alle grote dingen die hij doet in u en mijn leven. Weet u, laat u niet gek maken door omstandigheden. Laat u niet kisten door situaties. Het is van belang dat we blijven goed doen. En God alle lof geven. Hij is hier, hij is bij ons, in ons huis, in ons hart.

0: Geef hem nu je hart aan het heerlijk woord van God. Ja, open je.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Zorgen dat wij hem alle eer geven. Mensen, we zijn gekomen in het tweede uur van Radio Oppo Ai. En het is belangrijk dat u kunt bellen. Dus heb ik een nummer voor u. Even kijken. Oh, hier. Het nummer is 06-411-60-150. Ik ga het nog een keer doen. 06-411-60-150. Het is een e-sim, dus ik kan er overal mee naartoe. Dus als ik in Suriname ben straks, kan ik ook nog uitzenden. Yep. Dus ik zie uw berichtje of uw telefoontje tegemoet. Moet ik het nog een keertje omroepen? 06-41-16-01-50. Dus u mag bellen. Laten we kijken of het gaat lukken, hoor. Maar u mag bellen. Ondertussen ga ik door met de gunstbewijzen des Heren. Lieve luisteraars, misschien bent u thuis en u bent ziek. U hebt gezondheidsproblemen, laat me het zo stellen. U hebt gezondheidsproblemen en u weet niet waar u het moet zoeken. Ik heb u maanden en misschien jaren geleden, een jaar of 2 jaar geleden, verteld hoe ziek ik ben geweest. Ik kon niet praten, ik kon niet lopen. En het is God die wederom die de gangen bestiert die mij genezen heeft. In de medische boeken, in mijn medisch dossier, staat geschreven hoe ernstig ziek ik ben geweest. Hoe vaak ik niet in het ziekenhuis ben geweest. Soms met onverklaarbare ziektes. En of nee, klachten. Want als... Oh. Hey. Wacht eens even. Kom in. Radio op AI, goedemorgen.
3: Hoort u me?
2: Ja, ik hoor u.
3: Ja, ik wil u feliciteren met deze mooie dag. Dat u van huis uit programma een kan en mag maken.
2: Dank u wel.
3: Ja, want ik weet dat er heel veel dit zouden willen, maar het is niet gelukt. En het is niet gelukt. Dus ik mag u dankbaar voor zijn.
2: Dank u wel.
3: Mag ik ook een paar mensen de groeten doen, feliciteren. Ik wil Tante Loes, wil ik alsnog feliciteren. Iedere keer vergaat ik haar te feliciteren met haar jaardag. Ze is jarig geweest. En ik wil graag een zus Bertien Redoet, wil ik ook feliciteren. Zij was gisteren jarig. De zus Bertien, hiep, hiep, hiep, hiep, hoeree over Tante Loes. En ik doe de groeten aan meneer Henk Saruko, meneer Frank Ritton. Nana Brewa, lieve schat, hoe gaat het met u? Hortans Chris Burg, Nana Ohema en mevrouw Elfriede van Engel. Nou, En ik heb naar uw bemoediging geluisterd. Nou, super, super.
2: Dank u wel.
3: Oké, dat was het. En een goed weekend voor u, hoor. En al die kleine kinderziektes, of hoe je dat, ik weet hoe men dat zegt, dat komt goed.
2: Amen, dank u wel.
3: Ja, doei doei.
2: Doei doei, doei doei. Yes, dank u wel voor het bellen. Dank u wel voor het bellen. Dank u wel voor het bellen. Dank u wel. Oké, dit gaat. Oké, next. Next is... Weet je wat ik heb ontdekt? Terwijl ik zo aan het praten ben met u... Dat toch meer fit jasa abakakanti. Ik heb gezien dat mijn bluetooth niet gekoppeld is met mijn... podcast. Dus hij blijft maar zoeken. Dus minder sapsana probleem. Maar ik ga hem oplossen voor de volgende keer. Ik ga daarna, want hij stond geconnect. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maybe. I don't know. Ik ga niet zomaar iets hier zeggen. Maar ik ben blij. Ik ben blij dat u hebt gebeld. Wauw. Mensen. Geef niet op, bellen. Bel massaal. Ondersteun die handel. 06 41 16 01 50 is een heel makkelijk nummer. Oké? En ik wil iedereen bedanken die zijn bijdrage levert. Financiële bijdrage levert. Ik zal u vertellen, lieve luisteraars. Het doet goed. Het doet goed omdat het van belang is dat alles gewoon doorgaat. En ik ben niet bang dat als er niks binnen zou krijgen, dat ik niet verder zou kunnen gaan. Weet je, is de Heere die de gangen bestiert, niet Carmen. Het is de Heere die ervoor heeft gezorgd dat ik hier mag zitten. Het is de Heere die wil dat Radio Oppo Ai niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Snapt u? Want zijn woord wordt hier gepredikt. Gods koninkrijk is niet alleen maar uit woorden, maar ook uit kracht. Ja? Het is belangrijk dat we weten wie we zijn in Christus. Het is belangrijk om te weten dat God ons lief heeft. Ja? Laten we niet opgeven. We weten dat God ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons eerst lief gehad. En het is belangrijk om niet op te geven. Om zuiver te blijven, om standvastig te blijven. Het is belangrijk dat als u door een dal van diepe duisternis gaat, vrees geen kwaad, want God is echt bij u. Zijn stok en zijn staf, die vertroost u. De Heer draagt u. Hij tilt u op. Wanneer u terugkijkt, de Heer brengt de fami doopsa en nayolo disi. Fami doopsa siki disi. Fami doopsa waji disi. Maar het is God. Is God die de gangen bestiert. Ming me tegi dat die. Nagado. Er is een lied dat zegt.

0: Ia fusor grontapu alobi fumigado jami de papa du sayuani nangami. Hey, eche backboard. Alleluia. Welkom, welkom, welkom, meneer Etje Bakpoort. Hallo?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, je hoort mij. Ik ben blij dat je ook mij hoort. En zo geschreeuw vanmorgen. Ik ben blij toe jouw stem te horen. Met die bemoediging van jou ook. Maar voor ik verder ga, wil ik de Heer danken. Want ik heb de dag gezien. Ik heb wel een dinsdag geboekt. En ik mis aan deed, dit breekt hij. Dus daarom ben ik blij. Ja toch?
0: Amen. Amen.
1: En ook hetzelfde, ga naar Wikicom. Je wil je auto komen, papa, maar ik wil dat video.
0: Nee.
1: Met blijdschap, met Gods genade, met Gods kracht. Heb je dat gedaan?
0: Meneer Bakboord, ik zend uit vanuit huis. Dus nou wat je naar een goede P.
1: Dat wist ik niet, maar goed, oké, sorry voor dat we niet weten. Dat is geregeld nou. Piep, piep, piep.
0: Dank u.
1: Want die zei iets voor een paar jaar, je zou thuis blijven. En het is gelukt.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat niet, want daarom heb je die 06 nummer. Oké, mooi man. Ik ben blij. En je hoor je duidelijk. En ja, goed. En iedereen die op jouw zender zit, dat je op mijn ei. Groet ik, vraag van Lilian Deekman, vele gezondheid bij zich aan. Tante Loes, goedemorgen, ook jezelf daar, vele gezondheid. Meneer Kretel, meneer Vrij, meneer, en ja, dit neem moet, ja goed, en al die heren die op lijst zullen zitten, en die dames, ik heb mevrouw Ellie gehoord. Goedemorgen, Altaf Geesburg, je was jarig, mooi feest was het, op de app zie ik dat het wel mooi feest was, mooie koek heb je. Geroosterd, mooi mama, nog eens door opzetten, maar ik word ik net nog eten. En iedereen dat blijft zijn, mijn kinderen groet ik. En die kinderen ook groet ik.
0: Amen.
1: En ik heb voor jullie allemaal. Wie op luisteren zit, en je hebt een stijl, je mag met je baar, Odi. Ik heb van Elfrede gehoord, misschien nog in Suriname. Creole ook, goedemorgen. Ik hoor jullie allemaal. Jongens, mama, Radio Maat en al die andere jongens. Ik groet jullie allemaal. Ja?
0: Amen.
1: Ga zo voort. En ik ben blij dat je nog op de rij is morgens. Op de zaterdag. Oké. Okay.
0: Dank u. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Dank u. Amen. Dank u wel. Doei. Amen. Dank u wel, vader. Dank u wel. Ik ben blij. Ik ben echt... super, super blij. Ik ben dankbaar. Ik ben nederig. Weet je waarom? Omdat het dit niet vanzelfsprekend is. Wie had gedacht dat ik dit zou kunnen doen, mogen doen? Toch? Voor hetzelfde geld had God iets anders besloten. Snapt u wat ik bedoel? Maar dit is wanneer God... wanneer je, wie met wie als de Heer niet meebouwt. Marta Koenders. Ja, goedemorgen. Welkom, mevrouw Marta Koenders. Nana Ohema.
2: Ik heb het nummer niet goed opgeslagen. Dus daar heb ik gewoon Ellie R. heel hartelijk bedankt. Want ik had van het laatste cijfer had ik 56 gemaakt in plaats van 50.
0: Ah, je bent erin.
2: Ik ben blij dat ik je bereikt heb. En is dit... hebben jullie nog geen nummer waar jullie nu zitten?
0: Nee, ik ben thuis.
2: Oh, je bent niet meer eens bij Salto in het gebouw?
0: Nee.
2: Oh, beter voor jou, ja. Nou, mooi hoor, mooi, mooi, mooi.
0: Amen.
2: En ik heb naar je geluisterd. En ja, ook ik heb weer nota genomen van alles. Ik ben ook dankbaar en ik groet iedereen. Ook van deze plaats uit wil ik Hortense Kreesburg alsnog feliciteren. Want ik was er niet toen ze jarig was. Dus had ik haar niet kunnen feliciteren. Ik hoop dat ze luistert en dat ze hoort dat ik me versteren alsnog.
0: Amen.
2: En gefeliciteerd met je uitzending thuis.
0: Dank u.
2: En ik ben dankbaar. dankbaar voor jou dat je steeds meer vorderingen maakt, want dit is een grote stap.
0: Dankjewel.
2: Ik groet iedereen. Ik groet Ekke heb ik net gehoord. Ellie, bedankt voor het nummer. Ik ga het opslaan. En alle vaste bellen, alle mensen groet ik. Ik wens jullie een zonnig weekend. En ook ik bedank iedereen voor de beste wensen toen mijn dochter ziek was. En ze is weer thuis gelukkig. En ik was het weekend, zat ik in Zwitserland.
0: Afrodisiëren.
2: Ik ben zo'n dagdienst maar georganiseerd. Ik moest de Suriname dag.
0: Oh, leuk.
2: Ja, maar ja, het was zo. Ik begreep dat het al jaren bestaat. Maar ja, dan moeten ze het goed gaan doen. Want voor mij was het geen Suriname dag. Het was niet compleet. Maar het was een uitje en ik ben dankbaar wat ik
0: een
2: cadeau gekregen. Zwitserland is een heel duur land.
0: Mm-hmm.
2: Natuur, het is wel natuurschoon. Het is een peperduur land.
0: Yes.
2: Ja, maar voor de rest, ja, ik ben dankbaar. Ik ben geweest. Ik heb het gezien, dus ik kan erover praten.
0: Zo is dat. Zo is
2: ja,
0: dat.
2: Ja, dus maar ik zou zeggen, groetjes aan je gezin, je dochter, je kinderen, andere kinderen, kleinkinderen. En ik zou zeggen, de jarige van heden. Gefeliciteerd en stiekem wordt gauw weer de ouder en bedroefde. Heel veel sterkte. En meneer Creton, heel hartelijk bedankt. Ik ben gebeld door meneer Creton. Ik was zo blij dat ik hem kon spreken. En hij belde speciaal omdat ik hem zo die power gaf. En dat vond hij fijn. Ik ben blij en het moet de goede kant blijven opgaan, meneer Creton. Lobby, blessie, alasani, mensen kongi. Grand tangi dat mangai de machtaki. La minoma tak miere, mi tatak lai mi sabi.
0: Amen!
2: Dat is het, zuster Carmen. En jij hebt het gezien, hè?
0: Mm-hmm, ik heb het gezien en het is gewaardeerd.
2: Ja, dat weet
0: het,
2: ik weet het.
0: Ja.
2: We blijven het doen zolang we kunnen. Ja,
0: zo is dat. Dank
2: u wel. Mama, me love you.
0: Amen. Me love you too. Dat is Abby too.
2: Ja. En ik sta altijd achter je. Parallel achter jou.
0: Grand tangi, me lispeki. Grand tangi.
2: Lieve stad. Bedankt, schatje. Mevrouw Redoet, u was jarig alsnog gefeliciteerd. Groetjes.
0: Dank u wel. Doei, doei. Doei, doei. Yes. Ja, lieve luisteraars. Het is van belang dat we positief gaan blijven beleden. We gaan niet neerkijken op elkaar. We gaan een beetje kijken dat ik dit mag doen. Hè. Is God genade? Dat zei ik al. Voor dit telefoontje. Maar laat me, voordat ik vergeet, wil ik mevrouw Lilian Deekman. Ik hoor dat u ziek bent. Ik wil u van harte beterschap toewensen. Weet u, er komt een lied speciaal voor u in mijn gedachten. Ik ga het even zingen.

bent. Ik wens u heel veel kracht toe. Heel veel kracht. Heel veel kracht. En voor de jarige van de afgelopen week, ik hoorde dat Sisa Hortense Kreesburg jarig was. En ik wil aan haar zeggen, bless you.

0: Zee. U bent erin.
1: Ja, zuster Carmen, nog even. Het is een tip. Herhaalt u het nummer nog een paar keer. En niet een aan één. Dus één voor één. Wat weet je? Vooral die uno senioren.
0: Ah, boom. Migudo, speciaal voor u. Want ik zag niet dat u mijn bericht hebt gestuurd. Ik heb het voor u gestuurd. Maar ik zal het doen.
1: Ik heb het ook van lieve Ellie op mijn app. Dus ik heb het nu opgeslagen in mijn telefoon.
0: Oké, okay, ik ga hem nog een keer doen.
1: Ik doe het nog rustig op voor de mensen die het nog niet weten en die het nog moeten opschrijven. Ook ik een stuur kracht en richting en alle andere zieken. En nogmaals, ik feliciteer alle jarigen van Hinden. Nou, dan ga ik verder naar u luisteren. Dus één voor één nog een paar keer omnoemen het nummer.
0: Is goed, ga ik doen.
1: Okay.
0: Dank u wel. Dag. Doei. Oké. Blessisa kombogo bogo. Mastra pramis mangayu. Litwa aling.

One thing someone's gonna grow. No one to drop with this pity. Massie Bibusi Sakon. En zeker weten als Sibi Busi de van Nodu in Sisa Hortens Libi. En in alle de jarige Libi, Sammy no Karning. A dochter voor Sisa Ohema. Mi breti dat idoro oso bakalek van mama Taki. En mi breti dat ego bunanga yu. Ik proclameer hoor, ik weet niet alles. Maar mi proclameer dat ego bunanga yu mi lobby sisa. En dat tango godoro. Ik geniet van alibi. En hori stevi mi lobby sisa. Koknap tap yu futu lek van song is geen zo. Efi mango tapa balkon. Wis go igos don baka grazi ina foroisi. Toch mama, dat je te captuur zo'n song. Dat je dat gado grand tangi, je dat anana grand tangi fusang adugi you. Dat na sami wantaki. En dan op het verzoek van Sisa Ohema, dan zal ik inderdaad rustig voor mijn respectvolle burgers die hun krachten hebben gegeven en niet zo snel meer zijn, net als ik. Oké, hier komt ie, Milobile Spiki. Hier komt ie. 0 6 4 1 1, dus 2 keer 1. Ik ga het herhalen tot waar ik ben gestopt. 0 6 4 1 1 6 0 1 5 0. Ik herhaal nog een keertje. 0 6 4 1 1 6 0 1 5 0. Nu vast aan elkaar. 0 6 41 16. 0 1 50. Oké? Okay? Ja. En alle andere jarigen. If me no kotak me no kari neng. No mandi. Een goede boezemvriend. Die is een boezemvriend van Weilen geweest. Meneer. Heeft een mooie naam, jongens. Ze noemen hem Boet. Zijn naam ben ik vergeten. Maar hij is ook jarig geweest. Ik wil hem van harte feliciteren. Ik zie die man zo voor me komen op zijn echte naam. Wil ik van harte feliciteren. En Gods rijkste zegen toewensen. En vergeet niet, de Heer heeft u lief. Ik zie u niet, maar ik ben u niet vergeten. En laat God in uw leven zijn. Ja. Dat mensen, dat moet trasani. Die man te misdoen. Dan, u weet toch wanneer je bezig bent met voorbereiding. Dat plotseling een bericht pop-up. Dan vijf je met dat vrede sani. Toch? Ja? Met dat vrede sani. Dan zag ik dat een bericht, plotseling een bericht pop-up. Met een bepaalde afbeelding. Want dat zag ik ergens in Suriname. Van wat er heet zo. Dat is aan de zoek. Moto. Je zoek het aan precies. In een smauso. Wel. Oh. Ik weet van mezelf. Omdat mijn vreding. Ik weet het. Ik was verhuisd. Wat denkt u daarvan? Want er is een schriftgedeelte dat zegt. Lucas 10,
vers 19 zegt dat de Heer ons macht heeft gegeven, kracht heeft gegeven om op slangen en schorpioenen te lopen. Dafa, mi Carmen Kantaki, mi vrede. Maar me vertellen nu ja dat sommige dingen moet je letterlijk nemen, maar sommige dingen moet je niet letterlijk nemen. Want ik zag mezelf daar niet meer wonen. Mm-mm. Ik niet. Dus ik keek zo naar dat ding. Ik dacht, wow. En het is een grote. Den Kare Anaconda. In iemands huis. In Surimaribo. No. En aan de dag dat dan kweekje, want mijn sap taksmouw takkie. Na kweekje de bekweeking. Dus met krantjes kreefie. Atabasi gosuku warampede. Dus ik weet het niet hoor. Ze moeten echt iets gaan doen met het watersysteem daar, afwateringssysteem daar, zodat mijn mensen in Suriname het toch goed kunnen hebben. Laten we ophouden om elkaar kapot te maken. Laten we ophouden om elkaar ja, niet kapot. Ietje niet te breken. God op een social media brokken makandra. Maar kon je hebt makandra. En tegen de mensen wil ik zeggen, vooral in Suriname. Hier ook. Maar dit geldt speciaal voor de mensen in Suriname. Kijk, God heeft ons op deze wereld geplaatst. Niet om doelloos te leven. You no can libi you bigi libi. Toch? Where you ala merk, ala de merk. Sande. Nyang you bigi steak en a you bigi gehak. Dat te you siki. Of te you dede. Dat samenleving moest kon knapu. Dusani giyu. Kijk, als je hebt. Je hebt wel want dede fonsu. Maar je hebt een het is net niet genoeg. Voor Ating, voor zij bij zijn. Dan zeg ik, oké, je hebt je best gedaan. Hoe dan ook, je hebt je best gedaan. En ik weet waarom ik dit zeg. Je kan niet doelloos leven. Daarom elke om de 4 à 5 jaar test ik of ik nog, if contact me did it today, dat mijn familie op no een probleem. Daarnaast go actie donatie no een pay. Want is belangrijk. Dus if a son start in one day a day abakatem dede ya mi no ma yepi mi dede fonso danga bakay wakti me. Snap je wat ik bedoel? Maar je kan niet leven, pardon, op deze wereld. En ja, ik ga proberen om af te draaien mi gudu, maar het lukt me nu niet. Het lukt me nu niet, dus. Trouwitje, dus daar lag ik ba, daar is een ding ba. Dan ga ik kijken, sana probleem, sana a misconnectie probleem, sam ap no no de. Maar voor nu, muziek na demi goedo. Mm-hmm. Dus dan, laten we ons best doen om ons leven. Goed dat we gaan leven, maar dat we ervoor gaan zorgen dat we onderlip pina gi familie na bakken. Nono de, wang, is er net mi luku wan reportage, wan interview, pe wan meisje nono de, die in bigi noto in Suriname. Met tegi krim voor mi ati, als ik had, dan zou ik dit niet zo bespreken. Dan had ik haar zelf gebeld, en haar het geld gegeven. Ik had haar niet geleend, want ik ken haar niet. Ik had haar het gegeven. Maar voor een moment is hij misdoen. Ja? Mijn man schreef. Snapt u? En het is van belang dat we elkaar gaan helpen. Uno kan libi pina gip ching. Dat de ptjie moest om liever aan zo'n gedrag dat hij aan zo'n denken dat ik. Nou, ja, mip tje ook een zorg om mij. Mip tje moest ber me. Dat vaak je ons liever eigen libi. We moeten echt gaan veranderen in dat, op dat, in die denkwijze.
moeten we gaan veranderen. Want de Heer heeft ons hier niet geplaatst om doelloos rond te leven, om geen plannen te maken. De Heer heeft ons hier geplaatst. Wij zouden zaken moeten in orde moeten maken voor onze kinderen. Dat als er vandaag of morgen iets met mij gebeurt, dat mijn kinderen, niemand. Kijk, als het, ik heb het nog een keer. Als er een inflatie plaatsvindt, hè, als er een breakdown is of een meltdown, dan kunnen ze gewoon niks. En alle prijs stijgt plotseling. Dan kotaki abching. Money sampai drape food temi de bermi of sadden duangami. Dano sari. Snap je? Dan snap ik dat mijn kinderen gaan zeggen van, willen jullie ons helpen? Maar ik denk niet dat we zo moeten doorgaan met leven. Dat we libi pina gip china baka. Uno sranansma. Mek un denki. Taki demchi abe moeilijk kaba. If u sap taki. Taki a negebo. Je gezondheid negebo. Eigenlijk vanaf je begin roko. Potwam chin sana sisi. If nou een uitkering. Potwam chin toti sana sisi. Sasa. Ik ken een misapuan begin smas. Sasa. Be putting an about bank reckoning. Ma sasa be tying in anisa putting in biji duku da tying da car da abe car mi wam chimesha. Da tak many luku if one son meet me da isha tie disi. Na disi sorting. And what out was ik 5 years. Many if one son meet me na disi da im sorting. Tak disi. Na jammi pot densani. Want niemand kwam bij Sasa. Ik ging alleen naar haar toe. Was klein meisje. Altijd mijn lobbyist, maar altijd. En dan zou ik aan toe. Snapt u? Is het van belang dat wij toch nadenken? Die moderne tijd. Mijn nech botaki die verlichte tijd. Kunnen we toch wel wat aan een kant zetten? Anaf de furu. Wins kotaki. Wins liep 500 euro noemen. Het. Anei epi. Mij tapuam cholo. Laten we de heren. Want God zegt. Zijn plan met ons. Staat vast. Anawalei. Anawambadriji. God zegt. Zijn plan met ons. Staat vast. Dan laten we dat doen. Laten we leven. Met een plan. Met een doel. Alle jaren, mi Carmen Henry, schreef een plan voor mijn libi. Zijn mijn one bereik a jaren disi. En ik denk, alles aan luk, a jaren dat hij nee, alles aan nee luk. Zo lees je maar bifcharingo a tra jaren. Mi maar bifcharingo na nieuw jaren. Fum kan meken waar. Maar maak een visie, heb een visie in het leven. Leef niet doelloos. Zo kun je vertellen over de kunstbewijzen des Heren. Ik heb afgelopen, vrijdag daarvoor, heb ik mijn studie afgerond. Mijn leiderschapsstudie afgerond. En ik had eerste instantie gemeend om volgend jaar met iets te beginnen. Maar nee, ik ga het niet doen. Ik ga nu vlieguren proberen te maken. Ik moet een baan vinden natuurlijk. Als directeur van een school. Dat is wat ik nu ga doen. Dat is nu mijn prioriteit. Om leiderschapsuren te gaan maken. Als piloot zeg je vlieguren. Maar als leider van een school zeg ik leiderschapsuren. Ik ga kwaliteiten opbouwen. En trouwens, meneer Vrij en uw echtgenote, van harte goedemorgen. Dank jullie wel voor jullie support. Meneer Creton, van harte goedemorgen. Dank u wel voor uw support. Ja, meneer Banansi, u ook gegroet. Meneer, van meneer Disney. Meneer Vivarene, hoe gaat het met u?
Als u er bent, u hoort mij. Misschien hoort iemand van meneer Vivarine mij. Is het mogelijk dat hij iets van zich laat horen? Miwan sapfai go nanga bigi mandati. En zo kan ik vele mensen gaan noemen, maar ik heb al eerder verteld, ik vergeet. Dus, ik ga, net als wat Weilen deed, hij hield een schrift op na. Met namen ga ik volgens mij ook doen. Zodat ik geen namen vergeet. Dan kan je iedereen, niet alla deme go tak, alla satramo takisma odi, maar wel eens op dit soort momenten dat je meerdere mensen gaan groeten. Oh, meneer Ruben, die me achter de schermen belde. Hoe gaat het met u? België, hoe gaat het met jullie? Ik heb jullie lang niet gehoord. Tante Kala die uit Amerika met het hele, met de hele crew die nog steeds luisteren. De mensen op Curaçao die nog steeds luisteren, die laten me het weten. De mensen in Suriname die nog steeds luisteren, dank jullie wel. Trouwens, België heeft mij laten weten dat ze wel luisteren, maar dat er zaken zijn die nu veel meer prioriteiten hebben, waardoor zij niet bellen. Maar luisteraar, het is goed om, wanneer u door stormen heen gaat, toch? En u zich alleen voelt, dat u niet denkt dat u alleen bent. Het voelt wel zo. I know. I'm there. I was there. Done it. The same mistake. Ja? En ik kan u vertellen dat God u nooit in de steek zal laten. Hij zal u nimmer begeven en nimmer verlaten. Maar het is wel van belang dat u hem blijft dienen in geest en in waarheid. Ja, en ja, weet je, de mensen moeten leren om meer liefdevol met elkaar om te gaan. En nogmaals, voor de mensen die luisteren en denken, wat praat ze veel? Ja, ik moet praten, anders gaat de automatisch piloot van Salto overnemen. Mijn muziek, ik heb geen connectie met gaat regelen. Dat komt ook allemaal goed. Maar ik wil u wel laten weten, God is goed en zeer te prijzen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Broeder Glenn, Pastor Glenn, wat is er? Ik hoor je niet meer. Ik krijg geen berichtjes meer van je ook. Hoe gaat het? Pastor Louis, hoe gaat het? En zo kan ik doorgaan. God is goed en zeer te prijzen. God houdt van u. Vandaag gaat een lieve zus haar eerste... Hoe noem je dat? Ze heeft vandaag een première. Ja? Dus het is van belang dat we zuiver blijven. Dat we liefdevol blijven. Dat wat we ook door, waar we ook doorheen gaan, dat we niet opgeven. Bob Marley song, get up, stand up. Stand up for your right. Doe dat. Ik ken het lied niet volledig uit het hoofd hoor, dus ik ga het niet helemaal zingen, maar een klein stukje om je te laten weten. Sta op voor je rechten. Je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen. God houdt van u. Het is van belang dat we zuiver blijven. Dat we krachtig in de Heere blijven. En ik nogmaals, ik stuur niemand. No one brother, no one sister, minesen go na kerkie. If you want go na kerkie, moet je zelf weten. It's up to you. It's not mine. Snapt u? Het is belangrijk dat we zuiver zijn. Het is belangrijk dat we weten wie we zijn in Christus. Het is belangrijk dat we... doen wat God van ons vraagt. Daarom roep ik u vanmorgen. Ik roep u op om te doen wat God van u en mij vraagt. Ik roep u op om standvastig te blijven in geloof. Ik roep u op om te staan
ongeacht wat u meemaakt, om door te zetten. En als het niet gaat, geliefden, dan roep ik u op om de Heer aan te roepen. En eigenlijk, voordat u begint, wie zijn je nieuws naar Njayo Njang? Dat geen grand tangi van preti nya, wie zijn one piece drie brede? Dat ook grand tangi van breed, a drie brede disi papa. Dat min af gosribanga angri bere, tanga brom bere, ibere broyu, want de angre kiri ibere broyu. Het is belangrijk dat we de Heer gaan blijven dienen in geest en in waarheid. Nodig hem uit. Gaat u naar een sollicitatiegesprek. Gaat u naar de dokter. Gaat u naar de rechtbank. Laat de rechters, alle rechters met u meegaan. Halleluja. Dezelfde kracht of macht die de Heer Jezus heeft doen opstaan. Na drie dagen. Is in u, woont in u. Ja? Het is van belang. Het is van belang. Om de Heer te dienen in geest en in waarheid. Het is van belang. We gaan het vandaag zo doen. Ja, er zijn meerdere mensen die me vragen, zet een muziekje op. Ik kan niet, op dit moment kan ik niet. Ik moet dit probleempje zo meteen oplossen. En als ik het doe, dan ga ik eruit gegooid worden. Dus ik wil niet eruit gegooid worden. Laten we het zo doen. Soms moeten we dingen laten gaan zoals ze gaan. God doet alles mee werken ten goede. Ja? Dus laten we niet kijken van Miguel, dus ze moet veel praten. Oh, ze hoest. Ja? De boodschap moet overkomen. De boodschap is belangrijk. Zie niet om naar de omstandigheden. Weet je, onderweg, het is beter onderweg te zijn en ergens aan te komen dan te starten. Toen ik startte met de opleiding, met de leiderschapsopleiding, dacht ik, waaraan ben ik begonnen? Nu ik klaar ben, ben ik klaar voor mijn volgende ambitie. Want zoals ik al eerder heb gezegd, ik had eigenlijk gepland om volgend jaar een andere studie te doen. Maar waarom zou ik dat doen als ik nog geen baan heb en geen vlieguren kan maken als leider? Dan is het van belang om eerst een baan te zoeken. Natuurlijk, ik werk als coördinator en sectieleider. En daarnaast ook docent hoor. Ik ben docent, rekenen. En dan dan heb je al een beetje leiderschap. Maar wanneer ik praat over dit soort leiderschap, dan gaat het over eindverantwoordelijkheid. En dat is wat ik wil hebben. Voor de organisatie. Integraal leiderschap. Daarover praat ik. Dan praten we over andere zaken. Dan ga je om met mensen. En dan zie je hun falen. Dan zie je de mensen die je nodig hebben. Maar jij hebt die mensen ook nodig. Snap je? Dus het is van belang dat wanneer God met u bezig is, dat u het proces kent. Dat u de footprint kent. Dat u weet wanneer God spreekt, dat u moet handelen. Dat u niet eens aan Monique gaat vragen of aan Carmen gaat vragen. Carmen, boy, ik heb dat en dat en dat gedroomd. Je nog even naar Carmen schreef je. Naar je nekslag. Dus wanneer u soms dromen krijgt. 9 van de 10 keer als ik een droom heb gekregen, hou ik het eerst voor mezelf. Dan breng ik het bij de Heer. Zeg, Heer, maar wat wilt u me hiermee zeggen? Heren, wat wilt u me hiermee zeggen? En pas wanneer ik dan uitleg heb gekregen, voor jullie al weet ik mijn dromen, eigenlijk ten wiki misa precies samdring, misa maar uitleg van dring. Ik kan zo luisteren naar een droom en weet donders goed waarover het gaat. Daarom, ik let op de details in mijn dromen, let ik op de details die er zijn. Waar ben ik?
Wat voor kleuren zie ik? Zijn er huizen? Zijn er bomen? Ben ik in het bos? Ben ik midden op de weg? Ben ik in de lucht? Al dat soort dingen. Omdat God spreekt door dromen. Maar hij spreekt ook door visioenen. God spreekt in je hart. Hij legt het, hij dropt het in je binnenste. Daarom is het van belang om zuiver te zijn. Daarom is het van belang om te weten wie je bent. By the way, voordat ik het vergeet, is het nu al een paar keer in mijn hoofd gekomen. In deze dagen is mijn lobby Sisa tot jarig. Ik ga niet zeggen wanneer, maar ze is in deze dagen jarig. Vergeten jullie haar niet. U weet dat zij door een tijd heen gaat waar ze, waar ze haar geliefde mist. Laat me letten op mijn woorden. Ze mist haar partner waarmee ze meer dan 35 jaar heeft geleefd. Laten we haar gedenken. Laten we haar niet vergeten. Want vaak genoeg, dat is maar op dit net. Dat we leggen we los aan niet uit. Ik ga je bellen hoor. Ik ga bij je komen hoor. Ik ga je dit hoor. Je mag me bellen hoor. Dat is trouwens begin bel. Ik zeg niet dat dat is gebeurd. Na meer tak misani. Dan we fuga. Let wel. Ze heeft heel veel lieve mensen om zich heen. Let wel, ze heeft me niet gezegd dat er mensen zijn die voor haar vervelen. Dat heeft ze niet gezegd. Ik zeg dat. Omdat ik het zelf heb ervaren. Maar luister, geef haar die grani. In deze dagen is ze jarig. En ik wil haar alvast feliciteren, want het is door de weeks... Denk ik. Mijn kalender is gevallen. Dan is ze jarig. En dan is ze juni vrouwtje. En dan wil ik er eigenlijk... van nu af aan wil ik haar feliciteren. Vandaag is 30 mei. En ook de... Albert. Albert, meer bekend als Boet. Boet is jarig. Hai papa, dank u wel, vader in de hemel. U bent hem niet vergeten. Dank u wel. Ik wil Toet nu al feliciteren met haar verjaardag. En ik wens haar Gods rijkste zegen toe met haar prachtige dochter. Eigenlijk haar prachtige kinderen, maar haar dochter die haar echt bijstaat. En alle lieve mensen om haar heen. Want Toet is echt een lief mens. En Milo Bente. Ze is... Ja, ze heeft nu ook bemoediging nodig. Ze heeft liefde nodig. Ook al vraagt ze het niet. Ik wil u vragen om het haar toch te geven. Ja? Zou even kijken wat ik nog meer kan zeggen tegen u. Ik wil u laten weten dat God van u houdt. Ik wil u laten weten dat we niks zonder God kunnen... Het is van belang dat wanneer de Heer ons, wanneer de Heer met ons bezig is, dat Hij ons nooit en te nimmer in de steek laat. Hij is er altijd voor ons. Dus laten we, ik kan zeggen tegen u, ik wil u laten weten dat God van u houdt. Ik wil u laten weten dat we niks zonder

Geef niet op. Blijf volgen. Blijf de Heere dienen. Wat mij betreft, doe je het lekker thuis in je huisje. Is volgens mij ook de veiligste plek. En waarom zegt Gods woord, verzaag je eigen komsten niet? Weet je, thuis ben je toch maar alleen hoor. En in de gemeente, in het gebouw, kom je met andere mensen samen. Die zijn zondaars. En perfecte mensen gaan niet naar de kerk. Alleen zondaren gaan naar de kerk. En ze zijn niet perfect. Ze maken nog steeds fouten. Terwijl ze perfect en volmaakt gemaakt zijn. Zegt Gods woord. En dan... ja, natuurlijk. Dan heb je karakter issues. Je hebt mensen met karakter issues. Mensen die nog moeten helen. Maar het woord brengen, God wil ze gebruiken. En sommige mensen, lijkt van brother Olibo Taki, den John Pasco to Abra, denk ik, titel apostel, bishop, assistent, God, alle soorten titel, alleen maar om indruk te maken. Mensen, en met elkaar kan je de Heere samen groot maken. En het is een heerlijke, dan voel je de hemelse atmosfeer als je met elkaar de Heere groot maakt. Dus je moet het zo zien, want met kerst, hoor. Want sommige mensen van onder ons, die houden ervan om op hoogtijdagen naar de kerk te gaan. Dat is sweet, toch? Je schrijft dat, dat was sweet dienst. Ai, baya. Mijn bewa is een mystici. Wel, precies zo is het op de zondag. Of zaterdag, als je naar de zaterdagdienst gaat. Precies zade, no antra fasi. Het is van belang. Dat te you go, te de takis masani, dat je nog knap in a kring.

leuk. Geloof me. No gona kerki. Fugo roddel over wantra brada no so wantra sisa. Want daarom mik densa ne broko. Daarom mik ei broko. Mi dochter da be de ching. Ap chiwang. Aridicha. Abe lop taki. Tei were eden ei taki. Aprese broko. So as twee of. Mi bedoel vanaf een jaartje zei ze dat. Aprese broko. Accent sabetaki. Maar zodra is een meisje, je weer een meisje eren, apprecie broko. Laten we ophouden. Kan de human bij drie paren su? Atrasisa no man bij een aweren voor welk te su. Maar akong, akong din masra nang een kriati. Want van kunu u denki dat na te upo den bigi bedrag. Demonstratief toch alas wat moest je takie pot 500 euro. No se je pot 50 euro, no se je pot 100 euro. Meisha wan sensi. Je pot dan zo savri. Laten we elkaar in de liefde accepteren dat je si in een nekte zeggen voor een trouwen. Want you voeren naar je eigen sores. Laten we liefdevol voor elkaar zijn. Laten we een zuiver geweten hebben dat lek van mij kan takken naga. Ik ga een voorbeeld nemen. U hebt het zelf gehoord. Ik kan praten met Sisa Marta. Ze kan me zeggen, loop me. En ik kan tegen me lopen toe. Maar ik weet dat ik het meen. En wat moet voor takken. En ik geloof haar op haar erewoord. Omdat ik weet dat ik het meen. Ik ga tegen me dat loop me. Ja, dat loop me. En weet je, alles wat iemand buiten mij, buiten,

mag buiten mij doet, ik kan geen verantwoording daarvoor nemen. Na en dan ga dus sabi, toch? En heb ik de persoon wat als iemand mij onheus zou bejegenen. Mek asma losse op na nga gado. Mek a teke op na nga gado. Mek a akse gado tak seide mek amek so a hinderlik vrou. Seide kar Carmen Henry. Da gado sref sa pitching. Daarom is het van belang. We moeten zuiver, zuiver van hart zijn, zuiver van geest. We moeten verstand, ons denken vernieuwen. En hoe kan je dat doen? Door Gods woord te lezen. Ja, dat is van belang. Gezien de tijd ga ik even kort een lied zingen. Dat is vandaag mijn intermezzo.

0: Lieve luisteraars, met Gods genade, met zijn liefde, met zijn inzicht, met zijn alwetendheid, zijn majesteit, zijn majesteusheid, wil ik u groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik zeg tot volgende week. En dan ga ik er ook van uit dat wat er van...
1: Dat het nodig is dat wij Surinamers zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nieuwstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Je draait.

te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
1: Keti Koti Memerewaka.
0: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
1: Keti Koti, Memeroaka.
0: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
2: Trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Stel je voor, iedere maand, een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid, gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers, die allemaal op zoek gaan, samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand, op zaterdag, hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Sasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori etja tori de mat programma man. Wokom bakama kan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano Burg dange groepu. Jereno, wespa anu pi bai ni egi osso. Obi egi osso wo pota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori, munde 1 juni, ja, alla langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar no vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila. Adrapom de, saafsafri morobom, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono. Abundang.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouwelen fu Mart. You den na vakansi in Israelang and you see wawagi na wa sticker fu Mart na NCI. Aksi a chauffeur na ala respecti fu re you go pe you wani. Ini na foto Israelang. Dati na a extra abrawatra service fu Mart. Speciaal tot jou, lek Krakawang fumart. Den de tu, speciaal tot jou, lek sabi.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: city proud.
1: Alles is ready. Alles is ready en ik ben ready. We zijn allemaal ready. Ready. Goedemorgen, goedenavond. Ik weet niet waar jullie zijn. Misschien zijn jullie Abrawatra. Awis P.O.D. Radio Mat Ebaruwan. Biggie, biggie, odi. Ja, Claire in the house. En niet alleen natuurlijk. Ladies from the hood. Maar Ushi Aweer. Aweer geweldig. Wie is alleen een Pritko, Prita Poku. Happy birthday. Gisteren was mijn mama jarig. Mijn mama is gisteren 79 jaar geworden. En ze heeft het eigenlijk, is het nu een aantal jaar dat ze het nu alleen viert. Zonder haar moeder. Want haar moeder was op één dag jaren. Haar moeder zus was op één dag jaren. Oma Lida. Iedereen kende haar. Lise van der Kust. Die was die dag ook jarig. En ja, normaal was het een biggie feest. Want mijn moeder vierde het samen met haar moeder. En dan moesten we ook nog kiezen gaan we naar oma Lida. Ja, ze zijn er niet meer. Maar we hebben het toch gevierd. We hebben het gevierd. Want het leven moet je vieren. We weten hoe vandaag, we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Die mi matak migado, aluku wa wa wa stimo fotap YouTube, mi matak. Apoke sek mi, mi bewa dasi, uno arki drilesi folesi, apoku kong, adoro. En ook al waren er niet veel mensen, we hebben niet veel mensen uitgenodigd. Omdat mijn moeder ook, ja, iedereen weet dat ze een beetje Alzheimer heeft. Dus we moeten ook rekening houden met haar situatie. Maar de mensen die er moesten zijn, die waren er. Het was een kleine groep. Maar, Juanita was getuige.
2: Claire.
1: Boy, ama prita poko zo. Prita poko. Mima, I just mi matro 15 jaar. Mima jopa hier.
2: Hier ben ik.
1: Mima te kapoko nefa. Boy, mi schreef je flapper guest. Mi vergeet voet tikken op.
2: Ja.
1: Oké, iedereen was van.
2: Ja, echt,
1: Mooi, mooi.
2: Dat was echt genoten.
1: Ja. Dus, elke keer krijg je het bewijs, we zeggen het iedere keer weer, geniet van het leven. Maar dat is weer een moment dat het wel weer geremind werd. Boy, dit is het moment. Een moment dat we echt beseften van, oh, die vrouw heeft genoten, maar wij hebben ook genoten. En we kunnen zien hoe andere mensen om ons heen genieten met hun gebreken. Ja. Want sommige gebreken, daar vraag je niet om. Nee. Het was zo'n harmonieuze dag. Dat alles was bij Abtrobi, Umeke Boeng in Walesi. En dat was zo mooi om te zien. Mijn makkies verras en vissa. En het is net met takmitori, maar ik wil iets meegeven aan onze medemens. Aan onze Sarana Boebas, Blaka Boebas Ma. Eigenlijk straal allemaal onderling. Dat tewe vira libi utak tanyi dat u luku makandra. Want atrobi kan de somme langa. Maar want temu want demus doro dat u tak. U is unu taki meteen abra atrobi. Maar dat u shi usrefi dat u tak tanyi dat u de. Want a dee sang. If you want carry universum of God of I want carry karu kong fa agba. Dan ook een takkie. Adjes, hoe leert takkie? Dan leert takkie van het was een goed mens. Dan leert takkie van was een prachtig mens. We leert takkie van ja, was gezellig. En dat is een boel takkie. Maar dat is maar bij dat libi. Uno bij takkie. Hoe ben je vergiet van, oh, gisteren was gezellig, gisteren was leuk, we hebben genoten. Het is aan dat we vergieten. Dus, bij deze, ik heb het ook gezegd, de karmi kong was klaar op deze aardbodem. Hoe nog contact van, hoe beloop me, echt geweldig. Of hoe nog mening, of hoe nog takje no, hoe nog takje tapade dat die ook doe. Want, Temes ribi, kan emi jere mam noma tak noti. En dat is een van dreemi moest kontijgi. Nee, teno de. Akaba. Akaba jere. Dus, u libi boon na gama kandra. U libi boon na gama respect. Want alobi de. Te ude alamala makandra u knap in a circle. ulon tu makandra da alobi de. Des wiswa sande tapi ati. Te aksi ana semde sa wiwire fada watra opori.
0: Sabi goan!
3: Hey!
1: Hey! Hippipi!
3: Hey!
1: Mar, te tambeji. Wande yo doro. Te ala de doro opo. Te usa brasa makandra hori. Da tak sorry. En wieso no tak over a probleem? A sorry takiba, a doro opo. En one day, usa tachi. Makande ye no wan me kitache mworo. Akaba. Da uteke na fasi. Da u libi. Ini lobby nama kandra. Mina sabto ganga umas donja sel mana mi Claire wi. Ik zit hier en ik praat met degene die wil luisteren naar mij. Kijk, wanneer je soms gewoon niet aan bepaalde dingen zegt en ze geeft ons codes, dat is maar ik denk van ja, je mag het niet verspreken. Suma mujere oyere. Wie het nodig heeft, die hoort het. Zoek er niks achter waarom, hoe of wat en dat. Als je vindt dat het bij je past. Tikking. En proberen kan geen kwaad, want het is weer 10 tijdje. Je moest rechtdoor lopen en rechts en dat weer door gewoon. Zonder voor actie, maar waarom? Dus te u iets doen voor Jiwa Sani. Dat u onderzoek. U doet een onderzoek naar Fessi. Voor Jiwa Sani. En de Wasa en Arki. Dan is het voor jullie. Of je het wil gebruiken of niet, dat is een keuze. Dat is een keuze en die keuzes mag je zelf maken. Als het nou de juiste keuze is of niet de juiste keuze. Jij maakt het. Jij bent de regisseur van je eigen leven. Jij moet kijken hoe je daarmee omgaat. En wij zijn niet om jou te veroordelen of te beoordelen. Daarom was ze een lispetje. Ik zeg, weet je, soms hebben mensen niet door wat ze doen. Mensen op een manier vernederen, bewust, omdat je machtpositie hebt. Macht. Ik zie van alle de macht die ik vind aan mijn kinderen. Dat is door Lukuta op TV. Van ja, en die is fout, en die is fout. Maar dat heeft daar, hè. Wanneer de dag des oordeels komt, dat zie ik het wel. Want iedereen wordt veroordeeld of beoordeeld door een oppermacht die ik niet ken. Maar het is niet mijn, ik hoef dat niet te doen. Maar wees bewust in het leven wat je doet. Ga je letterlijk en figuurlijk een dag terugkrijgen. Doe mensen niet opzettelijk pijn. Verneder mensen niet opzettelijk. Doe geen dingen met opzet. En emotie, dat mag. Want ze bestaan er. Boosheid. Boosheid, huilen, lachen. Alles gaat met elkaar. Ze gaan langs elkaar zitten. Wees gaan hoep, hap, hoep. Het gaat op en down in die Libi. Maar kies wijs. Want op het moment dat je nuchter bent en die boosheid is gezakt, dan kan je altijd nog terugdenken om te zeggen van hé, ik had het niet zo bedoeld. Dan wie is in het taigasma of suma. Ik baring naar lok toe van hé, ik had het niet zo bedoeld. Wie wil horen, zal het horen. En dat is al een kleine loesoe voor jou. En wie is Iuna? Koning, manager of sumana, you. Behandel mensen gelijkwaardig. Want ade, sa yo fadong, inaki fudu na stone dat a bos. Ano des masa o lobby, o knap na isi, futak van, moet ik je helpen. Makane na igi sma, as masa bekar yu feyanti, o knap na isi. O tak van, oh, gaat het? Mag ik, zal ik je helpen? Dan if je tak nee dat je dede in een film. En die no want dede in een film, zo ja, graag. Maar dat is een vernedering. Dat is pas een vernedering. Want die ben abigifasi. sakafasi lespechi. Dat den grawan fu unu ler unu. En an ala de grawan fu unu be dubuyere, ko takasa atori gewoon. Ma ano unu. Isab de wasa be dubum, ko kade kon. Fu knap langa unu, fu yep unu in a storm. Want in a Libi ook toe, je hebt goede en slechte mensen. En wat is slecht? Wat ik slecht vind, hoef jij niet slecht te vinden. Maar het hoort zo, want je moet eigenlijk een balans hebben. Want als je die fout niet maakt, weet je niet of die persoon goed is of slecht. Je moet erachter komen. En dat is het ook met Jezus. Tewe kade kom. Onderzoek de geesten waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Denk de kakker basi ikar koru wat ikar de kong. Sap zo maar je kar kong. Want je weet mijn potglaasje stap tafel. De bigi ha, het takwatori, ha, ja, ja. De aose bigi seki, de bigi vrede. Wat is de sap zo de kar kong? Van, oh, er was iets in het huis. No asan no mangue. Wat er een probleem met tapubaka? Onderzoek de geesten waar ze vandaan komen. Kies je vrienden uit, want niet iedereen is je vriend. En in familie mag je ook uitkiezen. Want soms heb je familieleden die eigenlijk, ja, ze passen bij de andere kant van de familie. Maar heb respect. Maar je hoeft niet elke dag met ze te hangen, want ook zij kunnen vrienden worden. Hè? Familie kan ook vrienden worden. Maar kies wijs. Kies wijs. En vraag om de juiste dingen. Tewe actie. Oh God, oh jeep me. Tewe me go na wan presi. Mek me shi de boon sani. Mek boon sma loon to me want me want disi, me want dati. Tewe de loon to you, prik me. I wear a verkeerde bril in a CD. Maar in alle rust. Wanneer je met mensen praat en je er bewust van wordt, dan ga je zien wie bij je past en wie niet bij je past. En terwijl actie en er gebeurt iets, zeg je, maar waarom ik? Ik heb om goede dingen gevraagd. Dat was het goede ding. Die persoon moest weg.
0: Precies.
1: Jij hoorde daar niet meer tussen. Je moest weg. Die energie is niet goed. Dat betekent is niet meer. Dat wie ze kreeg is een emotie, laat het. Is emotie. Laat het. Tranen is niet erg. Alleen van de oog toe. Laat het. Laat het los. Pak je tas en huppel lekker verder. Net als hoe die hazen en die konijnen. Als ze je zien dat ze zeggen, oeh, dit mens is niet leuk, ik ga weg. Als ze kijken op afstand wie je bent, doe dat ook. Leer van de natuur. Neem de dingen die we hebben gekregen van de natuur. Neem ze mee en kies wat bij jou past. En ik kan er zoveel zeggen hier zo, maar kies wijs. Jij bent de regisseur van je leven. Jij mag de keuzes maken. Jij mag het doen voor jezelf. En waar je advies nodig hebt, zoek de juiste mensen voor het advies. Kijk welk advies ook bij jou past. En daar heb ik genoeg gesproken hier, hè? Ja, ik heb het leven gevierd gisteren met mijn moeder. Ik heb gedanst alsof ik ook jarig was. Ik was ook een beetje jarig. Ik was ook een beetje jarig. Maar allemaal jarig niet. Hoe dansen, hoe sick, hoe bellen, hoe sick, alles. 5 kilo eraf, hoop ik. En zo niet. We hebben ook lekker gegeten. Een frisse ochtend. Een frisse ochtend. Het is heerlijk weer. Echt lekker. Ik weet niet of het gaat regenen, maar het boeit me weinig. Het is gewoon heerlijk, die temperatuur buiten. En aangenaam. Geniet ervan. Doe die ramen, die deuren open. Ik heb de mijne dicht, want mijn huis lijkt op rommel. Maar dat komt omdat ik een hele drukke week achter de rug heb. Dus alles komt wel goed. Het komt goed met mij. En waar een wil is, is een hele mooie weg. Yes. Roche, hoe gaat het?
3: Het gaat zijn gangetje.
1: Je kijkt me echt zo lief aan.
3: Oh, dankjewel. Ja. Ik ben het helemaal gaan volgen wat je allemaal zegt.
1: Echt? En,
3: ja.
1: Weet je wat je gedaan?
3: Ja, bepaalde patronen, ja.
1: Ja? Vertel.
3: Over het woord van Biggie Fassie, dat mensen zich een beetje geweldig voelen, weet je wel. Die slechte energie en dat soort dingen. Ik ken dat.
1: Ja.
3: Ik heb mensen die dat ook doen tegen mij, maar ik maak me daar nergens druk om.
1: chocolade.
3: In het begin wel, heb ik dan heel veel moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik het een plekje gegeven van, hey, misschien level ik niet met diegene. En het is niet iemands bloedgroep. Dan heb ik zoiets van, oké, ja, dan ga ik mijn eigen weg op. Dan zoek ik wel de mensen uit die een goede energie, positieve energie uitstralen.
1: Je hebt gelijk. Mm-hmm. Weet je, mijn oma zei ook altijd tegen me, er zijn bepaalde plekken waar we allemaal elkaar kunnen tegenkomen. In het ziekenhuis. Ik ga de rest niet opnoemen. Vul het maar lekker in. Maar die plekken zijn allemaal voor ons allen. Mm. Ja? Die hebben geen discriminatie. Mm-hmm. Dat je ook misschien gediscrimineerd wordt. Daar zo is wat anders. Mm. Maar de ingang is voor een ieder. Mm. Dus ja, Biggie Fassie. Zeg het wanneer Gado Kari. Dat die Biggie Fassie, dat hij nou aan go. dan ben ik benieuwd van Biggie Fassie op potje. Maar ja, het zijn allemaal leerprocessen. Iedereen heeft een karakter meegekregen. En je kan bepaalde dingen, je kan jezelf ook vormen. Je hoeft niet alles. Net als hoe je vrienden kiest. Sommige dingen kan je ook weglaten. En tuurlijk, een bepaalde karakter, als je bepaalde eigenschappen hebt, dat je koning bent. Nou, die eigenschap is ook moeilijk om eigenlijk dat je van je troon afstapt. En er moeten soms dingen gebeuren dat je denkt van, ja, ik kan ook anders op reageren. Snap je?
3: Precies.
1: Dus het is hun probleem, niet het jouwe.
3: Nee, maar gisteren was jij ook jarig. Als jouw moeder jarig is, ben jij ook jarig.
1: Ja, toch?
3: Geldt voor mij ook. Voor
1: iemand
3: ieder.
1: Zei gisteren, weet je
3: wat
1: iemand tegen me zei?
3: Nee?
1: Wat zei die vrouw tegen me? P-vinding. Ik zei, mijn moeder heeft me niet gevonden.
2: Oh ja.
1: Ze heeft me heerlijk gebaard. Ik kwam met alle liefde eruit. Ze heeft niet van mij gaat terug. Ze zei, daar is ze. Mijn pier, mijn eye look en mijn dacht, ja. Ik ben er.
3: Ja, zeker.
1: Mooi. Dankjewel voor je bijdrage. En ik zit aan tafel met nog 2-3 mensen. Alleen maar vrouwen, de Yellow Birds en Ankanka Uma zwart-wit.
2: Ja, echt hè?
1: Zwart-wit, we weten wat die kleur is. Weet je? Maar wij ontvangen je met alle liefde. Met de lentekleuren, want het is nog steeds lente. Geel, we schijnen naar je toe. Want je bent een sunshine, heb ik begrepen. Maar dat ga je zelf vertellen. Want ik heb al genoeg info gekregen dat ik iemand gewoon om 10 uur, 11 uur bel. Dat met Takwatori. Dat is bijzonder.
2: Mooi.
1: Nou, ik geef het woord aan Juanita en Barbara, die zijn ook hier aan tafel. En dan ga ik rustig als Kanka Uma ga ik naar achteren zitten.
2: Ja, gaat ze achterover doen.
1: Ja. Drie meteens.
2: Ja, toch? Alles is mooi geregeld. Alles staat klaar.
1: Zeker. Dank jullie wel.
2: Nou, goeiedag, luisteraars. Fijn dat jullie er weer zijn. Claire heeft wel een mooie introductie gehad. Ze net verteld. Geweldig. Ik kan dan weer naar huis. Dat was gewoon leuk.
0: Nee.
2: Barbara en ik hebben ook onze kleuren afgestemd. Allebei Yellow Birds vandaag. Dus,
0: vandaag zijn we Yellow Birds.
2: Ja, vandaag zijn we Yellow Birds. Geweldig. Claire, het was zo mooi gisteren de dag.
1: Ja.
2: We hebben zo genoten. Zoals gewoonlijk heb je me niet gezegd dat er een verrassing was.
1: Dus is het toch geen verrassing?
2: Ja, maar ik had me kunnen voorbereiden. Maar ja, ik zeg, het gaat precies zoals het moet.
0: Precies.
2: Maar ik moest zo lachen toen die band binnenkwam. Want ik zag je moeder, ik zag dat ding gebeuren. Jongen! Ik denk,
0: heerlijk.
2: Ik denk, Claire, de witte snickers aan, we zijn net naar buiten. Je moet ons achter eraan. Maar ze was zo, ik zag het gebeuren, echt een tel. Ja. Kom die blijdschap en alles
0: mooi.
2: Ging door de heen. Ik denk, wauw. Ik zeg, maar dit is toch waar het om draait allemaal?
0: Ja.
2: Dit is zo mooi. Samen mooie herinneringen maken.
0: Ja, klopt.
2: En hè, zolang we ze nog bij ons hebben, zolang ze nog onder de zon met ons zijn.
0: Mm-hmm.
2: Genieten. Ja. En die mooie momenten blijven koesteren, want het was geweldig. Ze heeft genoten. Ik kon niet de hele dag bij zijn, maar wat ik heb meegemaakt met de band. Er is zeker een kilo af. Zeker. Echt wel. Op zijn best.
0: Heb je geen eten meegenomen?
2: Ja, dat wel. Maar ik heb
0: geen
2: kilo gedeeld. Ik heb hem alleen gegeten. Maar het was geweldig mooi. En mensen, laten we goed voor elkaar blijven zorgen.
1: Uh-huh.
2: Ja, we zijn hier samen in de menselijke ervaring. We hebben het samen te doen. We hebben allemaal onze eigen journey, onze eigen lessen.
0: Ja.
2: Dus laten we niet veroordelen. En als je ziet dat iemand door een moeilijke tijd gaat, geef compassie. Weet je, laat compassie zien. Want je weet dat hele verhaal niet waarom die persoon datgene doet wat die persoon laat zien op dat moment.
0: Ja.
2: Misschien zit er iets heel zwaars achter, of misschien ook niet. Maar wie zijn wij?
0: Hè?
2: We hebben ons eigen stukje en we zijn hier om te ervaren. En weet je, we mogen onszelf veroordelen, niet anderen.
0: Nee. Precies.
2: Precies. Dus Ja, als je door die journey gaat, op een gegeven moment komen er mensen bij, mm-hmm. er vallen mensen af. Weet dat dit een natuurlijk proces is. Mm-hmm. Als iemand niet meer past, soms hoef je helemaal niks te doen. Het gaat vanzelf. Ineens stopt het contact. Prima, forceer het niet. Want als je toch weer probeert, ga je zien dat het niet meer lukt en waarom het niet meer lukt. Weet je, dus ga mee met die flow en probeer oordeel van dingen af te halen. Mm-hmm. En gewoon ervaren, voelen. Mm-hmm. Van, was dit bij mij nog wel, ja of nee?
4: Ja.
2: Ja, door, nee, stop. Mm-hmm. Als we zo navigeren en volgen, dan is het leven zoveel mooier.
4: Klopt.
2: En onze oma's waren zo wijs, hè? Echt deze vrouwen. We hebben
4: oudere
2: zoveel mooie dingen.
4: Je krijgt zoveel lessen mee.
2: Ja, precies. Ja. Ik was altijd graag onder ze, want ik kon zoveel van ze leren.
4: Ja.
2: En wat ze zei altijd, een paar dingen zei ze tegen me. Wat is blijven hangen bij me. Vorige keer zei ik het. Kind, het is bidden en werken in het leven. En wat ze ook zei, wat me ook bijgebleven is. Zei ze, God behoedt me voor mijn vrienden. Mm-hmm. Over mijn vijanden zal ik waken.
4: Mm-hmm.
2: Ja, dus soms zit dat ding in... bij iemand die dicht in je cirkel is en waarvan je het niet van verwacht.
4: Mm-hmm.
2: En het kan dus ook van familie zijn.
4: Ja.
2: Precies.
4: Ja,
2: dus, hè?
4: Ja.
5: Ik geloofde dat niet, hè, eerst. Ik dacht, het is alleen maar van mensen die niet in jouw familiekring zitten.
4: Nee.
5: Maar het is met trange olie.
2: Ja, precies. Ja. Het is een leven dat je niet mee.
4: Ja. En dat is ook het mooie wat ik vond, wat Claire aangaf, hè. Vrienden kun je kiezen, maar ook familie.
5: Juist.
4: Ja, hè? Ook familie, want dat is juist hoe je al aangaf van... jij bent regisseur van je eigen leven.
5: Juist.
4: Dus jij bepaalt eigenlijk wie je binnenlaat en wie je niet binnenlaat, hè? In je leven. Dus ik vond dat heel mooi dat je dat aankaart. Want soms zijn het juist van de mensen die dicht bij je staan... waar je het niet van verwacht. Dus je hebt niet je armor, je hebt niet je shield.
2: Nee, precies.
4: Weet je, waardoor het je raakt. Maar al struikelend leren we.
5: Het was voor mij raar, omdat familie voor mij was familie. Mm. Het was elkaar helpen, er voor elkaar zijn, fouten maken mag.
4: Mm.
5: En ik was te diep in familie.
4: Mm.
5: Het kostte me ook heel veel moeite om los te laten.
4: Ja.
5: Mm. En ja, naarmate je soms denkt, waarom lukken bepaalde dingen niet, maar je zoekt het buiten.
4: Mm.
5: Vriendinnen, kennissen, wie kom je tegen? Maar naarmate je eerst naar jezelf gaat kijken, wat ik net al aangaf, is... je gaat dan pas dingen zien.
4: Ja.
5: En je bent er niet voor om mensen alleen maar te helpen en jezelf niet.
4: Nee.
5: En dat was het bij mij.
4: Ja.
5: Ik hielp iedereen behalve mezelf.
4: Ja.
2: Dat hebben we allemaal ooit eens gedaan, hè?
5: Ja, allemaal. En
4: maar
5: het
4: dat
5: was
4: is ook wat
5: mij...
4: de media ons leert, hè?
5: Dat
4: wat
5: is het
4: de wereld
5: ook.
4: Ons eigenlijk meegeeft als vrouw, dat je...
5: Ja.
4: Eerst voor een ander moet kiezen.
5: Juist.
4: En dan pas jezelf. Of eerst een man. Eerst de kinderen.
5: Ja.
4: En dan pas jezelf. Maar jij eigenlijk eerst.
5: Het
4: zoals
5: is andersom.
4: Ja. Jij eerst en dan de rest.
5: Ja.
1: Mm-hmm.
5: Ja.
1: Het is ook moeilijk, hè? Want
5: het is echt
1: moeilijk. Als je kijkt naar het verleden.
5: Ja.
1: Dat hoe de vrouwen hun jongens moesten beschermen.
4: Ja.
1: Omdat ze bang waren van, dan gaat er een arm af of wat er gaat gebeuren. Dus het komt ergens vandaan. Het is eigenlijk een soort instinct.
4: Mm-hmm.
1: Weet je, het instinct die we hebben van, je gaat de naaste eerst beschermen voor jezelf.
4: Ja, klopt.
1: En onbewust zorgden ze ook goed voor zichzelf.
4: Ja.
1: Want om dat te kunnen doen, moet je goed voor jezelf kunnen zorgen.
4: Mm-hmm.
1: Want iemand die slap is, als daar een slavin staat...
4: Mm-hmm.
1: En die is zwak.
4: Ja.
1: Denk je dat ze die jongens gaat kunnen beschermen?
4: Je
1: moet een kankerhoemer zijn om te kunnen, bedenken.
4: Sowieso.
1: Dus het is onbewust dat ze wel voor zichzelf te zorgen.
4: Ja.
1: Alleen gaven zij, zeiden ze het niet.
5: Nee.
1: Ze zeiden altijd, ik moet eerst voor hun.
5: Ja.
1: Denk, maar je zorgt automatisch goed voor jezelf. Anders kan je niet voor de rest zorgen.
4: Alleen vind ik wel dat we goed voor onszelf zorgen. Maar het kan nog beter, want we zitten nog steeds vast, zoals je aangeeft, in dat patroon.
2: Precies.
4: Terwijl het is er niet meer. Dus we kunnen het afsluiten nu en juist eerst voor onszelf zorgen, want we doen het sowieso al goed, zoals je aangeeft. Maar het kan nog beter.
1: Ja. Het kan nog beter, vooral in een nieuwe tijd. Laat
4: zeker.
1: Ik zo zeggen.
4: Ja.
1: Het moet zich aanpassen aan de tijd.
4: Ja. Ja.
1: Want wat wij doen is bijvoorbeeld het patroon vasthouden in, bijvoorbeeld als je ziet in de gezinsdynamiek.
4: Ja.
1: Dan zie je ook van dat de moeder die jongens nog steeds aan het beschermen heeft. Mm-hmm. Voor wat? Mm-hmm. Ze zijn grote mannen.
4: Klopt. Ja.
1: Laat ze los.
4: Ja.
1: Laat ze de wereld durven in te stappen.
4: Ja, klopt.
1: Wanneer je naar de Eden, ik kram met dat teen naar die Eden, is dat gewoon bakken. En wat deden ze? Ma,
4: ja,
1: dat is iets. Boer in de sap zat.
4: Ja.
1: Maar dat, oh, dat is dom, contactorie.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Weet je, dat kregen ze levensles.
4: Ja, precies.
1: Maar dat waren die oma's die dat konden.
4: Precies.
1: Je jaja oom, grandma. Weet je, maar sommigen hadden zoiets van, hé, een korty boy, kom hier. Daarom zei die psycholoog die een keer hier zat aan tafel, jaren geleden, zei van, ze hebben te lang aan de borst gezeten. Weet je? Van, kom hier, zus. Je zus doet het wel.
4: Ja, ja.
1: Want daarom, die zwarte vrouwen, heel vaak in de synapsgezinnen, zijn heel sterk.
4: Precies.
1: Heel krachtig.
4: Ja.
1: Uh-huh. Maar moeten ze altijd sterk blijven?
5: Nee. Uh-huh. Ik had echt ik had echt een periode dat ik dacht van, ik wil niet meer die sterke zijn. Overal waar ik kan, je bent een sterke vrouw. Je hebt 4 kinderen, je bent alleenstaand. Kijk hoe je kinderen eruit zien. Ik wil het niet meer horen, want ik wil ook een keer gewoon mijn schouders naar beneden. Wie helpt mij?
4: Yes.
5: Toch?
4: Ja.
5: En op een gegeven moment, ik kon ook geen hulp accepteren in die zin, omdat ik altijd die grote, sterke vrouw was. Vanaf ik klein ben. Nichtjes verzorgen. Neefjes verzorgen. Een broer die je hebt, maar die is een prins. Dus jij doet alles.
4: Ja.
5: En dat was echt vanaf jongs. Dus het is voor mij was het normaal.
4: Ja, klopt.
5: Maar wat is normaal?
4: Precies.
5: En op een gegeven moment probeerde ik ook van mezelf te houden. In die zin van, hoe moet dat?
4: We hebben een bellen.
5: Oké.
1: Oh, die
5: vond
4: ik
5: opgelaten. Ja, jammer. En hoe moet dat? In het proces van hoe moet dat, had ik veel moeite om los te laten.
4: Ja. Ja.
5: Omdat ik mezelf schuldig voelde als ik iemand niet kon helpen.
4: Je begrenst, hè? Zeg van, juist. Het kan niet.
5: En toen ik alleenstaande moeder werd van 4 kinderen, toen heb ik een andere kant gezien.
4: Ja.
5: Ik was alleen. Al had ik mijn mensen. En dat was hard.
4: Ja. Ja. Het raakt je nog steeds. Zie ik. Ja.
1: Het mag wel.
4: Het mag er zijn. Het mag er zijn.
1: Ja.
4: Want het is de waarheid.
5: Ik heb zo gezegd, ik wil dit niet, maar doordat ik die sterke masker op had, heeft niemand me gezien. Wil je me helpen? Nee, hoeft niet. Ik red het. Er zijn echt een paar mensen in mijn leven, in mijn familie, waar ik op aan kan. En ik weet precies wie ze zijn.
4: Mooi.
5: Ja. En die koester ik in mijn leven.
4: Ja, precies.
5: En ik heb heel veel aan mijn kinderen. En daarom de dag waar ik nu ben, bedank ik de Heer om mij niet te hebben laten vallen in de moeilijke tijden.
4: Ja, mooi.
5: En die emotie wou ik niet eruit laten, want ik heb mezelf gezegd niet doen.
1: Wat zei voor me?
5: En dat heb ik altijd gedaan. Het stiekem huilen in je kamer. In de badkamer. Niemand mag me zien. Maar ik ben er.
4: Zeker.
5: En vanaf vandaag ben ik er. Jullie gaan mij zien.
1: We zien je al.
4: Ja, wij zien je al.
1: Je moest hier zijn. Dat zeg ik.
4: Ja.
1: Ik kan me niet herinneren dat iemand om 10:00... Ik krijg gewoon de bericht. Letterlijk staat er in mijn telefoon. Bel nu.
4: Ja.
1: Bel haar nu. Ik zeg, maar moet ze niet slapen? Is het niet laat? Nee, ik kan het nu bellen. Ik heb net opgehangen. Dus ik stuur haar netjes een bericht. Hi.
4: Kan ik bellen?
1: Ja hoor. Hoi.
5: Ja.
1: Dus in de geest hebben we elkaar al gezien.
5: Ja.
1: We moesten elkaar nog alleen tegenkomen.
5: Ja.
1: En elkaar die anu geven.
5: Okay.
1: Je bent er.
5: Ja.
1: We moesten elkaar nog alleen tegenkomen.
5: Ja.
1: En elkaar die anu geven. Je bent er.
5: Ja.
1: En je mag het loslaten.
5: Ik ga het loslaten.
1: Ja, je mag.

0: als ze de deur uitgaat. Met hun vieze schoenen. Mm-hmm. Met hun schone voeten. Mm-hmm. Met hun snotneus en alle troep die ze achterlaten. Mm-hmm. Dat ik het kan dragen.
1: Ja. Ja.
0: Dus die aarde vraagt ook om regen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dus als jij niet loslaat, wat ga je denken? Geen tijdbom.
1: Ja.
0: Wat er
2: ja.
0: gebeurt.
2: Ja. Ja. Okay.
0: Nou, wil je daar terechtkomen?
1: Dat heb ik al gedaan. En de helft weten het niet. Of nou, meer dan de driekwart weet het niet eens.
0: Oh.
1: Dat
0: is
1: mijn,
0: niet erg,
1: dat
0: nee.
1: mijn, ik heb de andere kant gezien.
0: Oh. Wie wil horen, zal het horen.
1: Daarom.
0: Wie jou ziet, zal je zien. Zien.
1: Ja. En ik heb nu zoiets van hoe ik nu mezelf leer kennen. Mm-hmm. Ik ben 45.
0: Ja.
1: Oh. Ik leer nu pas mezelf kennen.
0: Uh-huh.
1: Dat ik voor mezelf mag kiezen.
0: Uh-huh.
1: En ik ook belangrijk ben.
2: Zeker.
0: Snap je dan wat wanneer die oma zegt, oh, zei, 40 is je tweede jeugd.
1: Ja.
0: Oh, wij denken gelijk aan die tweede jeugd. Van,
1: ja.
0: Oh ja, ik mag me.
1: Ja, ik mag. Ja.
0: Dit is
1: het begin
0: van
1: ja.
0: die tweede jeugd.
1: Ja. Ja.
0: En die wijsheid,
1: ja.
0: wanneer die oma zei ervan...
1: Ja.
0: Mijn tante zei altijd tegen, niet mijn oma, mijn tante zei altijd... Tetro 50, yo, weer biggie koto.
1: Mm.
0: Ik snapte dat nooit. Ik dacht, hou toch even.
3: Ja,
0: dat
3: ja.
0: soort dingen aan
1: het
0: doen. Tetro 50, yo, weer biggie koto.
1: Yeah.
0: Dat wil niet zeggen dat je een biggie koto gaat aantrekken.
1: Nee.
0: Maar je krijgt een andere
1: ja.
0: wijsheid.
1: Wijsheid. Ja.
0: Om jezelf ja. te brengen. Om je juist te geven, maar juist te vinden die kwam... Tja, oma.
1: Ja, ja.
0: Niet als die sterke vrouw van... Oh, ik kan alles... Ik draag
1: alle mensen
2: in mijn eentje.
1: Alle ja. mensen,
0: nu
1: alle
0: krijg
1: mensen
0: ik bepaalde wijsheden.
1: Ja.
0: Hoe ga ik dit doen?
1: Ja.
0: Wat ga ik daarmee doen? En sommige mensen, die willen dat niet. Dus die vechten er tegen. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Ja.
0: Er komt allemaal rommel op je pad.
1: Ja. Ja. Allemaal.
0: Van, dit is het. Dit is niet ja. het. Dit is het niet.
1: Maar het is echt...
0: Dit is het niet.
1: Nee, het gaat ook echt dieper. Mijn oma zei altijd... Je moet mensen helpen. Mm. Blijf ze helpen, maar verlies jezelf niet.
0: Mm.
1: Dat heeft ze mij gezegd. En pas op een latere leeftijd dacht ik van... Wat bedoelt ze eigenlijk? Verlies jezelf niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb mezelf verloren. Mm. Door de mensen te helpen. Mm-hmm. Elke keer als ik iets wou bereiken... kwam ik tot een bepaald punt. Ik dacht, hè? Maar ik ben zo aan het vechten. Ik wil graag. Waarom gaat het niet? Spiritueel.
0: Mm-hmm.
1: Al die hippie. Want iedereen was vrij om in mijn huis te komen.
0: Mm.
1: Ik had eten, ik haalde boodschappen voor iedereen. Kom maar lekker eten bij mij. Dit, dat, doe alles. Hm? Totdat ik dacht van, dat ga ik veranderen.
2: Zeker. Zo.
1: Een dag werd ik wakker. Mm-hmm. 5 uur in de ochtend, nacht, hoe je het wil roepen.
2: Het zijn meestal die boodschappen.
1: Ik begon al het behang uit mijn huis te trekken. Ik heb alles leeggehaald in mijn huis. Je kan mijn kinderen vragen. Tot aan beton.
2: Dat is genoeg.
1: Ik haal van sneakers... En die tijd dat ik met mensen was, heb ik bepaalde dingen heb ik allemaal weggegooid.
0: Oh.
1: Ik heb mijn huis opnieuw ingericht. En ik voelde een soort van, dit is mijn huis.
0: Oh.
1: Voor mijn kinderen.
0: Oh.
1: En ik.
0: Oh.
1: En zo diep ging het bij mij. Het zat zo diep dat ik dacht, wat is dit?
0: Oh.
1: En toen ik dat had gedaan, gingen die kleine deurtjes open. Want ik roep ze kleine deurtjes, zodat ik bij die grote ben. Dat is mijn ding. En ik dacht, waarom zie ik het nu pas? Nee, niet waarom. Nee. Nu is het mijn tijd.
2: Klopt.
1: Pamela de Sousa is hier. Mm-hmm. En jullie mogen allemaal weten dat ik er ben.
2: Goed zo.
1: Mm. En niemand, ik ga nog steeds dingen meemaken. Er loopt nog steeds gevaar. Maar de Heer beschermt mij. Mm-hmm. En ik geloof daarin.
0: Mm-hmm.
1: Want anders was ik nu niet hier.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Dat ik veel mee heb gemaakt. En ik maak mensen nog steeds niet zwart. Want ook die mensen die mij pijn hebben gedaan, hebben wat meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En ze snappen het misschien ook niet.
2: People.
1: Snap je? Moeten ook nog hun eigen pad gaan bewandelen en ervaren van hoe kan ik veranderen.
2: Precies.
1: Dus ik oordeel niet. Oordeel is niet voor mij.
0: Nee.
1: Ik ben voor liefde. Wat ik nu kan doen, is voor de jeugd. En dat is nu... waar het begint.
0: Mm-hmm.
2: Precies.
1: Kinderen.
0: Ja. Uh-huh. Mooi, hou je punt.
1: Ja.
0: Het is 10:57. Bijna 11:00. Ja, en dan zou je zeggen van... Ai. Weet je, dit is ook weer iets. Hier leer je tijd is geld.
1: Yeah.
0: In Suriname zegt men is 11:55. En degene die weten wat het betekent, vooral de oude generatie, is 11:55.
1: Ja.
0: Tijd.

0: Mm-hmm. Wij maken dit morgen. Mm. Maar morgen is aan niemand beloofd.
1: Nee, klopt.
0: Dus als je nu vandaag denkt, je moet iets doen, begin nu. Mm-hmm. Al is het maar die ene zin die je opschrijft, yeah, om je te helpen naar de volgende. Voor de volgende uur of volgende dag.
1: Yeah.
0: Maar start nu.
1: Yeah.
0: Yes. We gaan even naar een muziekje luisteren.
1: Yeah.
0: En dan zijn wij zo weer terug. Ik niet hoor. Ik ga rustig achterover.
2: Dat zei je net ook.
3: Ik kom.
2: Je moet geen oroepen. Ik kan niks horen.
0: Zwart-wit. Ik zie dat ik aan die kleur had. En dat heb ik in me.
1: Ja, sowieso.
0: Nou, we gaan even naar de muziekje luisteren. Vier het leven. Goed, Tasi. Biggie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugsmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugsmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt en ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: If you, na donateurs, ton futu, rokowang, no so vertrouweling voor Mart. You den na vakantie in Isranang. En you see wa wagi, dan gaan we een sticker voor Mart naar een skin. Actie als chauffeur naar een alle respect voor rij je go, de Juani in een foto voor Serena. Dat is een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal voor de Ju, lek Krakawang voor Mart. Den de tu, speciaal voor de Ju, de Xabi.
4: Een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net, don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: De maand juni staat in het teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansen met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
6: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
5: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
7: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
5: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
8: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
5: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
3: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
9: Kitty Kotti Mebrewaka.
3: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
9: Kitty Kotti, Memeroaka.
3: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
10: Amsterdam, Amsterdam.

0: ti le dicen
1: India, China, Pakistán, cuanto África contra el Nigeria, tengo especializar en serfi en la tecnología. AI, tidena debe carden experts de fenuro con aher gron tapu. E bay oso nang agron ya in Amstelveen nang wantu trapresi moro in akondre disi. Tati, oktu, we can do. Go specialiseer yu serefi in a technik AI an wansani frede.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, okay, vandaag wil ik dat jullie allemaal gaan dansen. Op potu anu ina loktu nog. Kom op. Vakantiegeld hoe ga eten?
1: Alibine gomoro.
0: Nou start!
1: Maar kon nog voor sterren.
0: Dat voor wie het is.

0: Leef.
1: Wel een beetje reclame opeens.
2: Serieus?
1: Ja. Op die dingetje. Op die YouTube.
2: Oh, wat is gebeurd dan?
1: Hij komt ineens reclame.
2: Dat is heel erg.
1: Dat is heel raar is
2: zoek
1: dat.
2: Die Pokémon, zoek die Pokémon.
1: Ja, moet je wel
2: weg. Houden we ons voor. Ja. Bereiden erop. Want nu heb ik die vrije mobiel.

0: Je moet er door, we moeten door, we moeten door. En we kotakatori, want we moeten door. Mevrouw van de gym, boy, malo langa mi, e fit langa neng, overgiet aan mevrouw neng, een iets oudere mevrouw, is een voorbeeld. Die afvrouw dat is gym, nou echt. Maar, ons dong, afvrouw, op vakantie geldt ook ons dong, jouw tori. Grapje. Gezelligheid kent geen grenzen, zegt men. Dus bij deze hebben we voor u deze sabaku malon. En vrienden, alsjeblieft, gemodo, alsjeblieft. Ik mag geen reclame voor ze, maar het is al mooi om te zien hoe deze vrouwen sporten. Deze vrouwen en modo is een lust om te zien hoe ze iedereen op gang krijgt. En dat verdient ze ook wel. Nee, zelf mij krijgt ze op gang. Is hij van mijn billen vat. Toch krijgt ze op gang. Je loopt zo. Ja, ik geef het woord aan jullie. En bye bye, zwaai, zwaai. Lopendo.
1: Mooi, mooi.
2: Dan
1: voor mij?
2: Ja,
1: voor mij? Sorry, sorry.
2: Nee.
1: Inderdaad. We hebben een prachtige dame hier voor ons. Voor de break hadden we even een punt dat je aangaf van hé, ik wil niet meer sterk zijn. Ik wil ook gewoon mezelf kunnen zijn, weet je. En laten we daarop verder gaan.
2: Ja,
1: laten
2: ja.
1: we daarop verder gaan in de zin van wat je doet. Hè, vind ik heel mooi. Ik had je net al een beetje gehoord over wat je allemaal doet. Dus zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat je doet en hoe je daar ook bent gekomen?
2: Ja.
0: Ik ga even in.
2: Ik geef de naam.
0: Wie ben jij eigenlijk?
2: Ja.
0: Ja. Wat is het?
2: Snel dan. Sorry, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, dankjewel, schat.
3: Ik ben Pamela de Sousa, 45 jaar. Ik ben een alleenstaande moeder van 4 prachtige kinderen. En ik ben al 23 jaar in de kinderopvang. Ik werk nu al bijna 1,5 jaar niet meer in de kinderopvang. En ik heb al bijna echt ruim 10 jaar het idee om iets voor mezelf te doen voor de kinderen. Want ik hou gewoon van kinderen. Kinderen zijn puur. En ja, door dus de gebreken in mijn privé en mezelf nog niet sterk, heb ik heel veel laten liggen. Nu heb ik gewoon gezegd, ik ga het proberen. Er was ook een dame die bij de Young In Center, waar mijn dochtertje danst. Ik heb haar gewoon eens een keer durven aanspreken van hé, dit ben ik, dit wil ik doen. En zij heeft mij de doorgang gegeven en de kans gegeven om dus een locatie en een plek aan mij te geven. En ik heb het gewoon gedaan, zonder nadenken, zonder zwart-wit. Ik heb mijn verhaal verteld en ze vond het een prachtig verhaal. Ik ben gewoon begonnen en vanaf dag 1 had ik al gewoon 18 meisjes. En ik heb een meidenclub opgericht. Het heet Glow and Grow. Dat ik vind, het maakt niet uit wat je meemaakt. Je moet altijd schijnen. Altijd schijnen. En doordat je schijnt en dingen meemaakt, ga je groeien. Vandaar de naam Glow and Grow. En ik ben nu al ruim 2 maanden bezig. En het loopt als een, dealer.
1: Trein.
3: Ja, trein. En woensdag kook ik met de meiden. Soms maak ik zelf gerechten of geef ik aan wat we gaan eten. En soms laat ik ze ook kiezen. En vrijdag ben ik meer met workshops bezig. Veilig online en gewoon activiteiten. Hun talenten eventjes benoemen en laten zien wat ze kunnen. Dus een beetje meer zelfvertrouwen wil ik aan die meiden geven. Want er zijn toch bepaalde dingen die ik via mijn jongens, want ik heb ook jongens, bepaalde dingen zie dat ik denk, dat wil ik niet voor mijn dochter. Oh. Mijn dochter moet niet denken dat ze zich zo moet gedragen voor aandacht. Of zo moet zijn voor andere mensen. Ze moet er zelf zijn.
2: Ja. Om zich veilig te voelen.
3: Om zich veilig te voelen en om een grote, mooie vrouw te worden die van zichzelf houdt. Daar begint het mee. En respect voor jezelf. Dus nu ben ik dat aan het doen en een goede kennis van me die ook Claire heeft lastiggevallen. Ik heb altijd met hem gesproken erover en hij is degene die eigenlijk mij die push heeft gegeven van gewoon doen.
1: Ja.
3: Hij heeft me een keer echt streng aangesproken van... als jij thuis blijft zitten, gaat er toch niks gebeuren?
1: Ja.
3: Dus
1: ja.
3: En werkelijk. Dus ik ben altijd iemand... Ik luister veel naar mensen, vooral als het mij echt raakt.
1: Ja.
3: En door mijn houding en door mijn hebben en houden ga je zien... ik heb naar jou geluisterd.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Mm-hmm. En zodoende ben ik er nu met Glow and Grow. En nu willen we ook voor de jongens. Want we zien veel stoere macho gangsters met pistool. En wij zoeken de vaders.
1: Ja.
3: De vaders die emoties kunnen
0: tonen. Kan je
3: wel
0: contacten met iemand?
3: Ja. Oh.
0: Ik weet niet of je hem kent. Hij is ook bekend in Holendrecht. Hij heeft ook een klein groepje jongens die hij echt... hij werkt echt met die jongens.
3: Uh-huh.
0: Johnny Huik.
3: Nee, misschien van gezicht hoor, want ik ken
0: als je met hem contact komt, is ook niet zo'n iemand die zichzelf promoot op een bepaalde manier.
3: Uh-huh.
0: Maar hij doet echt goede dingen.
3: Okay.
0: Ja, dus daar heb jij ermee, daar heeft de
3: jongens. Ja, maar ik zag ook, als ik bezig was, want die jong in, heel veel jongens komen gewoon binnen.
1: Ja.
3: De jongetjes van de buurt gaan PlayStation en zo, zitten daar.
1: Ja.
3: En eerste indruk wat ik kreeg, een meisje komt niet snel naar binnen.
1: Mm.
3: Want als je alleen maar jongens binnen ziet, weet je, je komt niet naar binnen.
1: Nee.
3: Dus op een gegeven moment dacht ik, nee, want hoezo zijn de jongens nu binnen en de meiden zwerven buiten?
1: Ja.
3: En toen heb ik dat gedaan. Dus die meiden naar binnen. Mm. En nu zien die jongens, waarom bent u alleen met de meiden aan het koken? En hoezo mogen wij nog binnen? Dus dat zijn jongens.
1: Ja.
3: En dan is een doelgroep van 8. Tot 16 heb ik.
1: Ja.
3: Dus ik heb het in tweeën verdeeld. 8 tot 12, 12 tot 16.
1: Okay.
3: En die jongens die ik hoor, zijn ook tussen de 10 en 12. Ze gaan net naar middelbare school. En nu heeft de school ook mij benaderd, waar mijn dochtertje zit. Of ik daar ook mijn clubje, workshops, mijn workshops en dat wil doen.
1: Mm-hmm.
3: Van het sociaal werken. En door die vrouwen gewoon zelfvertrouwen te geven.
1: Ja.
3: Want het pesten... En daar heb ik altijd wel moeite mee. Uh-huh. De pester, daar wordt niet naar gekeken.
1: Uh-huh.
3: Maar ik vind, de pester doet ook dat omdat hij of zij wat meemaakt.
0: Ja.
3: Dus waarom zullen we alleen naar de slachtoffers kijken?
1: Uh-huh.
3: Maar de pester zelf heeft ook aandacht nodig. Dus dat is hoe ik werk.
1: Uh-huh.
3: Ik ga in gesprek gaan, waarom vind jij het nodig om te pesten? En dan hoor jij verhalen dat je denkt, wauw.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oeh, zo'n prik je hart, hè?
3: Ja, soms denk ik
1: wel. Maar vaak is het toch een schreeuw om hulp, hè?
3: Is echt zo.
1: Ja.
3: En vooral bij die jongens zie ik het ook. Want social media laat zien, je moet
1: een stoere
3: gangster. Maar ik zeg ze, gangster is als jij een vader bent... die emoties kan tonen en kan houden van je kinderen... of datgene wat jij doet, of wat je wilt doen.
1: Ja.
3: We hebben geen gangsters nodig.
1: Nee.
3: Wat is een gangster?
0: Precies. Mooi hoe je dat zegt.
1: Ja, echt
0: waar. Kijk, mijn moeder is nu toch nu Alzheimer.
3: Oh ja.
0: Maar mijn moeder komt uit het onderwijs.
1: Ja.
0: En ik weet dat mijn moeder in school, op een school staat hier in Amsterdam-Zuidoost. En het was voor kinderen met een moeilijke achtergrond.
1: Nou,
0: een beetje ook moeilijk op school.
3: Ja.
0: En ik was een jongen, die was heel stoer in die klas. En mijn moeder kon op een gegeven moment zijn. En nu hou je op. En als mijn moeder de ogen van je pielen. Ze zien namens haar pili aai. Maar deze jongen, hoe is die pili aai? Ja. En door, mijn moeder nu eruit.
1: Ja.
0: Meld je bij de meester, de hoofdmeester.
1: Ja.
0: Hij moest naar de directeur van de school. En mijn moeder vertelde, ik vertel hoe mijn moeder het vertelde.
1: Ja.
0: Mijn moeder zegt, ja, maar ja, je kan die jongen ook niet zomaar de klas sturen. Dus de schoolhoofd vraagt, wat is er aan de hand? Dus hij zegt, ja, en dit en dat. Dus mijn moeder zegt, op een gegeven moment, ga naar huis.
1: Mm.
0: Ja, want mijn vader komt net uit de gevangenis.
1: Mm.
0: En mijn vader dit en dat. Zo zei het mijn moeder.
1: Ja.
0: Maar mijn moeder had zoiets van... My God, wat heb ik op me genomen? En als leerkracht zei, maar was je niet bang? Mm. Mijn moeder zegt, tuurlijk was ik bang. Maar dat, mijn angst kan ik niet aan dat kind laten zien.
1: Nee. Ja.
0: Dus mijn moeder zei, dan ga je vader gaan.
1: Ja.
0: De school was op de hoogte, alles. Ja. Iedereen was verder. Vader komt naar school, Antheas en man. En wat je merkt, als mensen moeilijk uit hun woorden komen... Dan komt er een ander. Dus die jongen komt stoer. Zijn vader zit in de gevangenis.
1: Hmm.
0: En die vader zegt, juffrouw, wat is gebeurd? Dus mijn moeder zegt, vertel het voor haar wat is gebeurd. Maar iedereen kijkt vol spanning. Op de gang staat meestal iedereen wat gaat er gebeuren. Mm. Boy, die man heeft die jongen zo'n pak slaag gegeven voor die klas. Mijn moeder zelf schrok. Moeder zei, hé. Hij zei, wat denk je? Stuur je naar school voor deze dingen? Mm. Je moet leren. Mm. Je moet luisteren naar de juffrouw. Mm-hmm. Kom maar niet voor deze rotzooi mee. Mm. Nog één keer. Wel.
1: Wow. Wow.
0: Maar iedereen was geschrokken voor de reactie. Want ze dachten,
1: die gaat opnemen.
3: Anders reageren. Ja, precies.
0: Maar nee.
1: Ja.
0: En toen zei
1: hij
0: tegen mijn moeder, goed dat u hem naar huis heeft gestuurd.
1: Ja.
0: Hij moet, ik stuur, we hebben talen. Die maat komt een bepaald milieu.
1: Ja.
0: Hij heeft bepaalde dingen gedaan om geld te verdienen voor gezin.
1: Ja.
0: En deze jongen denkt alleen mijn vader is een gangster.
3: Daarom zeg ik wat. Zij zien een gangster echt met hun eigen beeld. Hun eigen beeld van wat op tv gezien wordt.
1: Maar niet verkeerd zei hij dan.
3: Nee. Precies. Maar een kind weet ook inhoud niet, hè? Dus dat wat ze zien, wat ze meekrijgen, dat is wat een kind.
1: Ja.
3: Want discriminatie bestaat niet bij een kind. Wordt toch aangeleerd.
1: Ja.
3: Dat is wat ik weet.
1: Ja.
3: Een baby wordt daar niet mee geboren.
0: Nee.
3: Dus een kind, is... Ja, hoe moet ik het zeggen?
1: Rein, zoals je al zei.
3: Rein, ja, ze zijn puur.
1: Ik
3: werkte met kinderen. Een kind niet bij jou wil komen en gaat huilen, toch? Zijn die vroeger, die grote... Tantes? Oh ja, ja. Beller.
0: We zijn helemaal in die story. Goedemorgen. Oh, die heeft opgehangen. Sorry. Maar ik kijk niet naar Rashida.
3: Ja, waar was ik gebleven nu?
1: Je had het over, weet het nou, dat... gangsters. Dat ze zich gangsters voelen. De media verheerlijken. Kinderen zijn rijk.
3: Discriminatie tegen kinderen, ja. Ik werk altijd zo als vroeger, die grote tantes en je oma's en zo. Als een kind had, kom hier hoor, je stelt je aan. Ik werk niet zo. Als een kind niet bij mij wil komen, laat dat kind.
1: Klopt.
3: Klopt. Uiteindelijk gaat hij komen of zij gaat komen.
1: Ja.
3: En zo. Oké, bellen.
0: Ja, dat kind gaat komen om vertrouwen te winnen. Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo. Ik hoor u niet. Ik hoor uw radio. Misschien moet u uw radio uitdoen. Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, goeiedag. Meneer.
4: Goeiedag, de Arman.
0: Goeiedag.
4: De Arman hoor, Arman.
0: Ja.
4: Oh ja, de Arman.
0: Ja, goeiedag.
4: Goeiedag, meneer Klaar. Mevrouw Klaar.
0: Hoe gaat het met u? Niet, hè?
1: Nee.
0: En nu, ik vind het heel mooi hoe je het doet en kinderen ook uitleg erbij.
3: Uh-huh.
0: Maar ook wij hebben gepest. Ook ik heb vroeger gepest.
3: Klopt.
0: En eigenlijk waar mijn ogen open zijn gegaan bij pesten, is dat er een jongen, ik weet nog, voormalig kraaienest. En die jongen was heel stil. Hij was altijd een beetje een suffe jongen. Weet je, maar hij had andere interesses. Maar hij vond het ook wel leuk om in het buurthuis te hangen. En er kwam een keer, was er een gedoe en een ruzie. Hoe het verhaal verder gaat, weet ik even niet meer. Maar er kwam zo'n stuk waar hij op een gegeven moment in een gevecht ging, omdat hij niet meer leuk vond om gepest te worden. Heeft hij die andere jongen gestoken. Ja. Jongen is overleden. Oh. Dus wat is gebeurd? Hij heeft een trauma.
3: Ja. Ja.
0: Hij heeft een trauma van het pesten overgehouden. Ja. Ja. En het is een trauma dat hij in zijn boosheid
3: vermoord.
0: Maar het heeft iets getriggerd. Ja. Kijk, nu de dag praten we erover. Maar toen de tijd was het anders.
3: Ja.
0: En deze verhalen, ik vind het jammer dat ze niet gebundeld zijn als voorbeelden voor de jeugd van, hoe anders het kan lopen. Nee. Want dat is nooit zijn bedoeling is geweest om iemand. Dat was echt om af te
3: schrikken.
0: Maar hij heeft een trauma van beide kanten, maar ook zijn familie heeft hij dat meegegeven.
3: Klopt.
0: Want zo'n familie, ja, je weet hoe het gaat. Van, ja, je zoon is een moordenaar. En dat, maar ja, we deden allemaal eraan mee. En die familie moet op een gegeven moment verhuizen.
3: Mm-hmm.
0: Je voelt je niet meer veilig.
3: Ja,
0: dus er komen zoveel dingen, heel tof en zwaar hoor.
3: Mm-hmm.
0: Want je moet het ook weer ergens weggeven dit. Ja. Hoe doe je dat?
3: Maar dat is ook, als je ook kijkt naar de maatschappij en al vanuit vroeger. De man moet macho zijn.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb het in mijn privé zelf meegemaakt. Dat een jongen het niet fijn vond dat een meisje haar hem aanraakte.
0: Mm-hmm.
3: En hij heeft erover geklaagd. Maar hij werd belachelijk gemaakt.
1: Ja,
3: ja je stelt je aan en dit en dat.
1: Ja.
3: Ik ben gaan praten van oké, laten we het omdraaien. Als hij een meisje had aangeraakt waar niet mocht en dat meisje vond het niet fijn. Wat had hij gehoord? Dat die een viezerik is. Ja, je moet dat meisje met rust laten. Maar hoezo mag hij daar geen last van hebben?
0: Ja. Uh-huh.
3: En dat is het verschil wat ik wil maken. Uh-huh. Want een man wilt niet altijd aangeraakt worden.
1: Zeker
3: of een jongetje.
1: Ja, ja.
3: Ja? Uh-huh. Zij mogen ook klagen van, ik wil niet dat ze aan me zit.
1: Ja, ja. Uh-huh.
3: Want waarom is dat een taboe?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ja, snap je? Waarom?
3: Ja, waarom?
1: Dat zijn dingen om erover te hebben.
3: Oké. Okay.
0: Ja.
3: Nee, want als hij zijn vrienden zegt, dan vinden zijn vrienden hem een pussy.
1: Ja, ja.
3: En dat soort dingen. Dan denk ik, waar gaat dit over?
1: Er is nog heel veel werk te verrichten.
3: Er is heel veel. En daarom ben ik begonnen. Ik zeg altijd, ik zei het ook tegen die goede kennis van me, Marlon. Als je bij één begint, volgen de rest.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Dus als ik maar één kind al kan bereiken,
1: is die olievlek.
3: Komt het vanzelf. En ik heb gezien hoe snel ik mijn meidenclub heb opgericht. En hoeveel meiden. Ik heb nu gewoon een wachtlijst. Ik kan ze niet kwijt.
0: Oh, wow.
3: Dus ik maak ook geen reclame. Nee, niks. Geen flyers. Niks. Uh-huh. Maar dan zie ik dat het nodig is.
1: Ja.
3: Het is nodig.
0: Ja. Zeker.
3: En vooral bij onze kinderen.
0: Uh-huh. Ja. Ja, en op een gegeven moment gaan die ouders het ook inzien.
3: Precies.
0: Want zij gaan het meegeven aan de ouders.
3: Ja.
1: Ja.
0: En vaak gaan ouders anders naar dingen kijken.
3: Klopt.
0: En dan gaan ze hun eigen fouten zien.
3: Klopt.
0: Je kan het ook anders kunnen doen.
3: Ja.
0: Maar wie waren hun voorbeelden?
3: Daarom.
0: Maar soms waren het ook goede voorbeelden.
3: Klopt.
0: Maar de straat is ook een voorbeeld. Hè?
3: Ja.
0: Want we nemen ook, we leren zoveel dingen naar huis als het niet kan.
3: Daarom.
0: Mag niet, dat moet je niet doen. Dat is niet gezond.
3: Ja.
0: Maar waar ze op straat zijn, krijgen gewoon andere Libi.
3: Ja.
0: Want anderen willen erbij horen.
3: Ja.
0: Dus je krijgt ook die straatwaarden erbij. Die draag je mee in je tas. En zo ga je met die tas op straat.
3: Ja, maar daarom is het voorbeeld wat jij net gaf. Hij kon nergens naartoe. Hij kon zijn ei niet kwijt.
1: Nee.
3: Ja. Zo heeft hij het kwijtgeraakt. Want op dat moment
1: snapte
3: hij.
0: Ja.
3: En dat is iets wat hij misschien jaren heeft gedragen.
1: Ja. Op een dag is het genoeg. Dan is het klaar. Ja.
3: En dat bedoel ik, dan ga verdiepen waarom gebeuren dat soort dingen. En dat wordt voor mijn gevoel te weinig gedaan.
1: Ja, we zijn heel veel bezig met de buitenkant, hè? Kleren, dit, dat.
3: Precies, uitstraling.
1: Precies,
3: en wat moet ik hebben? En,
1: ja, een wedstrijdje daarin, maar wat geef je aan je kinderen?
3: Ik heb mijn kinderen altijd geleerd, wat jij hebt, is omdat het kan. Maar ik kan ook een moment hebben, net als wat ik heb meegemaakt, dat ik het niet kon.
1: Ja.
3: Maar ze hadden wel het respect.
1: Ja, ja.
3: En ik ga nu iets zeggen wat misschien raar is, maar in de kinderopvang, 2-jarige kinderen die net kunnen praten, die gaan strijden om UX of een laars van de markt.
5: Wat?
3: Ja.
5: Zo ver.
3: Heb ik echt meegemaakt.
0: Ja.
3: Ja, echt. Wow. En een meisje werd gewoon gepest. Ah, oh, jij hebt geen UX aan.
5: Oh.
3: Ik wel.
5: Dan, oh. Wow.
3: Ik heb gezegd, nou, ze heeft schoenen aan.
5: Ja,
3: ze heeft
5: precies.
3: mooie laarzen aan.
5: Ja,
3: net als jouw laarzen.
5: Ja.
3: Ja. Ja, maar juffrouw, mijne zijn duur. Twee jaar?
5: Hoe komt zo'n
3: twee jaar.
5: Ja.
3: Waar komt het vandaan?
5: Ja.
0: Wow.
3: En ik tolereer dat niet.
5: Nee, nee. Heel goed.
3: Want we hebben kleren aan, we hebben schoenen aan.
5: Ja.
3: Of je zwart, wit, bruin, groen, geel bent, dat en, maakt mij niet uit.
0: En zo ga je stelen op een gegeven
3: moment.
5: Ja, want je
0: ik heb het een paar jaar geleden over gehad. Dus nou, een paar jaar, net voordat jij. Dat die jongen in de metro zit en al die jongens zeggen, ah, wat heb ik toffe schoenen aan? Hele eenvoudige jongen, maar die ene jongen. Aan de Balenciaga. Oké, ik mag geen namen roepen, geen merk, sorry.
3: Yeah.
0: Maar die schoen, ik heb het nu al gezegd, kost gewoon bij 8 barkies of zo.
3: Yeah. Mm-hmm.
0: En als het nou net is, kost die al 4.
3: Yeah.
5: Ja, ja, ja.
0: Dus hij zit zo als macho en al die jongens, oh, geweldig.
3: Yeah.
0: Ik zeg, je weet niet of je het heeft gestolen. Je weet niet waar het vandaan komt.
3: Juist.
0: Want je geeft die andere jongens het gevoel dat je alles hebt.
5: Ja, ja, ja.
0: Maar misschien mis je wel liefde.
5: Toch? Ja. Precies.
0: En ze verkopen je allemaal. Die ouders hebben geen tijd. Ze maken alleen maar money van hier. Die hebben kracht duur schoenen.
5: Ja.
0: Ik zeg, maar jij krijgt liefde thuis.
3: Ja.
0: Want dit goedkope schoentje wat je aan hebt, maakt je niet minder dan hem, hè?
5: Zeker niet.
3: Maar daarom leer ik mijn kinderen. Ze houden ook van merk en zo. En ik hou ook echt van merk, maar niet altijd. Ik heb ze altijd geleerd, al heb jij de dure schoen aan, ben jij niet beter dan degene die een slipper draagt. En je hoort te delen. Vooral met eten vind ik het heel belangrijk. Als jij ziet dat iemand honger heeft en jij hebt 4 broodjes, jij geeft een broodje. Zo leer ik mijn kinderen, al heb je er 2, we gaan delen. En dat mis ik, want het is echt niet erg dat jij je merk draagt, maar doe normaal. Dat wil niet zeggen dat degene die maar kleren draagt minder dan jou is.
5: Ja.
3: Dat leer ik mijn kinderen.
0: En wie zegt dat het nu is?
3: Precies. Mm. En ik zeg ze ook altijd, je moet niet jaloers zijn op wat jij ziet.
5: Never.
3: Want je weet, net als wat Claire zei net, wat er vooraf gebeurd is om dat aan te kunnen doen.
5: Ja.
3: En dan ga ik ook verder kijken. Ik ben echt best wel een diepe denker. Het heeft met gevoelens te maken. Hoe voel ik mezelf? Sommigen willen gezien worden en dat is hun manier om gezien te worden. Want een man kan niet praten. Een man kan geen emotie laten zien. Er is iets wat dat laat zien. Ik ben de man.
5: Ja,
3: zie je nu wat ik aan heb?
5: Ja.
3: En dat is het verschil. Ja. En ik heb zoiets van, niet door kleren laat jij zien dat jij fantastisch bent.
5: Maar dat is wel een uitspraak, toch? Kleren maken de man.
3: Ja,
5: uitspraak.
3: Ja, extreem nu, hoor. Het is echt extreem.
5: Ja. Maar wat je zegt klopt. Het is niet
3: het is
5: de kleding.
3: Dat, nee. Want ik ga uit en ik draag geen fully merk.
5: Ja.
3: Ik kom met mijn marktslippertjes van 10 euro.
0: Het komt ergens van.
3: En ik heb die shine, die aura.
5: Sowieso.
3: Het gaat om die aura.
5: Sowieso.
0: Ja. Ik ook, hoor. Toch? Ja, dus heel mooi hoe je dat zegt. Prachtig is dat.
5: Ja.
0: Maar ook dat is een stukje van verwerking.
5: Ja. Ja.
0: Het is ook een stukje van vroeger.
3: Klopt.
0: En als je alle boeken leest, dan zie je ook van als zwarte persoon soms. En ja, dit gaat wel heel ver, want ook witte mensen hebben daar.
3: Ja.
0: Maar bij ons zwarte mensen van na de afschaffing van de slavernij. Als je niet geen grond had of wat dan ook en je gaat werken. Je bent niet gewend met geld om te gaan.
3: Klopt.
0: En dat gaat door, hè? Het gaat door in de
5: generatie op generatie.
0: En dan zie je, je krijgt je eerste money, 1 gulden.
5: Ja.
0: Je laat op een gegeven moment, de gulden was heel veel.
3: Mm-hmm.
0: Wat moet je met die gulden? Ah, nou, Barbara, die heeft het huis, alles en zo. En ze ziet er altijd prachtig uit.
5: Ja.
0: Barbara is wit, ze doet alles. Maar dat wil ik ook.
3: Ja.
0: Wat ga je doen met die ene gulden? Je koopt, je gaat op de hoek van de straat staan.
3: Ja.
0: En ik ben nu hier.
3: Ja.
0: En iedereen zegt, weer mooie crossie.
3: Ja,
0: mami, die wagolu. Dat vind ik mijn crossie.
3: Ja,
0: maar die golu.
3: Ja.
0: Die geven geen huis. Geven niet, want er komt alleen maar meer kleren bij. Je vergeet eigenlijk die bepaalde waarde van bepaalde dingen.
3: Daarom is,
0: maar je verliest jezelf
3: Je verliest jezelf.
5: Ja.
3: En daarom, mijn kinderen, ze moeten sparen. Want waarom kunnen wij niet later een huis kopen? Waarom kan ik niet vaak gaan reizen? Omdat we al die schoenen willen hebben die we zien op social media. En social media is echt een platform waar alles gemaakt wordt.
6: Ja, dat is zeker. Ja?
3: Als je ook kijkt, meisjes moeten wimpers, moeten dit, moeten dat. Daarom, bij mij zie je niks.
1: Nee.
3: Ik ben nu een juffrouw. Kijk naar mij.
1: Ja.
3: Ik heb geen wimpers. Ik heb dit niet, ik heb dat niet. Het boeit mij niet.
1: Ja, ja, ja, ja.
6: En toch houden ze van je, hè?
3: En toch houden ze van mij. En dat geef ik mee.
1: Ja. De energy.
3: En, juist. Ik probeer zo puur mogelijk te zijn. Ja. En ik ben sowieso een eerlijk persoon. Ik ben straight to the point. En nu durf ik het ook te zeggen. Want ik ging vroeger met mensen meepraten om jou een goed gevoel te geven. Ga ik zeggen, oh ja, nee, je hebt gelijk. Terwijl ik misschien iets anders tegen je wil zeggen.
1: Okay.
3: Want anders ga je niet van me houden. Zo diep gaat het, toch? Dus ik moet jou bij mij houden. Dus ik ga je zeggen wat je wil horen. Nee, dat is eruit.
1: Je wil die afwijzing niet.
0: Mensen die puurheid van de mensen.
3: Die puurheid.
0: Bij mij zeiden ze altijd van... Je wil altijd erbij horen, je wil altijd gezien worden. Maar ik zei, je zegt dingen van, ik zie dat niet, hè. In mijn enthousiasme ben ik al van, ze is zo geweldig. Terwijl je andere bedoelingen hebt. En dat is het.
3: Ja.
0: Een dag, dan krijg je die woorden wat je oma heeft gezegd. Denk je, precies. Zijn dat die mensen?
3: Ja, dat zijn die mensen.
0: En daarom zei ik ook, familie kan je kiezen. Vrienden kan je kiezen. Weet je? Want zo komen die mensen. Want soms denk je dat je sterk bent, hè? Op het moment dat je zegt dat je heel sterk bent. Ja, ik kan alles. Dan gado of grongen, sorry, was dat niet. Want ze staan zo om je heen. Ja. En ze doen ze met je menen. Geweldig bij je, man. En wanneer ze hebben getrokken. Iedere keer pakken ze een stukje dat je zwak hier.
3: Kijk, dat was het ook. Ik ken zoveel mensen die vroeger om me heen stonden. Hè? En ik denk, ja, zo leuk, ze vinden me leuk. Nee, wat ik voor ze kon doen. Want Pamela kan VIP regelen. Pamela kent die, Pamela kent die. Ik regel voor. Willen jullie drinken? Oké, ik mis zit, kom. Ze wilden niet bij mij zijn. Ze wilden bij wat ik voor ze kon doen.
6: En
3: dat is een groot verschil.
1: Ja. Ja.
3: En wil ik die liefde? Nee.
0: Marlon, zomaar een beetje kinderen.
3: Nee, maar wil ik die liefde?
1: Ja.
3: Die wil ik niet.
1: Ja. Nee. En weet je wat de andere keerzijde daar ook van is? Als jij ze een keertje nodig hebt, waar zijn ze dan?
3: En dat was
1: Als het wederkerig is, dan kan ik nog zeggen.
3: Want de trekkers, die geven niet. Zo roep ik ze, de trekkers.
1: Ja.
3: Waarom ik ze dat roep? Ze trekken mijn energie.
1: Ja,
3: daarom kom ik niet vooruit.
1: Nee,
3: daarom heb ik die blokkade.
1: Ja.
3: En die trekkers moeten niet meer bij mij komen. Je hoeft me ook niet te bellen. Heb je gehoord dit? Bel me niet.
1: Ik heb geen tijd.
3: Want ik ga, ik ga het vertellen dat je me hebt gezegd. En mekaar neemt toe.
1: Ja.
3: Dus kom mij niet meer, die troep. En ik wil dat allemaal niet. Ik wil het niet. En ik ben gewoon echt... Mensen die mij kennen, ik ben liefde. Dat is hoe Pamela is, liefde. Maar ik heb de duivel ook gekend.
1: Precies. Maar ook dat
3: en dat heeft mij functie laten zien, dit ben ik niet.
1: Dat is de functie, hè? Ja.
3: Ik ben dit niet, ik word daar gezet.
1: Ja.
3: Want het was genoeg. Ik voelde aan mijn jeeën van, dat getrek moet niet meer gebeuren, want je verandert. En daarom ben ik bij mezelf gebleven. En durf ik nu te zeggen wie ik ben.
1: Ja.
3: En waar ik voor sta.
1: Transformatie gehad.
3: Klopt. Helemaal.
1: Je gaat naar binnen. Iedereen heeft het ooit een keer, hoor.
3: Ja.
1: Dat het genoeg is.
3: Ja.
1: Je slaat met je vuist op tafel.
3: Ja.
1: En iedereen in paniek. Ja. Want die versie van die persoon die bestaat niet meer.
3: Ja.
1: En die begrenst en die zegt nee. Je wil dingen niet meer. En ga je zien als je los bent van de energie van pieren. Want dan zeggen we energie van pieren. Dan ga je omhoog. En, dan
3: En dat gebeurde bij mij. Gingen dingen, ik denk, oh.
1: Ja, je voelt het licht.
3: Kan ik dit ook?
1: Ja, zeker.
3: Oké.
1: Okay.
3: Eerst opeens zoveel ruimte waarvan ik dacht, nee, dit kan ik niet bereiken. Dat zie je bijvoorbeeld kennissen van je bereiken. Dit denk ik, dat kan ik ook. Makkelijk.
6: Vinger in de neus kan je dat. Vinger in de neus.
3: Onze lieve kennis waren, zei tegen mij, het was misschien... niet de tijd. Hey, misschien had je de ballen er niet voor. Ik zei tegen hem, nee, dat was het niet. Het was dezelfde vertrouwen die ik niet had.
1: Ja.
3: Vertrouwen in mezelf.
1: Ja.
3: Dat was dat ik die stap niet kon maken.
1: Nou, geweldig, Pamela. Want dit wat je nu zegt, dat raakt me zo erg. Omdat Claire en ik zeggen het ook altijd. Weet je, de reden dat we hier zitten om de week, op de zaterdag, is hiervoor. Dat je... jezelf weer leert kennen. Van wie ben ik en wat ben ik hier komen doen?
3: Dus
1: waarvoor staan we met z'n allen hier op deze aardbol?
3: Ik vind, we zijn hier om... iedereen heeft zijn eigen...
1: Precies, wat is jouw verhaal?
3: Journey.
1: Wat ben je hier komen doen?
3: En omdat ik dan een tweede kans heb gehad, zo roep ik het, heb ik gezien dat ik moet stoppen met die onzin, want ik vind het onzin. Dat ik niet naar mezelf kijk. Toen ben ik gaan draaien.
5: Ja.
3: En het is nog steeds een gevecht, want soms denk ik, oh, je kan iets wel doen voor diegene, maar nee, nu even niet.
5: Ja.
3: Ik ben met mezelf bezig.
5: Ja.
3: Dat is wat ik nu heb. En ik moet nog echt veel leren ook.
5: En is het ook dat je iedere dag bewust kiest voor jezelf? Dat je echt bewust de keuze maakt, ik kies voor mezelf?
3: Ik kon vroeger nooit zeggen dat ik een mooie vrouw was. Of dat ik van mezelf hield. Er heeft ooit een psycholoog tegen mij gezegd, je doet het al, hè? Zie je dat niet? Wat jij doet met jouw kinderen, je bent alleenstaand en je werkt nog en je doet dit, waarom zie je dat niet? Er werd mij een normale vraag gesteld en ik ben er boos om geworden, bijna verdrietig. Wat doe je voor jezelf?
0: Oké, dan ga ik je nu die vraag stellen. Wat doe je nu voor jezelf?
3: Naar mezelf luisteren. En van mezelf houden. Door van mezelf te houden en te zeggen, ik sta echt elke ochtend in de spiegel. Ik zeg, je kan dit. Jij bent een prachtige vrouw. Jij hebt veel meegemaakt, maar nu niet meer.
5: Ja. Is genoeg, hè?
3: Is genoeg.
5: Ja. En positieve affirmaties geef je jezelf.
3: En kan ook naar mezelf in de spiegel kijken. En ik vind mezelf prachtig. En dat
5: goed
3: kon
5: zo.
3: Ik
5: ook.
0: Mooi. Nou, dat is wat we vaak zeggen op de radio. En nu hebben we het van iemand anders ook gehoord. De mensen die thuis zitten. Als je nou man, vrouw bent, wat je ook bent. Hoe je jezelf want tegenwoordig. Met een samstel aan man, vrouw, non-binair, ordinair.
5: Ordinair.
0: Dan zie je wie daar is. Dan zie je een persoon. En geef jezelf die liefde voordat je het aan de anderen gaat geven.
5: Je moet zelf eerst vol zijn.
3: Ja?
5: Zelf eerst gevuld zijn.
3: Klopt.
5: En wat je over hebt, geef je. Vroeger hebben we het omgedraaid. Van, oh, we geven. Anderen, hè?
2: En vandaag aan de dag mogen we dat keren.
5: We leven in de wereld op zijn kop, zeg ik. En nu is het aan ons om die stappen daarin te zetten. Om het voorbeeld te zijn ook voor mensen.
3: Klopt, zeker.
5: Zodat ze kunnen zien van, hey, misschien als ik dat ook doe, misschien heeft het ook wel, doet het ook wel iets met me. Dus dat, dat er iets aangaat. Dus dat er iets wakker wordt, dat je gaat kijken. En wie weet verras je jezelf ook.
3: Ja, maar je hoeft niet perfect te zijn. En dat was het bij mij. Ik moest perfect zijn voor de buitenwereld.
0: Nee. We mogen niet gieren zijn,
3: ja. Echt.
0: Wat is die vorige uitzending? Je mag niet gieren zijn.
3: Nee, je moet fouten maken.
0: Je moet van jezelf houden en jezelf aan jezelf gaan besteden aan jezelf. Dus, is dat weer toch? Dat is mijn vorige les van vorige week.
5: Absoluut.
0: Nou, die herhalingen hebben we.
5: Absoluut.
0: Ik doe wel een grapje om af en toe een beetje luchtig tussen te zijn. Maar dit zijn de dingen die we nodig hebben. De levenslessen, zo belangrijk.
3: De wereld is al vies genoeg. En zwart genoeg. Dus we hebben veel talenten, geloof mij.
5: Ja, zeker. En dat is echt elke dag weer kiezen voor jezelf.
3: Precies.
5: Weet je, dat is echt die bewustwording die je nodig hebt om door te kunnen blijven gaan. En wat je ook aangaf, dat vind ik ook mooi van, it's an ongoing process.
3: Ja.
5: Het is niet, oh, ik ben klaar. In het leven blijven we groeien. Ja. We blijven ontwikkelen. We blijven nieuwe uitdagingen. En het is, je leert ervan.
3: Ja.
5: En je gaat ermee verder, weet je?
3: Ja.
5: In wat je nodig hebt.
3: Glow
5: maar de basis is echt kiezen voor jezelf.
3: Kiezen.
5: Je kan het niet
3: daar start je
5: vaak genoeg zeggen. En dat is wat jullie eigenlijk doen.
3: Ja.
5: Hè? Iedere, of niet iedere zaterdag,
3: om de zaterdag.
5: Ja. Hè? Ja. Dat jullie gewoon
0: we willen graag
5: mensen
0: iedere zaterdag, maar we hebben geen sponsors. Hè?
5: Heerlijk. Nou, let me know.
0: Op het moment dat we sponsors hebben. En we kunnen onszelf ook...
5: Real talk.
0: Er staat een lijst van, we zoeken sponsoring en we hebben donateurs nodig. Als voor denken die na. Dat ene ding waar iedereen heeft het toch? De PC, was code. Nou, iedereen stort. Ja, want we gaan 1000 euro winnen. Maar wij...
5: Ja.
0: Zorg ook naar ons. We geven informatie. We doen ons best om bepaalde mensen bewust te worden van bepaalde dingen. En elk dubbeltje wordt een kwartje. Ja. Elk kwartje wordt Ja. Snap je? Ja. Op een gegeven moment wordt dat kwartje zelf van 100 euro. Van de 100 euro alleen maar meer. Ja. En dat kunnen we steeds meer doen. Weet je, ik bedoel, wat ik doe, doe ik vaak uit mijn eigen zak. Ik stap ook bij organisaties binnen. Waar ik een bijdrage kan leveren, doe ik dat ook. Ik ben ook begonnen bij de meiden met de vuilniszak. Trek hem aan. Wat doet het met je?
3: Ja.
0: En zelf met volwassen mensen kan je diezelfde vuilniszak voor ze aandoen.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Wat is het? Hoe voel je erin?
3: Ja.
0: En het is eigenlijk een manier om je eigen bewust van te maken van hoe draag je jezelf.
3: Mm.
0: Want je kan jezelf al in iets aangeven. Mijn grandma betak is mijn diastribe op je wering. Maar ik loop zodanig dat ik weer en ik wil gaan jurk. Nu was man is je dat nou als Libia.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En was van je tijdschrift.
1: Je benoemde net iets moois, sponsors. Hè? Mensen, mensen kunnen geld storten. Is het wat ik hier zie, waar mensen geld op kunnen storten, dat je die informatie doorgeeft?
0: Ja, de mensen die... Ja, dat kan, ja.
1: Storten, dat je die informatie doorgeeft?
0: De mensen die... Ja.

0: Nee, maar die sponsoring is sowieso fijn, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Niet geschoten zeker. Is sowieso mis. Dus welke kan ik opnoemen? Welke is de juiste?
2: Dat wil ik echt niet.
1: Zal ik kijken?
2: Claire moet even zeggen, want dat weet ik niet.
1: Nou ja, het Rabobanknummer kan je opnoemen.
0: Ja.
1: En dat is NL48 Rabo 010-2817-251. En als je stort, dan stort je ook namens Formaat Radio. Want zij geven ons eigenlijk de G.O.A.O.K.A.S.I.
0: Ja.
1: Voor Takatori. Weet je, dat was vroeger, als je vroeger de tsunami had je toch Apinti?
0: Ja.
1: Dan had je een man, hij zei
0: het altijd,
1: Harry Jong Looi.
0: Ja.
1: Dus doe ik Harry Jong Looi, Arti Mang, Ira Foto, Abra Watra, Awes Beunde, Radio Marte Baru Odi. Toch? De jeugd, we waren ooit jeugd, maar nu zijn we ook volwassen mensen. En wij maken een andere tijd mee. En elke tijd heeft zijn charmes.
0: Zeker.
1: Dus zo kunnen we onze kinderen ook beter opvoeden. Mm-hmm. We kunnen alles meenemen van vroeger. Maar sommige dingen van vroeger passen niet meer in deze tijd.
0: We
1: kunnen het alleen maar professionaliseren naar de tijd van nu.
2: Mm-hmm. Precies.
0: Mm-hmm. Ja, thank you. Yeah. Thank you. Ja, mooi. Mooi. Ja.
2: En mensen, fouten bestaan niet.
0: Nee.
2: Ja? Je staat op, je valt, je staat op.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Je valt, je staat op.
0: Mm-hmm.
2: Elke dag dat je opstaat is een nieuwe kans.
0: Klopt.
3: Zeker.
2: Ja? Elke dag wanneer je opstaat kom je weer tot leven.
0: Ja.
2: En je hebt het eeuwige nu.
0: Mm-hmm.
2: Niks nog fout.
0: Mm-hmm.
2: Wat voor ons soms aanvoelt als fout, daar zitten zoveel diepe lessen in.
0: Zo. Mm-hmm.
2: Dat is ongekend.
0: Ja.
2: En ik moet wel zeggen, op het moment dat je er doorheen gaat, kan het pittig zijn.
0: Mm-hmm.
2: Weet je,
0: komt van alles
2: naar boven.
0: Ja.
2: Maar doordat er dingen naar boven komen, ga je het onderzoeken van, hé, maar waarom voel ik dit?
0: Ja.
2: Wat is dit? Waar komt dit vandaan? En
0: klopt.
2: Er komt steeds meer
0: tevoorschijn.
2: En dan kan je er naar kijken. Je kan het in stukjes breken.
0: Mm-hmm.
2: En dan iedere keer een stukje oppakken. En dat rugtasje iets lichter maken.
0: Klopt.
3: Ja. En juist van die struggle leren we veel meer dan als dingen makkelijk gaan. Ik weet bijvoorbeeld als mijn zoon, hè, mijn zoon van 21... als mijn zoon vroeger met voetbal, als hij dan verloor... hij doet nu basketbal, maar als hij met voetbal verloor... dan kwam hij best wel gedemotiveerd, kwam hij thuis verdrietig. En dat zei ik ook tegen hem, van, maar je kan er ook anders naar kijken. Hè? Want juist als je gewonnen hebt, dan denk je, oh, het is klaar.
2: Ja.
3: Weet je? Maar als je verliest, kan je ook kijken van... hoe kan ik het volgende keer anders doen?
2: Ja,
3: wat kan ik eruit leren?
2: Ja.
3: Dus juist door die struggles... leren we veel meer dan als dingen makkelijk gaan.
2: Precies.
3: Als ze makkelijk gaan, nemen we het vanzelfsprekend.
2: Precies.
3: Terwijl als we... ja, diamant. Zonder wrijving, geen glans.
2: Nee, precies.
3: Dus zo is het bij ons ook.
2: Ja.
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja.
3: Iedereen is uniek. Iedereen heeft zijn eigen krachten. Hè? Maar het leven is nou eenmaal vallen en opstaan.
0: Ja.
3: En het gaat er niet om hoe vaak je valt.
0: Nee.
3: Het gaat er echt om hoe vaak je opstaat.
2: Ja, ja.
3: En gewoon iedere keer. Of je bij wijze van spreken.
2: Ja.
3: 7 keer, gewoon 8 keer iedere opstaan
2: keer.
3: Bij wijze van.
2: Absoluut.
3: Hè? Dus iedereen heeft zijn struggles. Maar daar leren we van.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Juist de mensen die zeggen van... oh nee hoor, mijn leven is perfect. Oh, ik ben al klaar. Ik heb dat stukje al gehad. Dan denk ik, daar is waar het misgaat.
0: Ja.
3: Ik laat je erin, want ik heb respect.
2: Ja.
3: Ik heb respect en ik laat je erin. Maar aan de andere kant... weet ik als systeemopsteller... je bent nooit klaar.
2: Nee.
3: Hè? En juist dat is de valkuil. Als je zegt van, oh, mikdimba.
2: Ja,
3: ik heb het al bereikt. Ik hoef niks meer te leren. Strik erom. Nee. Aldoende leren we.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zo, jeetje.
1: Mooi, we zijn bijna het einde van de uitzending. Pamela, dankjewel dat je hier wil zijn. Ik vond het heel interessant. En ik zou ook een keer langs willen komen als het mag van jou.
0: Ja, zeker.
1: Echt leuk wat je doet.
0: Mm-hmm.
1: En als we je daarin kunnen poweren, jij hebt onze your back.
0: Dankjewel.
1: We staan achter zulke mensen die zulke mooie dingen doen voor onze jeugd. Het is niet alleen jullie kinderen. Het zijn
2: onze kinderen.
1: En ik wil jullie ook allemaal bedanken vandaag dat jullie hier zijn in je mooie Jello. Prachtige uitzending vond ik het zelf.
0: Ik heb
1: weer intens van jullie allemaal genoten. Mm-hmm. Ik heb wel een klein cadeautje voor jullie allemaal vandaag. Ik heb voor Rocher een bloemetje voor zijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind van... ik wil hem ook zeggen dat we hem waarderen. Voor wie hij is.
2: Ja.
1: En wat hij

0: voor ons doet. Mm-hmm. Dat hij zaterdag hier komt om de uitzending te doen. Maakt niet uit hoe of wat. Mm-hmm. Hij is er.
1: Ja.
0: Hij is er altijd. Hij doet het met heel zijn hart. Mm-hmm. Hij put kracht eruit.
1: Ja.
0: Maar wij zijn hem dankbaar. En dat wil ik je vandaag zeggen. Ik heb nog niet echt het perfecte cadeautje voor jou. Want ik moet altijd nadenken voordat ik iemand iets geef. Maar we begonnen met die bloem.
1: Ja.
0: Voor je mama. De king. De queen. De king en de queen. Mm. Jij bent de prins.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hij geeft de queen het cadeau.
1: Yes.
0: En deze oranje bloemen mogen ze bloeien.
1: Yeah.
0: Weet je, niet alleen die koningin die daar ergens zit mag bloeien. Maar we hebben allemaal een queen in huis.
1: Ja.
0: Laat ze bloeien.
2: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of

0: Is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en toerbaganadana schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, atorat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
0: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiteng, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti Koti, Memeroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
4: Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In 1,5 jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. €44.486,28 donatie, 1,5 jaar. Dat is mooi, in een kies en zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken, op feestjes, hier en daar en overal. Boottocht is er even voor de Dapangapchi Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de Dappe, Kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, we meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè? We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
5: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeggen, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
4: Ja, prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Matthielissen.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Is Zibun, Masaf Sravi, Moroboen. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen. Op.
2: Luisteraars, dit is Mart. Norman, ja. Hier op het Bijlmerdreef. Movodoro. Van onze sociëteit. Mart Sociëteit, Bijlmerdreef 1127A. Gansenhoef. Miknapu, Movodoro, mooi weer. De zon schijnt prima. Geen klachten. Allerlei mooie mensen die langslopen. Het is wel druk hier. Qua voorbijgangers. En u weet toch dat wij naast een Western Union zitten. MoneyGram, UnityLink, Money Transfer. Die noemt zichzelf RIA. Maar wat kan ik denken aan Movodoro? Dan ben Luku. Maar terwijl ben Luku. En u weet het, ik ben een watcher, hè? Mijn Luku heeft zijn samenleving. Ik zie hier Original Victorious Transfer Shipping. MoneyGram Transfer. RIA. Ik snap dat ik ba. En dan moet je gewoon voor ons weer naar Western Union. Let me see. See, I'm going to see you bijna voor. Principe kan zijn money go naar akondre bij uw popo. Naar mijn loko, mijn wachi. En dan je loko, je taki, je firi, je filosofie aan je serefi. Dan op tien ligt die Jarusu en nak me. Want bijna liefde spato. Me en Luku omenisma voornamelijk Afrikaansma heb ze gewoon in den MoneyGram go make money abra go leksam tak ik bana kondre peleng mopo mine si de go tekiara de sen go. Ook de Surinamers natuurlijk. Ik zie ze, de Shimitu. De Lukusrevi. Surinamers maken ook geld over via Western Union. En de Trouwen, Minnesap de Trouwen, zodanig boom. Ook naar hun geboorteland. Maar aantal, dat spreekt mij aan. U weet het. Dat soort organisaties of bedrijven lopen ook een risico, if you know Fredeman, hè? If you know Fredeman, altijd die kan horen rekenen dat hey, er kunnen ongewenste gasten binnenstappen, gewapend met machinegeweren en andere gevaarlijke situaties. Dus, milik buurman, zo lees me wat je toe, Tim Siwagi stoppen aan doen, grazie naar mijn fotoor. Je voelt je een beetje, hè? Ook onveilig. Een Surinamer heeft zijn baard mening. Dat ben je nooit. Heeft me herkend. Maar terugkomen naar een basisverhaal. En natuurlijk, we mag Jarusu in Nakondre, in de Libidisi. Dat moeten we afleren. Sommigen van ons zijn geboren met jaloezie en misgunning. Maar nog gevoel dat je ons zei de aan de Surinamers bij beheerding bedrijven. Vaak kan dat meer dan een jongens aan de 60 jaar, 70 jaar lang jagba in Holland. Tiden had om loko vertrouwen en lompsa. Het doet business eigenlijk. Zijn om. Eigenlijk, hè, dus eigenlijk met taki. Na om, we moesten de trekkers. We sturen ook hier en daar. Want toch een bedrijf dat kon een probleem wegens allerlei onderzoeken, promotories, je weet wel. Want toen kon de problemen, bleek dat ik bij Apple onder tot die monie. Onder grond. Dus dat ik kon fadongwe. Maar een Western Union die mij lukuja na de trouwen. Na continu sma ego en kon. Dus ik ga ervan uit dat het miljoenen bedrijven zijn. Gerund door zwarte. Trouwens, minister Afrikanen. Broeders en zusters, gewoon ons doen bij Kabali. Ik ga even een mekje, tikkie paspoort. Check, look, wababab. Abraham Monique, doe je familie, kan ik het direct. Naar Serna. Onmiddellijk. Nou, draai. Als je misabet het en ben ik moni, je mijn mama, mijn pa, abra. Dan manta bron fietseren, tjaren kon. Met de mogelijkheid dat ik de beroofd ding. Zo lees je. Maar die tijden zijn voorbij. En ontwikkelingen gaan door en al, dankzij internet. Misschien ben ik vergeten om u te zeggen dat dit een aflevering is van een bijzondere Markt op Straat. Een programma zonder vaste zendtijd. En het wordt gemaakt op straat met allerlei bijgeluiden. Een gia-gevoel, een straatgevoel. Want Markt moet vaker op straat zijn, vind ik persoonlijk. Bij deze zeg ik tegen de programmamakers dat ze vaker reportages moeten gaan maken op locaties en op straat. Want op straat gebeuren veel dingen, je ziet veel. Tuurlijk zijn de bedrijven waar ik het over heb net ook beveiligd. Camera's, wakalon toe. En luku, airbirti. Dus normaal kon zomaar toe. Ik weet niet welke connecties ze hebben met de betreffende instanties. Veiligheidscode, die zit dat die. Maar het loopt als een trein. En dat is ondernemerschap. De grote vraag is, want ik kijk rond in het Zuidoost. Gaan ze nog flexamitaki? Op je vindt finalingen kon, dus mijn mongo kip je zonder een balkon. Onder een afdakje voor nu. Dan mijn loko, wa abrasé, zie ik kopiezaak, computerzaak, tropische winkels, Afrikaanse winkels, zeer groen toe, Guinea-Igisma, dan gaan natuurlijk die trouwen, kappers. Eigenlijk een karrewinkelcentrum Gansenhof, dat is het. Dan is je ondernemerschap er. Je ziet ontwikkeling. Je ziet van ook toe. Daar had ik ook al een uitzending over gemaakt. Dat ook al aandacht aan besteed. En ik snap het abrasief ding. Dat is snodders. Ik snap hoe een loerslag. Sommige we gaan naar boven voor tas. Wie een auto nodig heeft, de rij ik weer naar een andere gedeelte van Zuidoost tegen aannemelijke tarieven. Ontwikkeling. Maar de vraag bij mij rijst nog steeds op. Zijn er, behalve Otto Beek, een slijterij dat je op de hoek en een gansepoort, pakkettendienst, zijn er nog andere zwarte ondernemers, afro hebben we het over in dit geval, in Gansenhof die zaken doen? Bijna alle kapperszaken zijn met Chiwaka Lontu, ja, in handen van Afrikanen. Luister, ik sta takikba, jaloezie mag niet, maar je mag wel vragen stellen. Waarom doen wij dat soort zaken te weinig? Was een Tori Osso hier in de buurt? Tori Osso, tapu. Wegens Mandi Mandi, Trobi Trobi. Oh, wat zeldzaam ook is om te zien. Van wit koets, toe assi, toe bijrijders, nang een volgauto, echar, wang lobby wang gona elaste, rostu presi. Vreep zijn aan gaan zijn hoofd dat bel me dreef. Dat zie je niet vaak. Per koets wordt iemand ten graven gebracht. Dat ook is smart op straat. Nou, ooggetuigenverslag. Ja, ook dat heb ze. Ja, in Bimre. Doe het asie. Wat het koets. Doe koetsier. Ja, dan zou de kar de koetsier dat die bestuur Chara Alubiwan zijn familie kan de dasari, maar zijn we zien dat ik naar een autonome, een volgauto van de koets. Oh, ze heeft dat ja. Dit keer zie een boskopu. Op King Blakafuru Freekong Sukwan Pisnyang of Nabrede. Nou, mijn vodoro ja. Op King Blakafuru. En Suku Watrakande. Dat je trouwe Watrajeng. Maar fijn en vrij. Dat je Sukwan Pisbrevede ook toekande op Buskutu. Nou, Njawa Sani. Angri Chiren. En dan maar fijn in Jastrati. Dat vrij kon ja. Konsukuyepi, we hebben dat toe de ook toe. Maar het is vreemd om te zien.
0: Dit is niet wat er ook in. Dan die heb ik niet. De hele jana, en dan heb ik hier een scoopresin kochibi. En dan vind je het.
2: Maar ook dat is vreemd om te zien, luisteraars. Net van de jatori. A koets. A wet koets aan fsa. Neem je aan blaka voor. Gekar ding. Ding. De kraai. Ja. Om blaka kraai. Vreep sakong. Fado le diamo fado rogo chibri baka wan ston kana no fir suiti. Maar ook dit is een ooggetuigenverslag van Mart. Ja, dat is gebeurd.
3: Hallo, Dennis. Wij zijn al mee.
2: Luisteraars, dat was een korte onderbreking. Nou, kort. Een behoorlijke onderbreking. Terugkomend op het Mart op straat verhaal, waarin ik om me heen kijk in Gansenhof
4: dan Messari. Hier en daar hebben wij ook, hier vanuit het gebouw, als Sociëteit van Markt, doen we ook activiteiten. Hè? Af en toe wordt het verhuurd voor kleine bijeenkomsten. Zonder babari, zonder lawaai, zonder pokoe. Vergaderingen, zanggroepvereniging en metgebruikving. We hebben hier een dagbesteding. De dinsdag en donderdag komen een paar mensen op leeftijd. Tijdverdrijf, ook zitten, kaarten, eten, drinken. Ze krijgen een soepje en gaan om 8 uur weer naar huis. U, als u een organisatie hebt, een vereniging, kunt u altijd een beroep doen op Markt. Want daar is onze sociëteit voor bedoeld. Om elkaar te ontmoeten en te socialiseren met elkaar. Alleen moet ik toegeven dat het te weinig gebeurt. Het kan meer. En ik zie duidelijk dat Surinamers, mijn landgenoten, broeders en zusters, collega's, te weinig ondernemen in rijk Nederland. Te weinig. Waarin we schitteren, en dat mag ook natuurlijk, zijn de feestjes, de Ronnes en de andere plekken. Mooi. Ja, de plekken die we weten, te kennen, Boottocht, Kroes, daar schitteren we in. Trangada, het Appaveld, Ronne, Den Kendens, Sotomoro, de Carden Principe Go, Viarosos, dat doen we in Osdorp. Waar nog meer? De Koning Party Center. Gewoon toep, Chintra Preside, ja, in Zuidoost. Waar de Surinamers elkaar treffen, Edgeface. Terwijl ik met u praat, zie ik een familielid langskomen. Een familielid die zie, wordt steeds jonger. Goed. Wie is deze familielid van me?
5: Ik ben Hedwig Triebel.
4: Kijk, Hedwig Triebel wordt steeds jonger, gepensioneerd. En hij gedraagt zich tussen twee landen, Suriname, Nederland. Hij boro. Ja. Oké. Tamara, ik ben maar. Oké. Abouara. Mooi, maar we breed u zien. Ja. Dat is een familielid. Hedwig Triebel. Ja, de Triebel die naar Van Gomlijn. Ergens zijn de familieleden elkaar gaan treffen. Tjumeki, Gro. Nou, zo van Amerika, kom maar op die. Maar ik ben hem blij. Heel blij om hem te zien. Hedwig Triebel. Tamara, ik ben Baka. Een pendel tussen de toekomende, prachtig. Dat is allemaal tegen mijn programma's op straat. Net onder dat website, dat ik me ook niet doe. Nee, maar dat is zo door. Je vriend dat kon in Amart op straat ook toe. Je kan direct ook een reportage maken. Als er iets gebeurt, no, dan ben ik live. Tenminste, dan neem ik het ook meteen mee in dat project. Ik was aan Michie, dat ik, hé, zeep sadape. Mart op straat. Norman heeft u weer bezig gehouden en u aan het denken gezet. Sterker nog, ik heb u ook misschien uitgedaagd, want misschien heeft u een idee. En dan komt u het vertellen op Markt Radio. Misschien bent u het ook niet met mij eens in de theorie wat ik heb besproken. U kunt het staven, u kunt het weerleggen, u kunt het onderbouwen. Dan zeg je van, geef me zijn tijd. Laat me komen vertellen dat wat u daar heeft verteld, nee, klopt. Misschien travassie. Dat doen lobby bij Markt. Dus daar houden we ook van. We zijn een station, een mediaorganisatie, een platform. Waar wij alle zaken met elkaar bespreken. En waar nodig, elkaar zodanig informeren. Dat we allemaal wijzer worden. En succesvoller worden. Luisteraars, jullie willen het, ja. Ik vond het weer fijn om zomaar bij u in huis te vallen of op uw werk, in uw auto,
2: Dat is een deel van mijn taak, van mijn rokko. Bij Mart. Daarom Milop Mart. Radio uit het hart. Dat staat dus apart ook nog. Theatralis baka. Ano mi wa wande. Lugu ano mi wa wande. Boye lontumi.

0: 1, van harte, goedemiddag. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik fijn dat jullie zijn afgestemd op jullie favoriete, maar ook familiezender. En dat is Radio Mart. Wees jullie allen van harte welkom. En ik doe aan ieder de hartelijke en respectvolle groeten. De bedoeling is dat ik tot de klok van 7 uur uw gastheer zal zijn. En daarna neemt de crew van Mr. Johnson het over. En die zullen dan verder uitzenden op internet. De 2 uren voor ons heeft u kunnen mogen luisteren naar de heer Arra en zijn studiogast met zijn programma Belmer en Sight. En nu bent u beland in het programma Mart gevarieerd. En uw gastheer, zoals ik al eerder zei, is Raymond Dalvoer. Radio Mart is gevestigd, voor zij die het nog niet weten, aan de Woutrichemstraat nummer 8. Vrij te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar wereldwijd kunt u ook luisteren naar uw familiezender. En dat is via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. En, sorry, de bedoeling is dat ik in dit eerste uur twee interviews heb. En eentje met de heer Cliff Breidel, dat is zo meteen. En om half zes heb ik dan een interview met de heer Jules Reizen. Die gaat het een en ander vertellen over archiefmateriaal. Die gaat over de Belmer vliegtuigramp. En na de klok van 6 uur, dan heb ik een interview met de heer Roland Antonius. En dan gaan wij diep in de diepte duiken wanneer het gaat om de spiritualiteit. Ik ga nu telefonisch contact proberen te leggen met de heer Breidel, zodat wij van start kunnen gaan. Ja, soms moet je even goed kijken. Maar ja, het begint aardig te lopen hoor. De telefoon die gaat al over. Meneer. Goedemiddag, meneer Breidel. Hoe gaat het met u?
1: Naar omstandigheden redelijk.
0: Kijk, nou, het kan altijd beter, hè?
1: En bij ieder.
0: De reden waarom ik u bel is in verband met het nieuws dat ons heeft bereikt. Dat de bewoners van Houtuin een fel protest hebben getekend wanneer het gaat om een geplande opslag van radioactief materiaal in Houtuin. En die bewoners, hoe zou je het weer zeggen? Het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is, is het bedrijf dat is genaamd Halliburton. Er is bezorgdheid getoond via brieven aan de DC van Wanica Zuid en de Nationale Milieuautoriteit. Dat wordt ook kort genoemd, NMA genoemd. Met betrekking tot de ernstige gevolgen van milieu, volksgezondheid en veiligheid. En nu heb ik het. De bedoeling is dat ik u ga bevragen hierover, zodat de luisteraars thuis ook hiervan deelgenoot van kunnen worden. En de bedoeling is dat als wij om 17:30 nog niet rond zijn met het verhaal, dat wij dan aanstaande maandag hierop verder gaan. Aan u het woord, de heer Breidel.
1: Goeiedag, Mr. Dalvoer en luisteraars. Bedankt voor deze gelegenheid opnieuw om het een en ander met de luisteraars te delen. Kijk, ik zeg altijd van als er belangrijke aspecten zijn, dan zal je me horen, anders niet. Want zijn tijd is kostbaar, dus we moeten daar heel zuinig op zijn.
0: Kijk.
1: Het gaat erom dat er, zoals je het zelf hebt vermeld, dat er activiteiten gaande zijn met betrekking tot opslag van nucleair materiaal ten behoeve van staatsolie. Mm-hmm. En dat gaat op het terrein, dat gaat geschieden op het terrein van Koeldiepzing, mm-hmm. op Houttuin.
0: Ja, ja.
1: Maar kijk, mijn bezorgdheid gaat altijd uit, want ik heb ook mijn afdakkie, zeg maar, daar in de buurt. Dus dan ben ik genoodzaakt om ook mijn mond open te doen ten aanzien mm-hmm. daarvan. En ik vind het al, om het maar zo gewoon kort door de bocht te zeggen, al onbeschoft dat men tegenover een woonwijk, want die mensen die zitten pal tegenover de locatie waar dat materiaal zou worden opgeslagen, precies daar tegenover is er een prachtig project. En dat grenst aan de Suriname rivier. Maar dan denk ik van, als men zo... Ja, ik weet niet, onbeschoft met de dingen met mensenlevens om kan gaan. Want ik bedoel, wat voor waarde hecht je er dan aan? Want als je mij vraagt, zou je dan gewoon vooraf gedegen onderzoek kunnen doen en kijken om het gewoon op een andere locatie te zetten. Maar laat me even dit erover zeggen. Kijk, sowieso kunnen we niet de diepte ingaan vandaag, omdat het vrij veel informatie is waar het om gaat. Maar in dit stadium zeg ik van, als je multinational zeg maar de vrije hand geeft tot jouw land en noem het maar op, en dat ze volledig vrij kunnen opereren, dan ga je dit soort toestanden krijgen. Kijk, natuurlijk zijn er bepaalde dingen nodig voor het verwerken van olie en tenminste wat er allemaal van op de planning staat met betrekking tot olie. Mm-hmm. Maar je moet het niet doen tegen elke prijs, zeg ik. Want als je je bevolking zeg maar in gevaar zou kunnen brengen, want laten we vooropstellen, we hebben... Als er calamiteiten zijn, want kijk, wij zingen altijd in ons volkslied, God zij met ons Suriname. En wat dat betreft kan ik zeggen van Garo Echibrizena altijd. Mm. Alleen moeten we het lot niet tarten, we moeten niet steeds verder gaan om dit soort grapjes uit te halen. Ja. Door dit soort gevaarlijke dingen in woonwijken te gaan vestigen. Want als er iets gebeurt, om in brandweer Wagyu Abbas en dan voor komblusdienstani en om schade te beperken of dingen op te lossen. Hebben we die middelen, hebben we de kennis, de know-how. Maar kijk, ik loop altijd voor op een aantal zaken waarmee drink er is wat te zien. Maar het gaat bij mij erom van waarom gaat men het per se, of tenminste, het is dichtbij staatsolie, dat snap ik. Maar er zijn andere locaties waar je het zeg maar zou kunnen plaatsen. Dus niet in een woonwijk. Want als er iets misgaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Mm-hmm. Ik heb een beetje research gedaan met betrekking tot Halliburton, wat voor een bedrijf het is. En kijk, eigenlijk is het eenvoudig. Maar dan lees je bepaalde dingen die toch wel in het oog springen. Ja. En dat er een intern rapport in 2010... Dus Halliburton was betrokken bij... die Deepwater Horizon olieramp, zeg maar. Mm-hmm. En dat is in 2010. En wat is er dan gebeurd? BP, die grote oliegigant, die heeft dan een eigen rapport uitgebracht waarbij zij hebben aangegeven, of tenminste aangetoond, dat Halliburton eigenlijk, het personeel van Halliburton aansprakelijk was voor zeg maar die ramp die is veroorzaakt waarbij 11 doden zijn gevallen.
0: Ja.
1: 17 mensen gewond, maar de gevolgen daarvan voor de rest waren ook niet te overzien.
0: Ja, ja.
1: Moet je niet vergeten, want Halliburton die heeft dan schuld bekend. En heel veel bewijsmateriaal is verdwenen na dat heel gebeuren. Mm-hmm. En dus dan ga ik achter mijn oren krabben van wat voor een bedrijf is dat? En in hoeverre kent men dat bedrijf in Suriname? Ken je die mensen hun trekrechter? Want kijk, ik weet niets hoor. Mm-hmm. Maar met even wat 5 minuutjes achter Google, dat je lazy. Wat er allemaal staat en wat voor een bedrijf het is. En als ik bepaalde rechtszaken zeg maar zo in dat document naar boven zie springen, dan denk ik van, kijk, het zijn niet de kleinste jongens waar je het over hebt. Mm-hmm. En daarom zeg ik en waarschuw ik ook onze mensen, die lopen ze dan gevaarlijk. Mm-hmm. Maar laten we nooit doen alsof wij zeg maar, de wijsheid in pacht hebben. Wanneer je met dit soort bedrijven of grote multinationals moet gaan dealen, daarom zeg ik, betrek jouw diaspora erbij, want je lijst manas naar buiten zijn lang met kennis en expertise die je daarbij zouden kunnen helpen, die de bedrijven kennen, die je ook een beetje wegwijs maken van oké, wat wel, wat niet, wie wel, wie niet. Mm-hmm. Maar als wij gewoon daar aan tafel gaan zitten met Van Jan en Alleman, zonder enige achtergrondinformatie, zonder echt die kennis en expertise te hebben, dan gaan dit soort giganten over jou en jouw bevolking heen walsen. En wanneer die mannen weg zijn, weet je niet eens wat je is overkomen. Dus daar waarschuw ik eigenlijk in dit stadium voor. Mm-hmm. Want het is niet een eenvoudig ding.
0: Nee.
1: Er wonen, er zijn ja, en nu hoor ik de milieuautoriteit, die volgens mij zijn ze nu een beetje wakker van, hey, er zijn wel mensen die hun mond open doen. Maar ik zeg van nou, om dat ook een beetje, te ondersteunen. Mm. Maar ook in mijn belang, want ja, net wat ik zeg, maar Afdaki is ook daar in de buurt. Mm. Dan zeg ik van, ik kijk ook wat ik van hieruit voor die mensen kan betekenen. Omdat die actie die daar wordt, acties die worden gevoerd, om dat ook te bekrachtigen. Mm. Ik moet die mensen ondersteunen, want het gaat om ons eigen milieu, onze eigen mensen, ons eigen land. Dus waar zijn we mee bezig?
0: En is het bekend wat het protest van de bewoners tot nog toe heeft opgeleverd?
1: Nou, kijk, je weet, met alle respect, maar heel vaak worden de dingen een beetje op zijn Surinaams aangepakt. Dus ik kijk altijd verder dan dat. Want het net, nogmaals, het zijn giganten, het zijn geen kleine jongens, geen kleine spelers. Dus ja, ga je zaken goed voorbereiden, ga gewoon een beetje research doen en kijk. Want ik vind de pers ook een beetje stil ten aanzien daarvan, de Surinaamse pers wel te verstaan van hoeveel aandacht wordt er aan zoiets besteed, wat is er aan de hand en bij wie moet je, hoe kan je aankloppen als je informatie wil. Mm-hmm. Want er worden wel zogenaamde bijeenkomsten georganiseerd. Maar dan zijn het 9 van de 10 keer voorgekoude verhalen die je daar te horen gaat krijgen, toch? Want als je echt de diepte in wil gaan, dan moet je wel de juiste mensen in de zaal hebben. Ja. Die dan ook inderdaad dieper op die materie in kunnen gaan en de mensen echt de informatie kunnen geven die ze nodig hebben.
0: Ja.
1: Maar dan ook mensen in de zaal hebben die vragen kunnen stellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat soort dingen mis ik een beetje, want ik hoor wel dat er een actiegroep is begonnen, omdat er ook een wellness resort daar in de buurt is. Dus volgens mij hebben zij aan de bel getrokken, maar wat ik jammer vind is dat je nergens een naam vindt van mensen waar je contact mee kan opnemen van oké, jongens, laten we misschien samen optrekken, want misschien is dat van belang, want samen sta je sterk. Laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar van informatie kunnen voorzien en hoe we kunnen voorkomen dat zoiets, zeg maar, doorgaat. Want dat het moet komen, dat snap ik.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik alle begrip voor. Waar ik geen begrip voor heb, is dat je het in een woonwijk gaat plaatsen.
0: Ja.
1: Snap je, met alle gevolgen van dien. Die vuilstortplaats net daar in de buurt, die was ook geruime tijd geleden in brand. En daar had de brandweer al moeite om die brand te blussen. Het heeft dagen, zo niet weken geduurd voordat die brand onder controle was.
0: Mm.
1: En nu ga je praten over nucleair materiaal. Dan weet je, dat zijn de rapen gaan.
0: Ja.
1: Als er iets misgaat. Natuurlijk hoop je het niet. Mm-hmm. Het hoeft niet in de eerste instantie zo te zijn.
0: Yeah.
1: But just in case. If something happens, wat gaan we doen? Dat je obari op je riem of maar je moet voorzichtig zijn, toch? Je hebt met mensenlevens te maken.
0: Ja.
1: Dus de vooronderzoeken, die mis ik in dit geheel. In hoeverre zijn de mensen van de buurt, zeg maar, geraadpleegd, geconsulteerd? We don't know.
0: Nee.
1: Wie gaat erover? Bij wie moet je aankloppen voor de juiste informatie? Want nogmaals, je moet niet van die multinational verwachten dat hij jou alle informatie gaat geven. Mm. Hij gaat even kijken hoe jij met je eigen mensen omgaat.
0: Ja.
1: Dus als Suriname, als overheid, als land, daar niet serieus en voorzichtig mee omgaat,
0: ja,
1: geef je die mannen altijd groen licht om te doen met jouw mensen wat ze doen. Want ik heb net maar een voorbeeld genoemd van waar ze schuld hebben bekend. Maar er zijn, als je dat rapport leest, of tenminste gewoon die informatie die ik voor mijn neus heb, als je gaat lezen, de achtergrond van Halliburton, nou, dan val je wel stijl achterover, want er is nog zoveel.
0: Zo.
1: Er zijn nog zoveel zaken waarin ze schuld hebben bekend, schikkingen hebben getroffen en noem het maar op. Zijn wij op dat soort dingen voorbereid als klein landje?
0: Ja.
1: Met Abtjusos Masou Abi. weinig informatie zo abdi. Dus nogmaals, je wil niemand voor zijn schenen schoppen, maar laten we voorzichtig zijn met dit soort dingen. En niet een gigant, omdat ze zoveel geld hebben, de mogelijkheid geven om over jouw bevolking en jouw land heen te walsen. Want dan kom je in een situatie waarbij geld spreekt en de wereld zwijgt.
0: Ja, maar dan kom je tot het volgende punt van wat er nu speelt. Want officieel is het stuk in handen van de DC. De DC is het verlengstuk van de politiek. En dan gaan we ervan uit dat de DC dat ook doorspeelt. En dan krijg je weer een andere vraag. Wie heeft Halliburton de mogelijkheid gegund om daar radioactief materiaal te mogen dumpen? Er moet toestemming zijn gegeven, toch? Door wie?
1: Het is ergens begonnen, dus dat onderzoek, dus dat zeg ik. Dan gaan die vragen naar boven komen van wanneer is het besluit genomen om van die faciliteit van Kuldeep Singh gebruik te maken. Want als je het mij vraagt, zou dat ding, ja, om het en goede, zou het volgens mij ergens anders komen. Maar plotseling is er een enorme draai gegeven aan die hele zaak, dat volgens mij zou dit op Kommerwijnen komen, die haven. En plotseling hoorde dat niet doorging en dat Kuldeep Singh zeg maar in beeld kwam. En dat uiteindelijk bepaalde activiteiten daar op het terrein van Kuldeep Singh worden ontplooid.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Dus correct me, maar ja, kijk, het gaat erom, pin me er niet op vast wil ik zeggen. Maar daar gaat er al iets fout. Ja. Maar wij kennen het traject niet van wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is, wanneer het is begonnen.
0: Ja.
1: Snap je? Dus die onderzoeken moet je nu gaan doen van oké, want daar mis je eigenlijk die informatie van de Surinaamse media. Die mis je dan van jongens, waarom springt niemand er bovenop? Waarom gaat niemand die vragen stellen van hey, hoe komt dit en wie is hier wie is hiervoor verantwoordelijk? Bij wie kan ik aankloppen? En kijk, de DC, prima, maar het is voor die DC, die huidige DC begonnen, toch?
0: Natuurlijk.
1: Want die DC is daar pas aangesteld, dus die zal niet van de hoed aan de rand weten.
0: Ja.
1: Maar dat is dus mijn bezorgdheid ten aanzien daarvan. Dus ik hoop dat we er op een ander tijdstip weer rugbaarheid aan kunnen geven. Nee. Ga in die tussentijd nog een beetje snuffelen. Mm-hmm. Kijken wat ik te weten kan komen. Maar ik hoop ook dat de luisteraars, die misschien ook van die omgeving, of tenminste hun dovo hebben in de omgeving, houtuin, maar dat maakt niet uit. Als er dingen zijn die we gezamenlijk kunnen en moeten aanpakken, dan hoop ik dat we dat ook dat we de koppen bij elkaar steken en dat ook doen.
0: Natuurlijk.
1: Want dat hoeft niet alleen gevolgen te hebben voor die directe omgeving, maar dat kan altijd. Want kijk, nu al eigenlijk is het een probleem, want alle uitstoot van staatsolie, dat verspreidt zich ook eigenlijk over land en stad. Dus dat is ook iets, want gelukkig heb ik iemand in een van die reviews heb ik gelezen dat iemand een reactie heeft gegeven van dat er daar helemaal niet over wordt gesproken. Dus dat is ook een hangijzer waar je eigenlijk niemand over hoort.
0: Nee.
1: Want nogmaals, dan kom je weer op het gebied van volksgezondheid. Waar zijn we mee bezig? Ja. Ga je je activiteiten ontplooien ten koste van je eigen bevolking om het geld wat je uit de bodem wil halen? Dat zou je niet moeten doen, denk ik.
0: Nee. Maar dan kunnen we zeggen, wordt vervolg. Want ik word zo meteen gebeld door de heer Rijssel.
1: Om
0: half zes.
1: Ontspannen.
0: De luisteraars zijn hieromtrent geïnformeerd. Luisteraars thuis, geen nood. Maar dan gaan we hierop verder borduren. En dan hoop ik u ook weer de uitzending mee te kunnen krijgen.
1: Oké, we doen ons best.
0: Ja, meneer Breiden.
1: Thanks voor dit moment.
0: Ja, voor dit moment, ja. Alvast bedankt.
1: En succes, succes verder.
0: Dag.
1: Met de uitzending.
0: Dank je wel.
1: Bye.
0: En dat was een telefonisch gesprek met de heer Cliff Breidel. Die heeft alvast een voorproefje aan u mogen verstrekken met betrekking tot de voorgenomen plannen om op het elders in Houtuin radioactief materiaal te dumpen. En dan zie je ook weer hoe de kaartjes de voorgenomen plannen om op het elders in Houtuin.

bekend. Ja, dan moet je ze, gelijk geven, want dit baart heel veel zorgen. Het is zorgwekkend. Radioactief materiaal is iets waarmee je zorgvuldig mee moet omgaan. Daar moet heel goed naar gekeken worden. Daar moet vooraf een goede planning worden gemaakt door ter zake deskundigen. En het is een totaal. Je kijkt naar een totaal plaatje. Je zult ook vooraf bewoners moeten informeren hierover. En in feite, als je het aan mij vraagt, is het niet van belang dat je zulke activiteiten gaat ontwikkelen in woongebieden. Dat is gewoon een punt. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar net wat ik al eerder zei, maandag, aanstaande maandag, gaan wij hierop terug. We gaan even kijken hoe we dat verder gaan invullen. We hebben de bijeenkomst van onze collega's van Tori Echatori. Die hebben weer een prachtige inzamelingsactie ontwikkeld. En die gaat maandag plaatsvinden. En we gaan even kijken hoe dat allemaal loopt. Maar ik ga ervan uit dat ik gewoon om 6:00 aan de slag kan gaan. Want om 6:00 start ik op maandag. En dat is dan tot 8:00. En daarna krijgen we de heren van stand. Maar nu even luistert u. U bent nog steeds afgestemd op uw radio, uw favoriete zender, Radio Mart. Het wachten is op de heer Lucien Reijsen. En die gaat ons bijpraten over. Ontwikkelingen. Wanneer het gaat om informatie over de archiefbronnen, die gaan over de Bijlmerramp. En daar gaat hij. Daar wil hij het een en ander over vertellen. Wij gaan ervan uit dat het zeer informatief zal zijn. Er is al heel veel gezegd over de vliegramp, niet alleen. Dan heb je daarbij nog de slachtoffers van de vliegramp, de gewonden. En dan heb je nog het fenomeen dat men heeft op locatie toen waar de ramp zich heeft voltrokken, heeft men mensen daar waargenomen die gehuld waren in witte pakken. En als je jezelf dat voorstelt, dan ga je al gauw denken dat er heel gevoelig materiaal is vrijgekomen dat niet bedoeld is voor de volksgezondheid. Het is niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. Ik denk niet dat de heer Reijsen inhoudelijk daarover zal gaan. En misschien ook niet zal gaan over de ware toedracht van die Bijlmerramp. Wat ik nu heb gelezen, wat ik heb ontvangen van mevrouw Marita, is dat het gaat meer over informatie die gaan over archiefbronnen over de Bijlmervliegramp. Maar goed, mensen in witte pakken. En de ware toedracht van de vracht, de inhoud van het vliegtuig, wat vervoerde het vliegtuig op dat moment, die twee dingen die zijn tot heden niet echt boven water gekomen. En als je zo naar de zaak kijkt, dan heb je toch ook je twijfels waarom men niet heeft doorgevraagd. Er zou in feite hier een commissie ingesteld moeten worden om te eisen dat. En daar hebben de mensen daar in die flat, die woonachtig zijn geweest of misschien nog wonen, daar hebben ze die mensen recht op. Men moet weten wat is er vrijgekomen, wat was er aan boord van het vliegtuig. Weet je, en als de politiek zwijgt. Nou, die hebben wel vaker gezwegen. Daar weten we alles over. Dan weten we voldoende. Ik heb een stukje gelezen
over een Afrikaanse jurist.

0: Geest die woonde al ten tijde dat ze hier jurist was. Ze was rechter bij het internationaal strafhof.
1: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutniegemstraat nummer 8 in Gein. Ese Sibum, Masaf Srafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano no tete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa lungtu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somu soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.

0: Boeren en Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
0: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant Eugenie toch? Weer, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Met als thema Samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu Ritueel, Afro-spirituele opening, Poema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti Koti, Memerwaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
4: Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In 1,5 jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. €44.486,28 donatie, 1,5 jaar. Dat is mooi, in Ekies en zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken, op feestjes, hier en daar en overal. Boottochten schrijven worden dat van Abtje Radio Studio voor UNO. De cruise, hoe de dappe, kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè. We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
5: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
4: Prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people.
6: Amsterdam.

0: dat hij lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen.
1: Sasa vriboom. Hier en o, na schwiti dim kopra tanga ibi kamio doro diftu. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missi Lucia Fano Burg dange grupu. Hier en o, wespa anu pi bai wi egi oso. We egi also put our money. Na tweede dif to meet the people langanu tori e chatori munde e juni ya ala langanu e ye piara. Futuru te te vur bagana na wout Richemstraat numero aitiere. Arkibon wout Richemstraat ya numero 89 geen. Manu forgeti wanyang. Nga wanat neki ode na huala adrapunde. Sasa fri morobong, alik pebe takende ilanti. Ire, we milanga ane doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio hier met een marathon-uitzending. Hè? Want idee heb ik begrepen dat de heer Dalvoer niet kan. Dus dat betekent dat wij hier tot zeker 7 uur of 8 uur zelfs moeten vullen. Daarna komen de heren van stand en die zijn van 8 tot 10. Dat is het. Maar nu hebben we een bijzondere studiogast, Ino Jerensting. Maar ik weet zeker dat Ino Sapsumane. En luisteraars, wie zie hier is dit? Toch Ino Sapsumane. Dat weten wij. Maar we gaan het toch even testen, Luku. Want sommige mensen worden een paar jaartjes ouder dan als dingen vervorm. Maar dan doet dat nog een goed. Wie is deze bijzondere gast, zonder of Karen Ning?
1: Het is een persoon die vandaag, nou niet vandaag, dit jaar, 40 jaar in die omroep zit.
0: Zo. Zo, een persoon die 40 jaar in de omroep zit.
1: Begon in 86.
0: Zo. Luisteraars, weet u, heeft u een idee wie het is? Koluku, even snel, of toebellers kan bellen, Luku heeft dus herkennen als het direct. Want daar moet hij het van hebben, hè? Van zijn stem ook. Maar toch wel Luku, want sommige mensen zeggen, nou, Sabah Ning Moro. Nou, ik liep met hem hier in de buurt in Geen en ik moest hem trekken. Van hem, hij stopt met foto aan je. Hij is een celebrity. En Adeja, niet zomaar, naar Rokade. Ik ben Adeja in Akondre. Ze heeft 2 landen, Suriname en Nederland. Hier verdient hij zijn brood en daar ontspant hij. Of is het net omgekeerd? 020-471-4291. Wie hebben we als studiogast? Is een test aan de trouwe luisteraars van Mart. Mm-hmm. Kennen ze hem? Ja of nee? Aan de neem nog karete, maar gewoon wat test die look even scherp. Wie oh wie? Dat duurt lang. De luisteraars van Mart, ik kan oren toe hebben.
1: Kom ik instellen, want toen vraag, dan praat hij meer.
0: Nee, hij heeft al genoeg gesproken, vind ik. Die zie je, hij is scherp. Hij moest dat aan een, wanneer moet hij, toen dat hij.
1: Want je hebt een tip, hij volgt dus zijn vader op.
0: Ja. Nou, nee, ik dacht ik maar bijna. Maar 40 jaar,
1: I don't know.
0: Laatst heb ik hem ontmoet in Suriname, dan mijn bewondering. Maar hij weet het niet. Maar ik heb gezegd van dit is een jongeman die natuurlijk talentvol is.
1: Absoluut.
0: Zeer zeker. En dat was bij de begrafenis van Kara.
1: Oh ja.
0: Toen was hij daar met een groep oud-medewerkers van KBC.
1: Dat klopt.
0: En was jij de spokesman. Je hebt de hele groep naar voren gehaald, maar dan heb je Kara neergezet. Brrrt. Zonder al papieren. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat dat kan. Keurig gedaan.
1: Dank je wel, Norman.
0: Goed. Luisteraars, we hebben hier niet zomaar iemand. Clifton Braam. Directeur cultuur in Suriname.
1: Onderdirecteur cultuur.
0: Onderdirecteur. Ja. Wat nog meer? Vertel de luisteraars meteen, Soumana, wat je doet.
1: Onderdirecteur cultuur is natuurlijk Dat is die dagelijkse job, maar over het algemene cultuurdrager, lid van de organisatie NAX, cabaretier, stand-up comedian, voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname, ik ben aflegger, directielid van Stichting Braams Uitvaartservice. En zo zijn er nog een heleboel dingen, omroeper, radioman, televisieman, presentator, MC. Trainer, ja, regisseur, noem maar op, event, planner.
2: 1000 poten.
1: Ja.
0: Nou goed, dat is iemand die weinig slaapt dus, heeft meer die zo agenda druk.
1: Weinig slaap, maar genoeg rust.
0: Nou luisteraars, we zijn blij. Alla jari of alla lezite akona sernang, et jouw bezoek kon naar Mart. En dan maakt hij voor de agenda extra bij. Dat ik luister, want toen op een euro deed, ik kan doen wat ze aan dat. Dus dat ik hier een koluku, mijn beloof, maar een koluku heeft mis aan mijn paneel eten.
1: Ja,
0: heeft het getest, als je dat naar schrift oorwa.
1: Ja, die soep staat vanaf, als ik me niet vergis, Tweede Zwelingstraat. Mis aan mijn paneel, die zie vanaf de jaren 90, begin 90.
2: Ja, klopt.
0: Dat is waar.
1: Ja, Maart Radio, vanaf begin jaren 90, middenkba.
0: True. En hij heeft het overgenomen, hè, want meestal na een pa, beetje aan bezoek kon naar Uno dat naar Zwelingstraat, dat pa tegen dat keer, wist me nog de moro, je tango naar de maar.
1: Ja, mijn pa, nee, mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Stranang.
0: Ja, klopt.
1: Ja, mijn pa ben de Anjonsu dat pe, en eigenlijk later, die niet gewoon samen met mijn pa naar Nederland, dan misref ik dat even.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dat was zelf in de woonkamer, niet zo ver hoor.
0: Nee, van Maart.
1: Het was niet zo ver van Maart hoor, nee. Ietsje verder.
0: Granaatstraat.
1: Drape dat mijn jebdo aan jou zo aan lezen, maar toen natuurlijk ik in contact met de marktmedewerkers. En dan mijn swing.
0: Mm-hmm.
1: En dan mijn swing. En dan later mijn papa kon op bezoek. Die mijn bek op. Ja.
0: Je bent niet zomaar hier in Nederland. Wat ben je komen doen? Vertel eens.
1: Nou, ik ben er weer voor de 7e editie van Kaseko in Concert. De 7e editie. We zijn begonnen in 2015 met de eerste. En dit doen we dus nu al 11 jaren. En intussen hebben we al 4 shows gehad. 2 keer een uitverkochte Bijlmerpark Theater. We hebben eenmaal Rotterdam gehad in Zuidplein. En we hebben zaterdag jongsleden hebben we ook gehad, Hoge Zand. Deze dagen een beetje vrij. De eerstvolgende is zaterdag aanstaande in Tilburg. En daarna gaan we nog even dwars door Nederland heen om te eindigen. Uiteraard weer in Amsterdam op 21 juni. Dan eindigen we in Meervaart met Kaseko in Concert. Het concept kennen de mensen natuurlijk. We proberen dit stukje cultureel erfgoed natuurlijk in stand te houden. Niet alleen, maar vooral ook om over te dragen. Want het is belangrijk dat is masappe a Kaseko mopo fasan den defosi den Kaseko dansi. Dus daarom, behalve de muziek, onder leiding van Louis Bien. Met elk jaar weer super leadvocalisten. Van het jaar zijn de leadvocalisten Stephanie Nunes, die was er het vorig jaar ook al bij. Marciano, die is er bij van het jaar. Marciano kennen we van Passion van Den Haag. NATO, geen onbekende, Master Blaster. Mm-hmm. Ja toch, NATO is er vanaf Kaseko in Concert 1. Van het jaar hebben we ook erbij Mijnen van Cancantri.
0: Okay.
1: En ik ben er dus als de MC, maar het is dus niet aan en afkondigen, maar het is die Tori tussen die pokus door, Isabi, en dat Tetjara Fatou, dat Tetjara Sweety, Fudesma kan genieten en het is natuurlijk constant dansen. Dus dat is hem. We hebben 10 optredens. En like van Mitakikba, we hebben dus de eerste 4 gehad. En daarna is Tilburg aan de beurt. Den Bosch, Schiedam, Almere, Den Haag. En dan eindigen we natuurlijk, like van Miguente Takasani, thuiswedstrijd Amsterdam.
0: Ja, waar?
1: In de Meervaart natuurlijk. En ik heb vanmorgen even gekeken op de website en ik zag dat al geplaatst was laatste kaarten. Oeh. Ik ontmoet iemand in de metro en die zegt, meneer Bram, maar hoe dan? Want ik heb gebeld en de persoon zegt, u komt in de wachtrij. No?
0: Wat?
1: Ja. Dus dat is hem. Minoma jippie. Dus anders moeten de mensen even proberen uit te wijken, toch? Almere Novara voor Amsterdam. En Almere is op woensdag 10 juni in de kunstlinie. Dus koluku en ja, ik moet nog overleg plegen met mijn management. Want de vraag was natuurlijk ook van, mocht het zijn dat Meervaart Waka, en met Waka Karta Serie Snel, komt er misschien zoals vorig jaar ook weer nog één op dezelfde dag, maar dat wordt dan een matinee.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus een matinee.
1: Ja, de Ubenakwan 3 euro.
0: Mm-hmm.
1: En de Adif Aichuru de gewoon eten. Maar dat moeten we nog zien.
0: Okay.
1: Dat ligt niet aan mij om te beslissen.
0: Mooi hoor, succesvol. Mm-hmm. Top. Ja, en dan groep staan mee hier daar bij de Pokémon. Dat zijn geen gemakkelijke boys.
1: Nee. 2015 zijn we begonnen met onder andere ook John Aldenstam. Alla jaren geprobeerd voor Keki Kenka, Sanip Chiso. Ronald Power was er ook bij. Wie hebben we nog gehad door de jaren heen? Van corona hebben we natuurlijk ook gehad. Owe. Mm-hmm. Owe die heeft ook meegedaan, eentje. Patricia van Dal. Die heeft ook meegedaan bij eentje. Sherry Snijders heeft meegedaan. Aida Amatstam. Brian Munslag uit Suriname. Dus voor een frontlinie in wissel. Mm-hmm. Om iedereen natuurlijk een kans te geven voor Chara Talent. En Marciano, die zou er al 2 jaar geleden bij zijn. Maar hij kon niet vanwege verplichtingen. Maar Marciano ook een super getalenteerde zanger. Die is er dus van het jaar. Hem kennen we van Passion. Vorig jaar hadden we trouwens ook Lando Seder. Die was ook in de show vorig jaar. Dus Yeshitaki Asan
0: Lando Seder is van?
1: Van Black Harmony.
0: Black Harmony, ja.
1: En ook Romario Panka, die heeft in 2 concerten meegedaan. Dus dat nou mooi voor Kaseko in concert.
2: Power.
1: Ja.
2: Dit Power nog mooi.
1: Nee, Power, nee. Hij was er bij de eerste.
2: Ja,
1: hij was
2: er bij de eerste. Interrupt zien ze, toch?
1: Nog een keer, sorry.
2: Hij danste, toch?
1: Nee, Power was achtergrondzanger. Ronald Power.
2: Ja, van
1: Ronald Power.
0: Jackie van Meri.
1: Ja, Jackie van Meri.
2: Ja. Goeie zanger, hoor.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus zo, Asane Kenki, Brian natuurlijk, voor Klein maar Fijn. Mm-hmm. Is ook natuurlijk een van de trekkers geweest. Etje Rust.
2: Etje Rust.
1: Ja, dat zijn allemaal de mannen die hebben meegedaan tot nu toe aan Kaseko in Concert.
2: Mooi. Wij hebben een oude mannetjes, bent in elkaar situatie om te staan.
0: City.
2: Wat voor programma, 2 liedjes, 3 liedjes?
1: Ja, maar als dan nou een concert toch? Nou,
2: een beetje bandje.
1: Ja, maar dat met dat je toch? Een 16-man-koppige formatie. Ik doe het toi. Weet je?
2: En
1: je probeert voor wissel met de lead-vocalist.
2: Wij zijn allemaal boven de 70, dus we jam zo met...
1: Met Norman.
2: Nee, Norman geeft ons...
0: Zo gefaciliteerd. Hier achterin, ja.
1: Dus dat is
0: okay.
1: En je probeert daarmee natuurlijk die Kaseko muziek probeer je natuurlijk daar te houden, want het is natuurlijk ook meteen een ode aan al die mannen, ja, al die muzikanten die ervoor gezorgd hebben. Conjunto Latinos, Cosmo Stars, Orchestra Tropical, Washboard Master Blaster, Caribbean Combo, noem maar op, dat je al die mannen natuurlijk wel die plek geeft welke hen toekomt.
0: Ja.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is een mooie zaak. Je loopt van Kaseko etan, Libi Godoro.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja, dat is een mooie. En daarnaast is Rosita Leeflang ook bezig met iets.
1: Ja, Rosita is ontzettend goed bezig met Stichting Kaseko.
0: Ja.
1: Rosita Leeflang met Stichting Kaseko en het Directoraat Cultuur hebben wij, ik dacht nu al 3 jaar, hebben wij ervoor gezorgd dat er nu een dag van de Kaseko is in Suriname. En dat is dus op de jaardag van Lieve Hugo. De jaardag van Lieve Hugo is de dag van de Kaseko. Ik zeg het iedere keer hier, dat ik hier nog met de autoriteiten moet gaan praten, dat hier die dag van de Kaseko ook wordt geïntroduceerd.
0: Maar welke autoriteiten?
1: De Nederlandse autoriteiten, toch?
0: Oké.
1: Van me door de Tweede Kamer voet aan het doen. Maar via Mark kan het natuurlijk altijd, want Marcia ingang.
0: Marcia ingang.
1: Dus, en dat doet Rosita met Stichting Kaseko, maar op dit moment vooral bezig om Kaseko als cultureel erfgoed ook te krijgen op die UNESCO werelderfgoedlijst.
0: Mooi.
1: Ja, toch? En dat is zeer belangrijk en ze is daar ontzettend goed mee bezig.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Directeur cultuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Sana job dat hij verteert op Chinese brokkenbrok en doen. Wat doet hij?
1: OD cultuur.
0: Ja, onderdirecteur.
1: Ja, ja. Wij zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Oh, ja? Dus wij zijn een poot van dat ministerie. Wat doet het directoraat? Het directoraat zorgt ervoor dat iedereen in Suriname zijn cultuur natuurlijk kan beleven in de ruimste zin des woords. En wij moeten zorgen natuurlijk dat dat kan door mensen te faciliteren, door organisaties te faciliteren, door bruggen te slaan naar diverse culturen. Je weet, Suriname is een multicultureel land. Van alles en nog wat hebben we. En je moet ervoor zorg dragen dat alle des sansang, alle des ma'abi, dat ze dat altijd nog kunnen uitdragen, dat ze dat altijd nog kunnen beleven, you know, maar dat we ook leren van elkaar. En daarvoor zorgt het directoraat cultuur ook. Maar niet alleen dat er optredens zijn, want soms denkt men, het directoraat is er voor hoogtijdagen, tedansim, orga, weet je, wanneer er verschillende culinaire dingen zijn en de differenti crossi. Maar ook dat vooral jongeren meer gaan beseffen wat het is om te leven in zo'n multicultureel land als Suriname. Mm. Het is belangrijk dat ze hun eigen cultuur kennen.
0: Ja.
1: Want wanneer je van jou weet, wanneer je van jou weet te waarderen, dan ga je ook meer respect hebben voor de cultuur van een ander. En het is belangrijk dat we dat samenbrengen. We noemen het natievorming, natiecreatie. Het is belangrijk dat we van elkaar weten waarom. Ik zeg vaak dat we soms denken dat er veel verschillen zijn in die culturen. Maar wanneer je leert, dan ga je zien dat er meer overeenkomsten zijn. Maar we doen dingen misschien op een andere manier. Asemsani awa edu, maar misschien anders. Dus wanneer je leert van die anderen, dan ga je zien van, hé, wacht eens even. Dit doen wij eigenlijk ook. Of dit eten wij eigenlijk ook. Of zo dragen wij, zo kleden we ons eigenlijk ook. Maar een beetje anders. Dus, en daarvoor moet het directoraat cultuur zorg dragen. Ik zit op dit moment ook in wat men noemt het ambtelijk overleg met Nederland. Er is een overleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Suriname. Onze minister komt over pakweg een week of twee naar Nederland om met zijn ambtgenoot van gedachten te wisselen hoe we samen kunnen werken. En op het gebied van cultuur is het goed dat we gaan kijken hoe brengen we ook cultuur in de programma's op school, in het curriculum op school.
2: Ja.
1: You know, cultuur-educatie.
2: Heel belangrijk.
1: Dat is op dit moment een van de belangrijke dingen waarop we ons gaan focussen.
0: Mooi, Tori, mooi, Tori. Ja. Dit vertelt hij allemaal zonder speakbriefjaar. Luisteraars gewoon uit het hoofd. Dat ziet dat geboren talent en natuurlijk aguascore op je zo toe. Ja, toch?
1: Ja.
0: Krenisch revie. Ja.
1: Ik heb niet altijd leer me was aan die amantak. Ik kan go ofarai wani. Ik kan stop. Ja, toch? Maar zorg dat ik dat ontwikkel is revie.
0: Mooi.
1: En dat doe je elke dag. Je leert elke dag iets erbij. Ik heb gezeten en geluisterd naar die dame tuin voor die hier was. En je hebt weer iets erbij geleerd. Mm-hmm. Nou, zo werkt het gewoon.
0: Nou goed, vandaag is het de dag van de hoogbezoekers met Sierra in de studio. Kan die kan herkennen, dames, als Donda en Tapa Tribune?
1: Anonoom is Abeng.
0: Vertel.
1: Dat zijn ze. Anonoom is Abeng. We go way back. We go way back. We hebben heel veel samen meegemaakt.
0: Mooi.
1: En zij heeft natuurlijk ook een geweldige bijdrage geleverd voor wat betreft Harold Braam. Ja, toch? Veel rondom Harold Braam, niet zo lang terug. De maand mei markeert 18 jaar van zijn heengaan. En Sintja was een van de mensen die samen met anderen hier in Nederland ervoor heeft gezorgd dat een periode dat hij nog zag gewoon. Altijd die tangi.
0: Zo, mooi te horen. Ja. Dat is goed om te horen. We lukken even bellen, dus een actie, een vraag of hier een stand hebben, kan spelen op in. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Dank u wel, met Jan, meneer Norman.
0: Welkom.
3: Eetjen en meneer Braam,
1: goeiedag. En Sintja.
3: Wie zei u?
1: Sintja.
3: Oh, goeiedag, Sintja, mevrouw Sintja. Wat ik wilde vragen, ik heb een paar maanden geleden van de president, mevrouw Simons, gehoord dat er een Heritage Month in augustus wordt gehouden. Klopt dat? En wat is het Heritage Month?
1: Ja.
3: En mijn laatste vraag is, moeten we niet naar, u zei net, alle culturen uit de hele wereld is in Suriname. Ik zag vorig jaar een Amerikaan in Suriname en die zei, the world in one nation. Is het niet verstandig om over na te denken, een dag van eenheid te hebben, waar we niet meer in hokjes gaan denken, maar een dag, een nationale dag, hoeft geen vrije dag te zijn, Maar een nationale dag, dat we die eenheid die we vaak horen, maar die komt er niet. We trekken ons terug in onze politieke, religieuze, culturele huis. Maar ik ga vanuit dat we, wil je iets bereiken, dan moet in Suriname een nationale eenheidsdag, dat is mijn idee, worden geprogrammeerd. Hoe denkt de heren daar en mevrouw Sintja daarover? Dat is mijn vraag.
0: Oké.
3: Dank u wel.
0: Kirsten?
1: Ja. Om te beginnen met Heritage Month. Dat is inderdaad zo. In augustus hebben wij dus onze Heritage Month. Ik moet zeggen, er is een presidentiële commissie geïnstalleerd. Het directoraat cultuur zit ook in de commissie. En de commissie is al bezig om te kijken wat voor soort activiteiten er georganiseerd zullen worden. Het gaat erom dat, dat wij ons bewust moeten zijn van ons cultuur, ons cultureel erfgoed. Onze rijkdom natuurlijk, hè. En daarom wordt dus Heritage Month georganiseerd. Er is al een sessie bijvoorbeeld geweest. Ik was al in Nederland, maar ik zag dat er al een sessie is geweest met vooral jongeren. Want weet je, je moet daar beginnen. Hè? Dat jongeren gaan beseffen, dat jongeren gaan weten hoe rijk we zijn aan cultuur, erfgoed. Dus die Heritage Month die komt eraan, dat is in augustus. Ten aanzien van het andere, meneer Jan is niet de enige die pleit voor misschien een dag van nationale eenheid. Dat wordt meegenomen, mensen praten daarover, maar ik ben op dit moment niet hier om daarover te praten. Maar het zijn zaken die uiteraard worden meegenomen. Maar ik moet wel zeggen dat het niet zozeer gaat om alle andere culturen, maar meer om die culturen in Suriname. Laten we thuis beginnen, dat mensen weten. Ja toch, want in Wasserati en Libinanga alasma, maar in Leer Sabib Chinso voedensma ook toe. Zodat Tewetaki dat Oesab over Sawetaki. Wanneer je respect hebt voor je eigen cultuur, dan heb je ook meer respect voor de cultuur van de ander. En uiteraard denken we vaak dat alles draait om politiek, maar dat is niet zo. Ik kijk, wanneer het gaat om het nieuws, is er veel meer dat natuurlijk zal overwaaien, het politieke. Mm-hmm. Dan weet je dat de adjerstak naar dat die wa epsa. Maar laat me u geruststellen dat er nog veel meer gebeurt dan alleen het politieke.
0: Oké, dan is dat gezegd. Aan tafel, zoals eerder aangekondigd, collega Sintja, hoe is je gemakkelijk naar taas om op te komen?
4: Ja, trouw, wat doet het?
0: Goedemiddag,
4: luisteraars. Ja. Ja,
0: hoe leuk vind je het om Clifton tegenover je te hebben?
4: Ja, geweldig.
0: Vertel, hoe ken je Clifton? Say something.
1: Zo. Ik ben benieuwd, ik ben ook benieuwd.
4: Mangan Clifton. Op een gezamenlijke lobby. En een lobby dat naar NAX. En Harold Bram, ja. Ben de een van de biggie favoriet me, voor mij. Dat is gebied voor cabaret. En die Harold Bram, ben ik ook dan lig van Clifton Betaki. Dan hoe ben organiseer want zijn die voor mij Harold Bram. En Moro Fara, Marita Baren. Dat ik verbind toe ook toe. En Clifton, na altijd wat man, Sami Abi bewondering ging. Omdat recent, if ik ben Lukutaki, die Santoki ben Dede, zo many negativiteit bekom tapu op Facebook. En natuurlijk, wala mala Sabitaki, Santoki no do ala Sanbon. Maar afiri san be abi, Clifton be de la firi dat ook toe. Taki kopota libisma centraal. Mm-hmm. En dat soms te jugu epsa, kise de, da wang muskong lek pratimang is sasani. En Clifton schreef ade wat wang geweldige post. Volgens mij na 5,000 or 6,000 sma. Beliking en put den commentaar. Want soms, ik geef ze lekker naar wangeluiden. And the ones I hold them still in a year ding. And I'm telling you one, a con, sa a deal a meaning for ding, sa a gi a geluid for ding, da ye shitaki trawan de. And then me personally, if any taki, te de in a Libby, we make photo like Libisma. Maar te a moment kon, taki asma no demoro. Tuurlijk, i mag tak de sani, sa asma no boom. Maar taking, tapuan fasi, pe you up te maken taki, na wa Libismas don dape. En asem pasi pe ego, bogoto. En vaak, te si wansma e dede, dan onu Libisma abi a denki tak na wan strafo. Ik is in straf, daarom ben ik dede. Terwijl geboorte verjaar in haar dede, naar die alasma. Lek van je geboren, zo ik kan de zeker dat je dede. Dat heeft dede nou een straf. Dat jumma, juppa, kies de straf ook. Dus een redenering dat die minimaal volg voor Libisma. Omdat nou een passie dat onherroepelijk wala malogo. Ja. En dat ik moest doen wat vreselijk zijn. En natuurlijk alle facide van Libi agrontapu. Maar te dede kon dat we boegi ede. Mm. En dan we breedte naar een poos voor Clifton, niet aan Ramsharan, naar Moro voortrawang. Mm. Want telkens op Facebook dan a hundi stani, blakamang sani, hij voert de boventoon. En natuurlijk, de hundi stani, abide san ook toe, bij de kost blakasma. Maar blakasma, ik kost toe. Dat we prakseer, if we taalsorving aan de makandra, dan oteng ou tapo. Mm. Dat je abisma van odo, sa e tjara rus, tjaru kom met beide benen weer op de grond, futaki taki, walamala na libisma en walamala emek foto.
0: Mooi, mooi gezegd. Hè?
1: Ja, dus nee, ik vind het mooi omdat Luku, je schreef Sani, je pot Sani en je weet niet wat voor impact het soms kan hebben op de ander. En dat is natuurlijk het werk waarmee wij ons bezighouden, toch? Like radiopresentatoren. Je bent bezig met een stukje opvoeding. En dat zijn de mooie dingen die je soms meemaakt. Me altijd taki anodesma die reageert à la D. Nadat na de moro kritische luisteraar.
4: Nee.
5: Mooie opmerking.
1: Begrijp je? Je gaat, en ik maak het mee, zo lees gewoon je deel aan president. Als mij wakamiti dat mijn Bram. Ik heb volledig geluisterd naar u. U heeft dat en dat en dat en dat gezegd. Dus daarom moet je te alle tijden weten als radiopresentator wat je zegt en hoe je het zegt. Toch, wij zijn bezig met een stukje opvoeding. En het is natuurlijk jammer, begin, doe bij Abi, dan meneer Etienne, Biggie aan, hè, zijn over jongeren enzovoorts. Bij een moreel verval, hè. En wij hebben die taak, toch? Het is geen makkelijke taak, want we hebben nu natuurlijk die social media tegen ons.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja. Maar we moeten niet stoppen, we moeten doorgaan. Maar als ik om me heen kijk, en ik zeg het zo, niet iedereen is er blij mee. Maar ik bijvoorbeeld ben niet iemand die zo verzot is op radio's die constant maar geprogrammeerd zijn. Mm-hmm. Weet je? Constant.
0: Hoe bedoel je?
1: Muziek. Oh, ja, en noem maar op, en reclame en muziek en... Ik praat dan meer nu over Suriname.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben niet zo'n voorstander van, omdat daaraan hebben we niks. Het gaat om de persoon, de programma's die gemaakt moeten worden.
4: Informatief.
1: Die interactie die er moet zijn. Ja, weet je? En zo kunnen wij natuurlijk een goede tegenpool zijn van die social media is goed, maar het gaat meer om de negatieve energie, de negatieve spiralen eromheen. Het negatieve dat men gebruikt bij die social media. Wat maakt dat onze jongeren natuurlijk nu gaan naar een feestje.
0: Iedereen is bezig
1: met alles, maar dat heb je mogen.
0: Ja,
1: ik zie dus dat soort dingen. Weet je, mijn godja laatst nou een feest, mijn jongen, iedereen. En niet alleen dat men alleen met zijn mobiel deed, maar de mijn film deed ze even filmen, maar hier dan zie.
4: Ja, ja.
1: Weet je, dus privacy en dat soort dingen.
4: Nee,
1: niks, nog demoro.
4: Nee, nog demoro.
1: Weet je, en dat zijn dingen waarover wij met elkaar moeten gaan praten, maar niet wij alleen als ouderen, maar vooral die jongeren erbij moeten betrekken. Want het is natuurlijk ook wat om te zeggen, ja, die jongeren van tegenwoordig, maar zo maar naar die mannen.
4: Ja, nou voorbeeld zou ik eens zien.
1: Dus ergens hebben wij gefaald.
4: Maar teluko social media, hè. Dan je taki social media heb toch wel diepe psychologische effect. Op libisma.
1: Absoluut.
4: Want je ziet dat de ones zijn zwak, toch? Vaak je het dat je een keer deschreef, omdat de nekjes likes. Vaak je het dat je de vier aan druk voor social media. Maar ik doe de libimoro beter voor op social media. En dat is sorry, toch? Maar zijn ook eens aandacht in de jeugd. De gebruik social media. Voor van de geweldig, van de mooi, van de bijzonder. Dan denk ik dat ik naar Fassan dat hij moest komen op social media. Kom dan een mooi item. Toch? Zij ja. Ego u aan, pe u kan leren, pe u kan verrijken, schrijven, pe u kan verheffen, schrijven. Maar je ziet dat je vaak, ja, hij decide niet dat je weer gebruiken ook voor fit-fitty naar Makandra.
2: Sintje, je bent met mij.
4: Odo, je Makandra. Dat je praktiseert dat je maar. Dus de laatste jaren, meneer de echt op social media af en toe. Dat vind ik leuk. We posten een foto of we gaan ergens of wat. Maar dan meer de kieskeurig dat je bij mij like en poi me put een commentaar.
1: Ja, maar daarvoor, dus dat Unom doet toch? Want je hebt velen die zeggen, Isabsan, nam ik mopo. Juist niet.
4: Ja, maar...
1: Juist niet. Jumtang en you moest ja tressan kom. Want zodoende, ik kan fight alle de negatief san sa ik kom. De moros ma bigi pot positief sani, moro mooi content, om het even zo te zeggen. Ja toch, alle de influencer bigi pot mooi sani. Dan ga je zien dat langzaamaan ik kan druk aan negatief voor gue. Maar if gue of haru seref puru, dan hebben we ruimte. Ja, ja. Want social media is goed. Zeker weten.
4: Ja.
1: Op, dit moment, is er ook een discussie gaande over AI.
4: ChatGPT. Ja.
1: Kijk, het is goed. Je gaat op den duur. En van Asandis doet ontstaan een discussie aan de no-no de. Omdat een radiostation in Suriname heeft aangegeven, luister, ik draai geen muziek af dat invloeden heeft van AI.
4: Hey, Clifton Agnes, je lees me tori.
0: Hoe vertel je me, minder Sabi?
4: Ja.
1: Nou, als aan het jammer discussie nou, omdat hoe lang ga je dat volhouden?
4: Loco,
1: AI is er, it's here to stay.
4: Ja,
0: en ik wil wel.
4: Maar, terras had ik wat meer
1: gevoel
4: dan een onderwerp te zien.
1: Ja.
4: Dus Norman, bij je actie, je moet daar ook stand-by en om onderbreken.
0: Zo'n probleem.
4: Celebrate me.
0: Op YouTube.
4: Ja, op YouTube.
1: De live.
4: Echt naar Roos.
1: Ja, een heleboel
4: versies. Dus op een moment, misdoen dan. Nee, dus heb ik, ja, ik ben op Facebook. Maar Facebook, nou, volgens haar algoritme.
1: Ja.
4: Facebook heeft er ook al.
1: Klopt.
4: De apoku kon, kan de 30 seconden. Dan dacht ik, lang heb ik nog eens gewaar hebben, poko.
1: Ja, ja.
4: Mijn nieuwsgierig, ik dacht, if Assisa die zie, ik ga een concert met Bayakarta. Maar dan, je gaat ook achtergrond. Dan is het ook als man hebben staan.
1: Ja.
4: Na Suno, de zwang een soort AI, lekker poko, maar temp taige. A poko bek nap nummer 1 op iTunes lijst, na de wan dat hij. A poko na miljoenen views. Dan je go acties refi afzijde a poko. Want a poko, ik go eigenlijk over San Sai Mik mee in Alibi. Toch?
1: Ja.
4: Maar if je arka poko, dan moet je een tapo. Dan nou, mijn dochter is daar, dan met tijgen mijn dochter, hey, nooit meer missie is heb zo een mooi poek. Mijn dochter dacht, nee. Nou, hij heeft een poek om te draaien. En dan wordt meneer steun aan zijn, dat hij naar de artiesten in Las Breda gaat. Dan begin je denken, met dat maar met God, de woorden aan muziek. Want ze dat doen, dat bood ze maar steen na. En die zie je, bovenlibis maar een loba rauwigheid in wat steen. Een loba alles aan die dat me praktijk dat je. Aan je teken van een blakke vrouw, aan je met R&B soul poko. Jammer, want je kan de sommige artiesten de blakasma, sama zien precies zo, maar de nog is een kans. Maar AI doe ik zie, dan Fabo, a zanger Disney, Elton John, dan een om een artiesten. Ik vind no tegen AI, AI, AI. Omdat de finit dat je toch, de nog kan, kom bootsen. Dus, maar want ja, auteursrechten, alles aan je plei.
0: Ja.
4: Toch, dus dan denk ik, go in een lege studio, Godusani. Dus no, de fit AI en de Finitaki, de auteursrechten moet beschermen. Maar normen, if je arkapoku en zoekvallig, denk go so far dat ik nou een heer album en een heer album tranga.
0: Wow.
4: Dus AI debe koin mikba, volgens mijn dochter, Harbi, dat je nee, mama. Voor je wa AI soul party. Norman Apoku en Naki celebrate me.
0: Go Arken.
1: Ja.
0: Arken. Luister, als we gaan aandachtig luisteren naar Igna Roos.
4: Roos, ja.
0: Celebrate me.
6: When I look at my life, you see where I stand.

0: So, vidik, de su brojna sestra se danza di spuro.
1: Dus apoko di si ego over veerkracht, zelfliefde, trots. En taki you overleef ala den ting sam ben tranga. I celebrate me. Yeah. Krachtig, machtig.
2: Maar hadden jullie dat niet opgemerkt dat, dat er ineens ook een heleboel nieuwe songs van R. Kelly waren?
0: Zo, so, so, inderdaad.
2: Mm-hmm.
0: Dus R. Kelly volgens mij ook toen begin zo'n lange, lange jaren. Ik weet het niet, maar
1: I love you, professor. Nee, na AI, je doet dat niet.
2: Aan de hand, kijk, en het is aan de hand van natuurlijk wat hij allemaal gezegd heeft.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja, ja. Ja.
2: Ik heb er gebruik van gemaakt. Mevrouw was laatst 55 geworden.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb een song gemaakt. Toch? Ik heb dat programma.
1: AI.
2: Ja. En je geeft aan wat in dat nummer, ja. wat er gezongen moet worden, waarover, noem maar op. En het is een geweldige song geworden.
1: So. Maar ik kan me kwaad.
0: Maar de stem ook, je bepaalt als tint.
2: Je kan bepalen, ja, je bepaalt
0: waar het moet het lijken.
2: En je bepaalt natuurlijk van je karing.
0: Ashar. Ja.
2: Weer R&B, weer je, you know, gospel, weer klassiek, weer je.
0: Ja.
3: Maar zo zijn kop ook zetten.
2: Ja.
0: Kolokus Abeller, die sap voor AI of in zo'n CEO en Goi Natori. Toe, bent u welkom in de uitzending. Goeiedag.
4: Ja, Odi, Jovini.
0: Welkom, Jovini.
4: Tentja.
1: Wat schrik pakken die naast je zijn, Jovini?
4: Oh my god, Tentja dilemma in Nakmija. Dilemma in Nakmija.
1: Shamsa.
4: Want ik heb een focus gezien. Ik heb geen gomes, geen konja in mijn badkamer. Ik heb geen nomen van vrouwen. Ik heb geen dokter, ik heb geen oma. Celebrate you.
1: Is hij?
4: Maar ik heb geen want van vrouwen in een programma voor Jerry, dat ik dat AI is non take over. Maluku dana dilemma mamloba.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer...

0: uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Radio Petra Kadoro.
1: Ja, luisteraars, goedemiddag. We zijn er weer deze zaterdag om wederom in uw huiskamer om u gezellig bezig te houden. Het zij met een woord uit Gods woord. Het zij met muziek. Het zij met bemoedigingen. Amen. En ja, we zijn er tot 4 uur. Vandaag ben ik alleen met zuster Harriet. En zuster Mildred, die heeft even een break genomen. Amen. Maar wij gunnen haar die break ook. En zuster Harriet gaat u groeten.
2: God zegen, lieve luisteraar. Hier ben ik door Gods genade, zuster Harriet, om u te bemoedigen met het woord van God. In Jezus' machtige naam. Amen.
1: Amen, amen, amen, amen,
2: amen. Amen.
1: Hoe bent u vanmorgen opgestaan, lieve luisteraars? Amen. Ik weet dat het niet bij iedereen hetzelfde is, maar kom op, waar u een beetje down bent, het komt allemaal goed. Want
2: amen.
1: Het woord van God zegt dat Hij onze voorziener is, Hij is onze geneesheer. Hij is onze beschermer. Hij vecht voor ons. Ja, alles wat we van nodig hebben, voorziet Hij. En daarom zegt Hij ook dat wij niet moeten vrezen. Want Hij is met ons. Amen. Hij is met ons.
2: Amen.
1: En voor ons we verder gaan, dan gaan wij eerst de uitzending opdragen en dan gaan we naar een stukje muziek en dan komen we terug bij u. Amen. Vader in de hemel, ik dank u, ik loof u, ik prijs u en ik geef u alle eer en alle lof voor wie u bent. Want u bent onze God, u bent onze Abba Vader, u bent onze geneesheer, u bent onze voorziener. U bent onze beschermheer. U die elke geestelijk gevecht voor ons aanvecht. Amen. En wij danken u daarvoor. Wij danken u ook, Heren, dat wij wederom hier vergaderd mogen zijn in uw wonderbare naam. De naam boven alle namen. De naam Jezus Christus. Amen. En Heren, wij dragen ook op aan u. Al de luisteraars, ook al waar ze zijn, o Vader, Heren. Wij dragen ze op aan u, Heren. En ik weet, mijn God, Vader, Heren, dat u precies weet hoe zij zich voelen. En wat ze allemaal, en hoe ze allemaal in elkaar zitten. Heren, wij danken u voor degenen die wat te vieren hebben. Heren, wij bidden zegen over hun leven. Ook degene, mijn God, Heren, die ziek zijn. Wij spreken genezing uit over hun leven, mijn God, Heren. Over hun lichaam, mijn God, Heren. Over hun ziel en over hun geest, mijn God, Heren. Vader, mijn God, Heren, wij vergeten ook niet dat het leven niet alleen bestaat uit vreugde, maar het leven bestaat ook uit verdriet. Zij die iemand, mijn God, Heren, verloren hebben. Dat u de grote trooster mag zijn. Dat u de tranen mag drogen, mijn God, Vader, Heren. En dat u ze in staat stelt, Vader, Heren. Hun geliefde, mijn God, Heren, op een waardige wijze naar hem of haar rustplaats te brengen, Vader, Heren. Heren, wij danken u ook, mijn God, Heren, voor ons land, het land waarin wij wonen. Wij danken u ook, mijn God, Heren, het land van waar wij komen, mijn God, Heren, dat u zegen op de landen, mijn God, Heren, van waar we komen, mag rusten, mijn God, Heren. Heren, mijn God, Vader, Heren, wij danken u ook, Heren, voor deze uitzending. Heren, gebruik ons, mijn God, Heren. Heren, dat wij woorden mogen spreken uit u, vanuit uw troon, mijn God, Heere. Wij danken u voor elk muziek, mijn God, Heere, dat wij mogen afdraaien, mijn God, Heere. Ter eer en glorie van uw naam, Vader, Heere. Dat uw naam verhoogd mag worden in de naam van Jezus Christus. Dank u wel, mijn God en mijn Vader, want u komt alle eer en alle prijs en alle glorie toe. Want u bent onze God. U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En alles wat daarin is. Dank u wel voor wie u bent in ons leven. Dank u, hemelse Vader. Amen en amen. En we gaan even naar wat muziek en dan komen we terug bij u.

Ja, luisteraars. Genade. Tapu Calvary. Bakkie, bakkie. Voel genade. Ik kom Abrawi. Amen. En is iets dat wij ons niet moeten vergeten. We leven in de tijd waar wij mensen oproepen om zich te bekeren. Amen. Om zich te bekeren, want het is zo, we leven daarin. En een gedeelte uit de Bijbel, dat is in Jesaja 1, vers 10 tot 20. Daar zien wij, aan de kop staat bekering beter dan offers. En we zien dat het woord van de Heer tot de twee steden kwamen van Sodom en Gomorra, waar de Heer deze mensen uit dit gebied waarschuwde om zich te bekeren. Hij zegt, ik heb geen behagen meer in jullie offers die jullie brengen. Je weet, in het Oude Testament bracht men brandoffers, ja. En alle andere offers bracht men. Maar de Heer was zo moe van de zonde, dat hij ze heeft gezegd van, ik heb geen behagen meer in al de offers die jullie brengen. He? En het heeft ook geen zin dat jullie mijn voorhoven plat treden met gebeden. Het heeft geen zin dat jullie met huichelachtige, ja, offers brengen. Hij zegt ook, hij zegt, al deze offers, hun reuk is een gruwel voor mij. Ik kan het niet uitstaan. Hij zegt, velen van ons, anderen houden Sabbat, anderen nieuwe maan, anderen gaan naar samenkomsten. Amen. Hij zegt, ik verdraag het gewoon niet meer. Mensen. Hij zegt, hij verdraagt zelf onrecht met feestelijke vergaderingen. Verdraagt hij niet meer. Hij zegt, heel mijn ziel zijn met mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Hij zegt, wanneer wij onze handen uitstrekken, verbergt hij zijn aangezicht voor ons. En zelfs wanneer wij bidden, wanneer wij tot hem roepen, amen, hoort hij niet. Hij zegt, uw handen zitten vol bloed. En hij zegt, en hij doet de oproep. Hij zegt, wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Hou op kwaad te doen. Wast u, reinigt u, met andere woorden, verootmoedig jullie, verootmoedig jezelf voor Gods aangezicht, alvorens je komt met je gebed, met de dingen die je aan hem wil vragen. Hou op kwaad te doen. We hebben vele mensen die zeggen dat ze gelovigen zijn, maar het kwaad wijkt niet van ze af. Ze zijn nog steeds vol kwade bedoelingen. Hij zegt weer, leer goed te doen. Tracht naar recht. Hou de geweldenaar in toom. Te zeggen, hou het geweld. Oh, halleluja. Hou het tegen. Laat het kwaad niet infiltreren in u.
Maar hou het tegen zodat het niet, dat u niet bevlekt wordt. Hij zegt, doe recht tegen andere sociaal zwakkere, weduwe, wezen. Hij zei, doe recht tegenover hen. Bedrieg ze niet, misleid ze niet. Want anders heb je, ga je te maken hebben met deze God. En hij roept ons op. Hij is een genadevolle God. Ik heb daarnet het lied Bakkie Bakkie Genade. Genade. Hij is een genadevolle God. En we maken misbruik van die genade. Die hij over ons laat komen. Die hij over ons doet komen. Om toch goed te zijn. En hem te dienen. Iemand zei een keer van, we zijn toch allemaal kinderen Gods. Ik zeg hallo. Nee hoor. We zijn allemaal schepselen van God. Maar we zijn niet allemaal kinderen Gods. Want als ik in Johannes 1 vers 12 lees, dan zegt hij, al doch allen die mij aangenomen hebben, krijgen het recht om kinderen Gods genoemd te worden. En al hebt u hem aangenomen, maar u dient hem niet, kunt u geen kind van God zijn. Al hebt u hem aangenomen en u doet wat u wil, u leeft niet volgens Gods woord, dan bent u geen kind van God. God wil dat wij hem moeten gehoorzamen. Dat wij naar hem moeten luisteren. Dat wij hem moeten dienen. Ook zij die teleurgesteld zijn in gemeentes of zo. Ik wil u zeggen, u bent misschien teleurgesteld in wie dan ook, welke leider dan ook. Maar u kunt niet teleurgesteld zijn in God. Want God heeft u niets gedaan. Hij wil juist hebben dat u hem door blijft dienen. Trots uw teleurstellingen die u heeft, moet u deze God dienen. Hoe wilt u groeien, geestelijk groeien? Als u steeds weer bij elke kleine wisje-wasje stilstaat. Hij zegt, kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Hij roept u op om te komen. Hij zegt, laat je teleurstellingen aan de kant. Ja, laat het kwade u niet overheersen. Amen. Laat wie dan ook, wat er ook is gebeurd, hoeveel pijn u ook heeft gehad en geleden, laat dat voor hem. Hij is de man die voor u gaat strijden. Hij is de man die rechtvaardigheid voor u gaat brengen. Gerechtigheid voor u gaat brengen. Laat die zuster of die broeder die u pijn heeft gedaan, laat hem. Hij krijgt zijn deel. Maar verlaat de weg van God niet. Verlaat het niet. Kom terug. Hij zegt, kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heer. Hij zegt, al waren je zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ook al wat je hebt gedaan, maakt niet uit wat je hebt gedaan. God zegt, kom. Kom, laten we te samen. Hij heeft niet gezegd, ga alleen en ga er. Nee, hij zegt, kom, we gaan het samen doen. We gaan het samen doen. Hij zegt ook, als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt,
zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. Niet ik heb het gesproken. Amen. Niet ik heb gesproken, maar God heeft gesproken. En wanneer God heeft gesproken, het zij zo. Elke dag dat u leeft is een kans die u krijgt om terug te komen bij deze God. Maakt niet uit zonde wat u heeft gedaan of wat dan ook. Schaam u niet, kom bij God, kniel voor zijn troon en zeg hem, Heere, hier ben ik. Ik heb tegen u gezondigd, ik heb tegen iedereen gezondigd, Heere. Maar Heere, ik heb berouw van mijn zonden. Helpt u mij, vergeef mij, geef mij een nieuw leven. Doe weg de zonde in mijn leven. En laat het plaats maken om u te dienen. Om waarlijk u te dienen. En om waarlijk een kind van u te zijn. Laten we afstappen van onze zondig leven. Het is niet alleen voor ongelovigen, maar ook gelovigen die leven zo. Maar laten wij afstappen daarvan en God gaan dienen. Zoek op een gemeente waar je kan gaan. En ga God dienen, ga God loven, ga God prijzen. Hij is nog steeds dezelfde God die mensen geneest, die mensen verlost, die anderen bevrijdt. Hij is nog steeds dezelfde God. Wat we hebben gelezen, is hij nog steeds dezelfde God. Als je alleen kijkt naar de voorgangers en de leiders, gaat u God niet dienen. Want zij zijn ook mensen en maken ook fouten. Maar kijk op naar die machtige God. Dan zult u zeggen, hij is waarlijk mijn God. En daarmee wil ik u deze zaterdagmiddag bemoedigen. Amen.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de

0: Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 6. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Hi, my name is Faith.
7: My name is Michael.
6: My name is Mercy. The Holy Spirit has been my shield.
7: The Holy Spirit has been my friend.
6: The Holy Spirit has been my helper.

0: Ja, luisteraars, we gaan naar onze lieve zus, zuster Harriet, die ons ook haar bijdrage zal leveren.
1: Halleluja, lieve luisteraar. Ik wil u bemoedigen, waar u ook doorheen gaat, weet u dat God met u is. Maakt niet uit wat het mag zijn. God weet het. Is het enige wat u moet doen om te geloven en Jezus op de eerste plaats zetten in uw leven. Want Jezus heeft de prijs al betaald in volheid. Hij heeft alles al voor ons allemaal betaald. Daar aan het kruis op Golgotha. Hij heeft het betaalde prijs. Dus we mogen altijd geloven dat waar we ook doorheen gaan, dat Jezus er voor ons is. Hem moeten we zoeken. Als we Jezus hebben in ons leven, hebben we al alles. Dan komen we niets tekort. Maar we moeten geloven dat Jezus het al betaald heeft. Alles heeft hij al betaald. De zonde, de vloek, ziekte, de dood, alles heeft hij voor betaald. En wij moeten erin gaan wandelen. Hij heeft de volbrachte werk al verricht voor elk een van ons. Niemand uitgesloten, want hij is geen aangezien des persoon. Hij heeft het voor elk een van ons gedaan. Maakt niet uit waar we vandaan komen, welke land, welke stad. Hij heeft het voor elk mens gedaan. Want het ligt aan ons als we daarin geloven en erin gaan wandelen. Als we erin wandelen en we geloven dat Jezus het al betaald heeft waar we ook doorheen mogen gaan. En dat hij de enige redder, bevrijder, verlosser is voor ons in ons leven. Er zijn geen anderen. Hij is de enige die het kan doen. Om verandering te brengen in onze situatie. Want hij alleen is het licht en het leven en de waarheid. Dat is Jezus alleen. Er zijn geen andere wegen. Dus is Jezus alleen dat we moeten volgen. Op hem moeten vertrouwen. En op hem alleen mogen we bouwen. Hij stelt nooit teleur. Mensen stellen elkaar teleur. Maar Jezus stelt ons nooit teleur. Hij is altijd voor ons, met ons. In wat voor omstandigheden we ook zijn, we mogen hem aanroepen. Maar hij deelt ons niet met andere dingen dat niet van, wat niet van God is. Wat in het woord staat, geen afbeelden, geen afgoden. Alleen Jezus moeten we geloven, eren. Danken en loven. Alleen op Jezus mogen we vertrouwen. En als je Jezus dat ziet, dat we op hem vertrouwen, dan gaat hij ook laten weten en zien van dat hij de enige is die ons in welke situatie ook we zitten, hij het voor ons kan oplossen. Op zijn tijd, zijn eigen tijd, lost hij het op. God komt op tijd, hij komt nooit te laat of te vroeg, maar hij komt precies op tijd om ons te helpen in wat voor situatie we ook zijn. Je hoeft niets te vrezen. Stel uw hart maar open en weet dat Jezus alleen die uw hart kan vullen met alles wat u nodig heeft. Alles wat u nodig heeft is bij Jezus alleen. En ik wil u zeggen, wat er ook staat in het woord van God, zegt de loon van de zonde is de dood. Maar God heeft ook een geschenk voor jullie als jullie hart openstellen om het te ontvangen. Waar daar het eeuwige leven mogen ontvangen, wat Jezus al betaald heeft voor ons allemaal. Hij heeft het al allemaal betaald, de volle prijs heeft hij betaald voor ons. Het ligt aan ons als ons met ons hart openstellen en het in geloof, daar zullen we ook zien de verandering in ons leven. De radicaal verandering vindt plaats als we ons hart openstellen en dit geschenk zullen ontvangen. Open uw hart en neemt u dit geschenk aan. Wij allemaal moeten een persoonlijke aannemen. Niemand kan het voor de ander doen, want wij allemaal moeten een persoonlijke relatie hebben met God. Dus als u hart open en dan kunt u me dit nazeggen. Lieve Heere Jezus, kom in mijn hart. Vergeef mij al mijn zonden. Was en reinig mij. Zet me vrij, Jezus. Dank u dat u stierf voor mij en dat u terug gaat komen voor mij. Vul mij met uw Heilige Geest en geef mij passie voor de mensen die u nog niet kennen. Honger naar de dingen van God en de vrijmoedigheid om het evangelie door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben vergeven, omdat ik Jezus in mijn hart heb. Amen. Ja, luisteraars, gefeliciteerd als u het heeft opgezegd. Gaat u ook in het woord de Bijbel en leest u het woord om een relatie op te bouwen met God, om God te leren kennen. Door het lezen van de Bijbel gaat u God meer en meer leren kennen. Weten hoe machtig, liefdevolle Vader we hebben, die van ons allemaal houdt. En dan gaat u verandering zien in uw leven als u steeds in het woord gaat en de Bijbel leest om het woord van God te leren kennen. Dan gaat u dat, die woorden uit de Bijbel, die zijn scherp. Ze openen onze geestelijke ogen. Dat is de voedsel dat we nodig hebben. Net als hoe we elke dag brood eten. Zo is het woord van God. Dat we elke dag in moeten gaan om God te leren kennen. Om een relatie op te bouwen met God. Wie is God? Wat is de plan met mijn leven? Alles kan God openbaren voor ons. Zo bouw de relatie op om God iedere keer, iedere dag weer meer en meer beetjes te leren kennen. Dat herstel brengt in ons leven. In alles van ons wordt herstel. Dat ons geestelijke ogen open gaan. Om te weten wat de lijndraad zijn van onze leven. Hoe God het heeft gepland. Hoe wij moeten leven. Dat we ter eer en glorie van Hem alleen moeten leven. Want Hij deelt ons niet met andere dingen dat niet van God is. Hij wil ons voor zichzelf hebben. En dat we vasthouden daaraan. Dan gaan we zelf zien de doorbraak en de overvloed en meer dan genoeg dat u zult krijgen wat Jezus al voor ons verricht heeft daar op Golgotha. Blijf vasthouden aan Jezus wat er ook komt. Gaat u in het woord en dan zal u zelf ervaren dat het woord krachtig is. En hiermee wil ik u bemoedigen. We gaan later weer verder met bemoedigen. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Amen.

0: Ja, luisteraars. Ja, luisteraars, we hebben net ampertjes enkele minuten. We gaan de tijd nemen om u te groeten. En ook te bemoedigen om morgen zondag richting het huis des Heren te gaan. Om de Heren te loven en te prijzen. En dat we met een verwachting gaan naar het huis des Heren. Zodat, ja, wij iets ontvangen, iets meenemen morgen. Amen. En ik groet u. Ik ben apostel Lydia Texel Brown. Ik ben van gemeente Jesus Christ Mission Ministry. En wij, onze samenkomsten, die beginnen om 10 uur. Amen. Ze beginnen om 10 uur en tot 2 uur. Van 10 tot 2. Amen. Amen. En wij zijn gevestigd aan te Groenhoven. Groenhoven 650, dat is het tweede flat links van station Gansenhof. En dan loopt u de garage door totdat u komt waar het pleintje is. Daar zijn de zalen en in een van de zalen, daar zitten wij. Amen. Dus u bent van harte welkom. We beginnen om 10 uur. En tot 2 uur. Amen. Ik wens u nog een gezegende nieuwe week. En zo de Heer het leidt. Oh ja, ik moet het even doorgeven, luisteraars van Radio Petra. Dat wij van 1 tot 15 juni niet in de ether zullen zijn vanwege verhuizing van Salto. En vandaar dat wij dit bekend maken. Amen. Wij wensen u een gezegende week toe. Ja, alles wat u doet, doe het in het belang van de Heer.
1: Amen. Amen, lieve luisteraars. Ik wil u bemoedigen om vast te houden. Niet opgeven, dat is geen optie. Opgeven is geen optie, hou vast. Hou vast aan Jezus. Hij alleen is de ware wijnstok waar we aan vast verbonden moeten blijven. In Jezus naam. Ik wil u ook uitnodigen in Wiege Kerkie. Daar is het de gemeente in. Die heet De Kol. Het adres is Krommehoekstraat nummer 136. U bent van harte welkom om 2 uur in Wiege Kerkie. Ik wens jullie een gezegende week. God bless en Soso Lobby. In de naam van Koning Jezus. Amen.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hard

0: Hartelijk Bart bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: hele goede middag en welkom bij Laidback Saturdays op deze lekkere, warme zaterdagmiddag bij je favoriete weekendshow. Ik ben je host tot 7 uur en wat fijn dat jullie weer luisteren. En ik ben niet alleen in de studio vandaag, ik ben ook met...
1: Hello.
0: Mami.
1: Conta, conta.
0: Abby is in the house.
1: Back like I never left. En Mitchell.
2: Ja, Mitchell is er ook weer.
0: Die is ook in the house. Ja, dat is gezellig.
2: Ah, nee, vorige week was ik er niet bij.
0: Ja? Nee, vorige week was je er niet, nee. En straks hebben we ook nog DJ Stefania. Die is... Solvania. Ja, ja. Zij is ook nog onderweg. Dus het is weer gewoon een heerlijke, gezellige... Boe! Yay! Maar we hebben natuurlijk ook nog heerlijke muziek voor jullie. Ik heb straks nog Maxwell, Jill Scott, Bruno Mars zag ik voorbij komen. Maar we beginnen eerst met Ascensions. Maxwell, Laidback Saturday.

0: Ja, you're getting in the way van Jill Scott. En daarvoor hoorde je Maxwell met Ascensions. Heerlijke plaatjes voor op je zaterdagmiddag. En a most beautiful woman walked in.
1: Oh, thank you. Thank you. Speaking with a beautiful woman.
0: Oh, thank you.
1: Hallo, ik ben
0: Hallo.
1: Sylvania is in de house.
0: Gezellig. Ja, we maken er gewoon een gezellige zaterdag van. Want ik denk dat most people are outside.
2: Dat denk ik ook.
0: Yeah. The park, yeah. The sun is...
2: The sun is sunning.
0: Alleen, je kwam hier binnen met een trui.
1: Ja, echt. Vraag me niet waarom. Ik had snel iets aangetrokken en ik dacht van... Toen ik al buiten was, dacht ik, waarom heb ik een trui aan? Maar ja, ik dacht, ja, ik heb het al aan. Dus ja,
0: dus dat. En
1: dat mag weten.
0: Je weet toch, het Nederlands weer heeft altijd borderline.
2: Dus dat is waar. Gisteren zeker.
0: Hé! Hij begon op deze keihard te regelen.
2: Ja.
1: Gelukkig was ik binnen.
2: Nee, ik niet. Ik moest er doorheen. Ik moest naar de auto. Ja.
0: Ja, nee, het was echt heftig. Ik zat op het terras. Ja, dus op een gegeven moment werd het donker. En ik zeg nog tegen die meiden van... ja, gaat het regenen? Nee, het gaat niet regenen. Dus wij zo zitten. Ik denk, het wordt steeds donkerder. Ineens hoor ik mijn vriendin zeggen... Ja, in 15 minuten komt er onweer. Ik zeg, moeten we niet afrekenen? Iedereen blijft maar gewoon doorzitten, okay. doorzitten. Op een gegeven moment kwamen er een paar druppels. Mm-hmm. En toen was het weer weg.
2: Ja, klopt.
0: En dan was het daar nog licht. Dus ik zei tegen mijn dochter, maar die was ook mee. Dus ik zei tegen haar, daar is nog licht. We gaan het redden. En wij afrekenen. Hé, we waren bijna thuis. Hè. We liepen onze straat in. Douche. Ik heb gerend. Ik was gewoon meteen... Ik hoef nu naar de sportschool de rest van de week. Ja, ik heb echt gerend voor life. Maar eigenlijk, toen vroeg ze me af van... Wow, rennen we voor een beetje regen? Maar het was niet een beetje.
1: Ja, inderdaad. Het was wel echt...
2: Het was wel heftig. Ja. En ik had mijn haar gedaan gisteren.
0: Oh.
2: Dus en ik had geen paraplu.
0: You know, toch black woman and the world here.
1: Ja. Nou ja, het zit nog goed, hè?
0: Het zit nog goed. Heb je geen regenkapje? Vroeger hadden mijn moeder altijd zo'n dingetje wat ze verfrummelde. Plastic dingetje.
2: Weet je dat ik ze wel in mijn tas heb, maar op een of andere manier heb ik ze altijd kwijt?
0: Ja, klopt. Plastic dingetje.
2: Of meestal, soms loop ik ook met zo'n haarnetje. Like, you know, the Dominican ladies, they have like the tubi going on. I have a... To be.
1: Eigenlijk kruisspelden met z'n
2: ja.
0: Je gaat ook met kruisspelden naar de winkel.
2: Soms op een slechte dag.
1: To be honest, ik zou het ook wel kunnen doen.
2: Ja, toch?
1: Even snel naar de winkel gaat. Ja, sorry, als je haar maar goed
0: ziet. Ja, dus ik zou dat ook wel. Maar ik zie het vaker trouwens de laatste tijd. Want ja, dan, maar ik denk dat ze dan van de kapper komen.
2: Ja.
0: Ik zie heel vaak... Vooral in dat gedeelte bij Zuid, Museumplein, dan zie ik allemaal mijnen staan wel eens met kruisvelden. Het is like, ik kom uit een vlucht van EasyJet. Daar is het ook normaal.
2: Ja, klopt. In de UK.
0: Ja, ze komen altijd uit het vliegtuig met kruisvelden. Everything is on fleek.
2: Ja, klopt. Hoe die festival Music On was gecanceld, toch? Al die meiden die kwamen dus van die vluchten af met kruisvelden.
0: Ja.
1: Oh, wat grappig.
3: Ja, kwamen ze hier in Nederland aan?
0: Ja. Ja, vrijdag komen ze dan aan, want ze komen vaak voor een weekend. En dan, ja, zo gaat het.
1: Oh, nou, dat, volgens mij zit het ook helemaal niet lekker. Zit je zo op die stoel zo met
0: die... Small is de UK. It's like 40
1: years. Ja, dat is waar. Dat is waar, maar toch.
0: Ja, dat dus.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou ja, dat. Nou ja, goed. Genoeg.
1: Als je haar maar goed zit, hè?
0: Als je haar maar goed zit, dat. Inderdaad, hè. En als je muziek maar goed is. Zo, wat gaan we doen? Ik heb een leuke... Een beetje op tempo, want ik zie Mitchell al kijken van, ik ga vallen.
3: Nee,
0: je bent nog oké?
3: Op tempo is altijd goed.
0: Ja, toch?
3: Ja,
0: deze
3: zeker.
0: Is van nieuwe. Bruno Mars, hij komt weer bijna. Oh.

0: Aaliyah, One in a Million. Zo'n lekker nummer. 1996. Echt. En we hadden het er net over. Ze was dus 17 jaar, hè? Toen besef dat je dan zulke muziek gewoon...
1: Ja.
2: Ik wou haten op het feit dat je tegen me zei dat we wat op tempo zouden gaan. En toen hoorde ik opeens dit nummer.
0: Toen kwam ik deze...
2: Niks meer te haten.
0: Nee.
2: Het was wel
0: ja, man. Ja. Ja. Deze hit gewoon even. Gewoon... Ja. Maakt niet uit de temperature.
2: De swag die ze heeft. Ze is een hele goede zangeres, dat weet iedereen natuurlijk. Ze was, ja. Maar dat was niet eens het speciaalste aan haar. Het is gewoon het totale plaatje.
0: Total package. Ja man, dat was echt een diamond.
1: Ik vraag me af, als ze nog in het leven was, als Beyoncé zo groot was geworden.
2: Ongetwijfeld.
0: That's what ja, ik denk het ook. Ik denk ook, ja. Want Destiny's Child kwam niet veel later.
1: Nee, klopt.
0: Dus
2: ik denk dat Beyoncé
0: helemaal niks met Aaliyah te maken heeft. Maar ik denk dat de rumors, people really think,
1: klopt.
0: Like to compare also, denk ik. Dus ik denk dat het zijn ook gewoon totally different. Of,
3: ja, denk ik ook. Maar in die tijd had je toch ook meerdere.
2: Precies.
3: Dat brandy mannen.
0: Ja, klopt.
3: Wel jonge.
2: Hoe meer er zijn, hoe makkelijker het ook is.
0: Ja, Monica.
2: Ja, Monica was natuurlijk ook.
0: Ja, klopt. Moesha. Ja. Hey, dat was wat. Ken je dat toch?
3: Ja, van Brandy.
0: Van Brandy, ja. Oh ja, ik ging daar echt voor naar huis.
3: Ja, was leuk.
0: Was ook mijn VHS. Die ging weer. Weer die VHS-recorder van mij. Die heeft over uren gedraaid. Heerlijk. Ik nam alles op. Nou ja, goed. We hebben even een andere vibe nu. Ik dacht, we houden het ook een beetje zomers. Even kijken of Miss Dominicana Wombong het herkent. Ik weet niet. Ik ken een liedje van vroeger. Het is best wel een oud nummer. La India.
1: Oh ja, La India.
0: Ja, hè? Ja.

0: Regulate, Warren G, Nate Dogg. Dit is ook echt een vibe. Ik vibe gewoon op mijn eigen muziek. Hè. Maar dat is ook de bedoeling. En ik hoop dat jullie radioluisteraars dat ook gewoon lekker gewoon viben. Want daarvoor luisteren jullie naar jullie favoriete weekendshow.
1: Ja,
0: toch. Ja, Late Back Saturdays met Elaine. En ik ben met Daf en Sylvania. En ik ben helemaal enthousiast, want ik weet niet, we hebben heel veel Abigail, fun.
2: Toch?
0: Abby, Abby, ja. sorry.
1: Ja. It's okay.
0: Abby, baby girl.
1: Ja. It's fine.
0: Mitch is ook in the house. Maar we hadden het over, er was een topic. Wat was het?
1: Cabañas.
0: Ik ben zo bougie. Because er ging dus een wereld voor mij open hier. Because apparently is Cabaña Turistica.
1: Ik ken het als Cabaña Turistica.
0: Oh gee.
2: En jij vroeg of we dat in...
0: Cabañas. Ik ben zo bougie. Because er ging dus een wereld voor mij open hier. Because apparently is Cabaña Turistica.
1: Ik ken het als...

0: Maar
1: nee, ik ook niet.
0: Eigenlijk, we hebben nog 3 minuten voor het nieuws. Dus als jullie, ja, net als ik, nog nooit ervan hebben gehoord en willen weten wat Cabana Turistica is.
1: Ja, maar de vraag is dus, ben je een echte Surinamer als je dit dus niet kent?
0: Zeg ja,
1: maar,
0: ja, klopt.
1: Want ik
0: ben
1: ken
0: je überhaupt een, hoe zeg je dat? Caribbean people, als je dit dus niet kent. Because apparently it's all over the Caribbean.
2: I mean, ja, yeah, in the Dominican Republic it's really a thing. Like, it is gewoon,
0: ja,
2: it's bougie, it's, yeah, bougie looking.
0: Ik hoor dus ook dus dat het in Brazilië een ding is. En dan daar heet het dus ook, zeg maar, pension, volgens mij. En
2: dat weet ik niet.
0: Ja, yeah, I heard. Ik kom echt, ik hoor het van meerdere mensen. Dus apparently is a thing. Ik weet, in Colombia hebben ze dat dus ook.
2: Mm-hmm.
0: They have it everywhere, Suriname.
1: Ja, ik wist wel dat het bestond, maar ik die van Suriname. Het is helemaal ontgaan.
3: Waarschijnlijk dus, ben je er best wel vaak langs gereden. Maar
1: misschien.
3: Dat
1: ja, en dan weet je wel.
0: We don't know. Wij weten, ja, gewoon echt niet dat. En honestly,
1: ja, maar het is,
2: ik ben nog nooit discreet in een cabaña geweest.
0: Ja, ik precies, ben nog nooit, ja, in een cabaña geweest. Want ik leer dus nu pas wat aan cabaña toeristica. Ja. Ik zei de eerste keer dat ze dat dus zei, dacht ik, hoezo is het een cabana voor toeristen?
2: Nou ja,
3: gezellig.
0: Het ongeveer wel, blijkbaar.
2: I mean, it's not only for tourists, because the locals also use it.
1: Maar ja, het is beter om het op een toeristen te gooien. Wat zei?
3: Wat hebben jullie dan precies over?
0: Cabana Turistica of pension?
2: Pension.
1: Ja.
2: Je rijdt gewoon binnen. Het is een soort van bungalow-achtig iets.
3: Oh.
2: Je parkeert, ja, je auto.
0: Maar goed, het nieuws zit te pushen. Want
2: het nieuws kan even wachten.
1: Ja, iedereen zit er middenin.
0: Iedereen zit er middenin. Dus daarom moeten jullie gewoon.
2: Nee, we hebben het er straks over.
0: Blijf, kom terug in dat steeduurtje. En we gaan ook iemand bellen.
2: Die daar ook is geweest.
1: 100%.
0: Ja!
2: Binnen de team.
0: Ja, we willen zeker. Stay tuned. Ja, even nog. Ja. Kom terug, we hebben goede muziek en we hebben goede pokoes.
2: Blijf luisteren.
0: Luister gewoon.
2: Maar in Dominica.
4: You know it's the weekend show. We are here to stay on your layback Saturday.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid?

0: tijd? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: The Jacksons. Wat was dat? Boogie? Boogie? Wat was het? Blame it on the boogie. Hè? Ik hoor het even niet meer. En ik ben de hele dag aan het meezingen. En dan heet ik het toch niet meer. Ja, heerlijk nummer. We waren helemaal zo aan het vibe erop. En ja, ik ben even van me afgerond nog steeds. Jullie luisteren nog steeds naar Late Back Saturdays. Welkom in ons tweede uurtje hier op 107.9 FM. En ik ben Elaine en met Sylvania, Mitch en Abby. We zijn weer in de house op je favoriete zaterdagmiddagshow. Maar we hadden vandaag de question of the day was...
1: Zijn jullie ooit in een cabana geweest?
0: Nou, voor mij niet.
2: Ik wist niet eens wat het was.
0: Het is dat. Maar ja, over het algemeen, ja.
1: En voor de mensen die dus niet weten wat een cabana is... Ja, het is een soort van McDrive. McDrive van een hotel. Je komt gewoon binnen. Je hoeft je naam niet te geven. Je doet gewoon je ding. Je gaat weer weg. Niemand vraagt je wat. That's it.
0: Wat? Wat?
1: Ja, je betaalt gewoon. Dus kijk, je komt binnen. Het is een soort van hotelkamer. Maar je hebt geen zin om in te checken. Dus je rijdt gewoon met je auto naar binnen. Niemand stelt je vragen. Niemand wil je naam weten. Je kunt per uur betalen. Je doet je ding. Meer uitleg
0: ga
1: ik niet
0: geven. Menukaart?
1: Nee, meer uitleg ga ik niet geven. Want anders krijgen we klachten van de omroep.
0: Oeps.
2: Maar ik denk dat het meeste wel voor zich spreekt.
0: Nee, ja. Nou ja, dus ben ik een echte Surinamer? Blijkbaar niet. Because I never heard of it.
1: Maar I mean, it's a very Caribbean thing, denk ik.
3: Ja, ik heb er wel veel over gehoord.
2: Ik heb
3: over
2: er wel.
3: De garages. Ja. Langs gereden.
1: Ja.
0: Oh, wow.
3: Heel discreet.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Ik heb er wel van gehoord, maar alleen ik wist niet dat het in Suriname ook was. Dat wist ik niet.
0: Nou, ik wist überhaupt niet dat het een thing... Want
2: in Amerika,
0: people talk about it like it's a normal thing. Ja, ik ga mijn cheeseburger halen bij de McDrive, ja.
2: Maar het is toch ook goed dat het er is?
0: Laten we hebben een beller!
2: We hebben een beller.
0: We hebben een beller.
2: Maar even één ding duidelijk. Het is toch ook goed, zeg maar, dat het er is. Ik denk dat het, zeg maar, het moet mogelijk zijn. We roepen vaak get a room. En zeg maar...
1: Klopt.
2: Ja. Dit is ideaal.
1: Klopt.
2: Maar in de tussentijd, in de studio, hebben we een beller. We gaan, Elaine, denk ik, naar het volgende nummer. En dan kunnen we even de bellen erin gooien.
0: Ja, want je moet geen bad dreams hebben.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, hier op Late Back Saturday. En we hebben ook een beller. We hebben iemand aan de lijn. Hoor je ons?
1: Nichta.
0: Oh, Kevin,
2: stel jezelf even voor. Kevin. Dat is een Suriname-kenner.
1: Jawel, je weet. Frisse boy, Kevin.
0: Frisse boy.
1: Jawel. Ik heb mijn haar gedaan.
0: Ah, je hebt je haar gedaan, hoor. Het is mooi weer. Dus je hebt je haar gedaan.
1: Maar ja.
0: We hebben een vraagje, toch?
3: Een
0: brandende vraag, want je weet toch, ik heb gehoord dat ik ben bougie, want ik weet niet wat
3: een cabaña is. Maar mijn vraag is eigenlijk, ben jij ooit ergens geweest op de commissaris Roblesweg 158?
0: Zo precies.
1: Hey, je bent gewoon heel exposed, man.
3: Ben je daar ooit geweest?
1: No comment.
2: Maar je kent het wel.
3: Tuurlijk
1: wel.
2: Oké, kan je ons een klein beetje uitleg geven? Wie komt daar?
0: Wie komt daar? Wat is de bedoeling? Is het net een McDrive?
1: Ja, in zoverre wel.
3: Je kan er ook eten. En gegeten worden.
0: Jezus.
3: Ja, hey.
1: Onder andere. Mm-hmm. Jawel. Veel watermeloen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Oké.
2: Oké, maar voor de luisteraar is dit nog een beetje... ze denken, hè? Ja, deze etent ken ik niet.
1: Jawel.
2: Sanna Straatbakker.
0: Wacht. Dus de echte Surinamer, zeg jij?
1: Ja.
0: Ja?
2: Die moeten het kennen.
1: Die zullen het wel zeker weten. Vooral als je zegt grote watermeloenen. Daar zo tellen we die appels en peren niet, hè?
2: Oh nee, oké.
1: Okay. Oh,
0: nee. Dus niet morgen, grapje. Huh?
1: No, dat.
0: Het zijn alleen watermeloenen.
1: Oké. Okay. Jawel, lekker zoet.
0: Oh Jesus.
2: Oké.
0: Okay. Kevin?
3: Hebben we het nog over fruit? Ja.
0: Is dit een fruit island?
2: Ja, ik wou net zeggen. Fruit love island.
0: Fruit love island. Dus ja, ik vind het heel interessant. Maar dus het is gewoon een bekend iets en ik leef gewoon onder een steen. Nou, duidelijk.
2: Conclusie die we kunnen trekken, ja. Zeg maar. Wij komen misschien... We zijn geen echte Surinamers.
0: Nee.
2: Safania wel.
1: Anodat. Maar migados. Hey, hoe wakko expose milik?
2: Nee, ik ben een kenner. Ik weet
0: het. Nee.
3: Nee, je hebt erover gehoord, toch?
0: Ja. Je hebt erover gehoord.
3: Maar ik vind het wel grappig dat alleen al aan het adres dat je weet waarom je...
2: Ja, als we Suriname kennen, dames en heren.
1: Hey boy. Jongen.
0: Oh, heerlijk. Nou, ben je nog aan het genieten van je mooie weer?
1: Oh ja, ja, ja.
2: Zat er nog wat leuks op de planning?
1: Ik ben nu in Rotterdam. Mm-hmm. Het weer is heel heerlijk.
0: Ja. Oké, nou, geniet jij lekker van het
1: weer. Ik ben met zaterdag bloed even aan het drinken.
0: Oh jeetje.
1: Ja.
0: Oh wauw.
1: Ja. Je weet, maar ik kan het toch blijven, want dit keer is het geen tante Anita.
0: Nee. Het is een andere tante. Nee, gelukkig. Nou Kevin, geniet lekker van je zaterdagmiddag in de zon. Wij gaan nog even mooie plaatjes draaien. En,
2: we zien je gauw in de studio.
0: En gauw in de studio. Daar kunnen we meer horen over de Cabana Turistica.
1: Kom maar halen.
0: Is goed.
1: Kom maar halen.

0: met The Feel hier op Radio Sleepback Saturdays. We zijn weer terug. Welkom dat jullie nog steeds luisteren. Het is inmiddels 17:32 op deze zaterdag. Ik was het hier even afgeleid. Maar dat zijn jullie denk ik wel van mij gewend. De energy is... was zo net best wel fun, hè? Met onze beller. We have a lot of fun. En zometeen krijgen jullie nog onze What's on Social. Natuurlijk, wat kwamen we tegen tijdens het scrollen? Ik heb niet zo heel veel gescrollt deze week. It's a good thing, denk ik. Ja, toch? Because the weather...
1: The weather was good.
0: We were outside, like Melissa. We were outside, like Melissa. En ja, dus we hebben dan... gewoon gesocialized en dus niet onsocial gezeten. Maar we hebben wel wat
2: bepaald. Ik was wel een beetje
0: onsocial.
2: Ja? Ik heb gewoon gewerkt. Ik heb niet zo heel veel van de zon gezien.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar ja, er is niet heel veel gebeurd, laat ik het zo zeggen. Er zijn wel dingen die, die weer terugkomen waarvan je eigenlijk al wist hoe het
0: ervoor is. Ja.
2: Maar ja, ik weet niet. Het is niks nu.
0: Er is niks spannends gebeurd.
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik misschien dat ik straks nog wel... Ik kom altijd wel wat tegen tijdens het scrollen, dus het komt wel goed. We hebben misschien nog wel wat voor jullie. Maar wat ik zeker voor jullie heb, is goede muziek. Komt ze aan, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Ja, Jeon, mama, wauw, heerlijk nummer. Hey, we hadden het erover dat we zo... Wie had gedacht dat wij zouden meemaken dat...
1: Curaçao ooit mee zou doen.
0: Ja,
2: in het WK.
0: In het WK. Ja, en
3: ooit voor Curaçao zou zijn, dat begreep ik niet.
0: Nee.
3: Voetbal, hè, maar daar komen. Met voetbal.
0: Klopt, want ik weet nog dat the only country that always felt a little bit close was Brazil.
1: Ja. Ja.
0: Want als Nederland eruit lag, there was nothing left.
1: There was
0: alleen
1: nothing
0: Brazil
1: left.
0: Om voor.
1: Alleen, ja.
0: Ja, voor Argentinië ben ik ook nog.
1: Nee. With great reasons.
0: Yeah, with very great reasons. Maar mijn moeder bijvoorbeeld weer wel, hè. Zij vond het altijd wel leuk als iets uit Zuid-Amerika won.
1: Ja, snap ik.
0: Ja.
1: With great reasons.
0: With great reasons. But ja, goed. Maar nu hebben we veel voor te juichen. Ik heb al een vlag.
1: Oh ja,
0: ik heb een t-shirt.
2: Een kleintje.
0: Ja, grote. Die wilde ik, maar die waren op.
1: Ja, ik heb een t-shirt. Ik heb die uit t-shirt. Maar je hebt volgens mij nog die blauwe.
0: Die blauwe wil ik niet. Ik wil die gele met roze.
1: Ja, nee, die gele.
0: Die bougie. Oh. Die wil ik.
1: Ja. Ik zal voor je kijken. Als ik er eentje vind, dan laat ik je weten.
0: Ja? Ja. Medium, small, large, XL. Oh, pas alles.
2: Kijken, misschien, hè?
0: Ja. Want... We be jealous.
1: Dus dat...
0: Ja.
2: Zij had niet het.
1: Live.
2: Zon, zee, strand.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Cocktail, kokosnoot. Yes.
1: Is dat douche, joh?
0: Boy. Ja, echt. Ja. Nee, dit zijn die vibes hier zo. Ja, hè? Ja.
2: Ja.
0: Lekker naar Curaçao. Ja, voor die mensen die daar WK gaan kijken, I'm jealous.
1: Dus dat.
3: Ja, zeker.
0: I'm very jealous. Ja, want je kan daar gewoon die hele vibe voelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed.
2: Zeker, ja.
0: We maken er hier een feestje van. En wat heb ik nog meer voor muziekje? Ja, we hebben straks onze What's On Show Show. Maar ja, dit was onze What's On Show Show, want dit houdt mij bezig.
3: Nou, er is nog veel meer, toch?
0: Kanye
3: West.
0: Okay. Oh ja, Kanye. Mr. Kanye mag langskomen.
3: Ja.
1: En wat nog meer? Wel?
0: Ja.
3: Ja, Kanye West is welkom in Nederland.
0: Hij is welkom, blijkbaar. En wat kwam je nog meer tegen? Want je schreeuwt jouw hel.
3: Ja, Quincy Promes, die waarvan OM 8 miljoen
0: is. Mister 8 miljoen.
3: Moeten we dat nu nog wel aandacht blijven geven? Dat is ook iets wat je moet afvragen.
0: Nee, weet je wat? Ja? Moeten we dat aandacht? Nee, daarom geven we geen aandacht meer. Rico Verhoeven.
3: Ja, dat was er ook nog.
0: Dat was er toch? Ja. Ja, zaterdag hadden we gekeken, tenminste, die wedstrijd. Mm. En ik vind hij is gewoon beroofd van zijn titel. Ben ik het echt mee eens?
2: Oké, ik heb het gemist.
0: Ja, jij bent echt gemist.
2: Dat was wel goed, hoor,
0: Nou, ik vind het aan het laatste... Ja, leg jij het maar uit. Op het laatste... Ik weet niet, die bel ging, want dat heb ik gezien. Ik hoorde ding, ding, ding en dan pas viel hij. Dus het was gewoon bullshit.
3: Nou, het ging niet omdat hij viel. Ja. Hij was eerder gevallen.
0: Hij had
3: heel veel rondes had hij gewonnen. Mm-hmm. En in één ronde rond ronde 11, en dat zijn van de 12 rondes. Toen viel hij op de grond, nadat hij een klap in zijn gezicht kreeg. En zijn bitje vloog uit zijn mond. En ja, als je 11 rondes, 11 keer 3 minuten is, 33 minuten,
0: nee,
3: dat je gewoon
0: nee,
3: hebt staan
0: luister.
3: Vechten.
1: Ik heb niet gekeken.
0: Ik heb gekeken.
3: Nee, maar ik heb het teruggekeken.
0: Ik heb het gezien.
3: Hij heeft het uitgelegd.
0: Ja, mijn perspectief, hoe ik het heb beleefd, was... Ik vond het echt sneu, want hij viel echt voor mijn gevoel na die bel. Maar ja,
3: nee, maar dat was niet de reden dat het was gestopt. Je hebt nu een filmpje online waarbij hij precies uitlegt, een uitlegfilmpje, van hoe die ronde ging. Waarbij hij alles stap voor stap uitlegt. Waarbij hij uitlegt dat hij was gevallen. En dat hij, dus dit noemen ze een knockdown, zijn bitje viel uit zijn mond. En hij is natuurlijk moe, dat legt hij ook uit. Waardoor hij een beetje stumbled, noemen ze dat. Zeg maar, hij staat niet echt stabiel meer op zijn benen, want ja, je bent buiten adem. Ja, als jij net een marathon gelopen hebt, dan wil je het liefst ook blijven liggen. Dat is logisch. Mm-hmm. En die scheidsrechter, die zei tegen hem van oké, luister... Hij vroeg hem, doe mijn bitje in. En die scheidsrechter zei van, ja, even kijken, tag, praten met zijn hoek. Toen hebben ze zijn bitje ingedaan. En toen ging het gevecht verder, want de tijd loopt altijd door.
0: Yeah.
3: En toen kreeg hij nog een klap. En toen ging die bel. En toen heeft die scheidsrechter stop gezegd. Terwijl Rico zei gewoon van, ik heb mijn handen nog omhoog. Ik sta nog op mijn benen.
0: Ja, dat heb ik
3: hoe
0: gezien.
3: Kan het,
0: hoe dat kan het, ja.
3: Dat het dan gestopt wordt. Dus hij vindt dat oneerlijk.
0: Ja, dat maar het is vind niet, ik ook oneerlijk.
3: Het heeft niet met die bel te maken. Dat dachten wij op dat moment, als je live kijkt, denk je dat wel. Maar als je het dan terughoort, zoals hoe hij het uitlegt.
0: Ja.
3: Dan kom je er dus achter dat die scheidsrechter hem dus al vanwege zijn knockdown besloten heeft dat hij dus al had verloren, om het even zo te noemen.
0: Nou ja, hij krijgt zijn money sowieso wel.
3: Ja, maar als je er eenmaal staat, wil je het winnen.
1: It doesn't really suck to be him.
0: Ja.
3: Nee, zeker niet.
0: Dus dat, ja, sorry.
3: Zeker niet.
0: Ik zag toen, ik weet niet, die miljoenen toen ik dat hoorde, dacht ik, oké.
3: Maar?
0: Maar ja, ik hoef er geen klappen voor. Ik was eigenlijk mijn face.
3: Het is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, sorry, het kwam er echt
3: een grote risico.
0: Niet voor dat in ieder geval.
3: Het geld is daar dan niks bij. En daarnaast, hij trekt wel de aandacht van de hele wereld door.
0: Nou, het was wel een spektakel.
3: Zeker.
0: Ik weet niet hoor, want het werd betaald door een sheik of zoiets, heb ik begrepen.
1: Oké.
0: Ze hebben uitgepakt. Ja, ik zal wel met AI gemaakt worden.
1: Waar was dat? Waar vond ik
3: in Egypte. Achter de piramides.
0: Ja,
3: dus ze zag gewoon die piramides. Het was echt heel mooi.
0: Ze brachten bijna Cleopatra tot leven.
3: Maar wat er ook... Ja, het was echt mooi. Het was echt een heel ritueel. Maar wat erbij gezegd moet worden... Rico Verhoeven is natuurlijk een kickbokser. En hij gaat nu boksen. Dus hij gaat eigenlijk... uit zijn comfortzone tegen een wereldkampioen.
1: Ja.
3: Is hetzelfde als iemand die, weet ik veel, een voetballer die opeens gaat hockeyen en dan tegen de beste van de wereld gaat. Dus het is, daarbij verdient hij ook zijn respect en daar tegenover staat.
1: Ja.
3: Precies, ja. Staat ook dat grote geldbedrag.
0: Want, dat klopt, ja.
1: Nou, het is wel een risico.
0: Het is
3: zeker.
1: Stel je voor, je krijgt de verkeerde klap.
3: Ja, dat is heel vaak hebben we dat al in het verleden gezien.
0: Iemand bijt je oor eraf. Had iemand dat niet gedaan?
1: Dat was bij voetbal.
0: Tyson had ook... crazy people, gewoon.
3: Je krijgt ook zo'n...
0: Hoe bedenk je dat?
3: Van elke klap op je oor krijg je zo'n bloemkooloor.
0: Dan
3: wordt het zo'n heel gek oortje.
1: Ja, zo'n gek oortje, ja.
3: En dat ziet er niet nice uit. Dus daarvoor zou ik ook wel miljoenen willen. En je kan doof worden.
1: Ik kan me nog wel een keer herinneren. Volgens mij in 2014, 13, 15 was er een bokser. Kennen jullie Richard Colong?
3: Nee, zeg maar.
0: Nee.
1: Richard Colong had volgens mij tegen een Amerikaanse bokser gebokst. Mm-hmm. Williams.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft hem dus verkeerd geslagen.
3: Ja.
1: En Colong die is dus helemaal gehandicapt. Hij praat verlamd. Niet, hij loopt niet.
0: Dat
1: helemaal
0: gebeurt vaak.
3: Mensen vergissen zich.
1: Ja,
3: het is die handschoenen die ze aan hebben. Het zijn verschillende maten. Dus je vuist is veel groter. De klap vangt het ook veel beter op. Dus zo'n klap die jij geeft van 150 km per uur tegen je kaaklijn aan... is gewoon echt een doodslag. Hè. Tenminste, alle mensen die niet ongetraind zijn... kunnen dat gewoon niet overleven, kunnen gewoon doodgaan. En hij staat er. Hij krijgt gewoon die klappen tegen zijn hoofd. Het lijkt, want het ziet er slow motion uit. Maar het komt echt met veel kracht komt het naar je gezicht.
1: Nee, ik heb wel respect.
3: En dan 33 minuten lang, half uur.
0: Maar ik heb wel een question. Want hij krijgt elke keer dat zoveel geld.
3: Ja.
0: Where does it stop?
3: Hoe bedoel je, where does it stop?
0: Waar stop je met...
1: Wat is de grens?
0: Wat is de grens?
1: Wanneer is het genoeg?
0: Jij maakt muziek. That's joyful. It's not harmful.
1: Ja.
0: Snap je? Maar bij hem denk ik... Wanneer denk je van, oké, ik heb nu genoeg geld, ik hoef die klappen niet
3: maar je doet het niet voor het geld alleen.
1: Misschien passie. Ja.
3: Kijk, het geld is een big motivator, tuurlijk. Dat is met elke sport zo. Het is een sport, man. Het is ook een leuke sport om te beoefenen. Het heeft niet alleen maar met kracht te maken. Het is een stukje tactisch, het is een stukje schaken, het stukje...
0: Ja, okay.
3: Hoe noem je dat? Een beetje reputatie opbouwen.
0: Ja, maar omdat het zo risicovol is.
3: Ja, het is risicovol. Maar
0: daarom
3: zijn ook
0: vraag
3: heel
0: ik
3: veel...
0: me af van wanneer is het genoeg?
3: Ja, kijk, het verschilt per persoon, toch? Kijk, hij is jarenlang wereldkampioen geweest. En hij heeft veel te verduren gehad, veel kritiek. Mm. Over dat hij in een tijd vecht waarbij er weinig vechters waren. Alle grote vechters, zoals bijvoorbeeld Badr Hari.
0: Ja,
3: die waren er in en eruit gegaan, zeg maar. En nu gaat hij in een ander speelveld, waarbij...
0: Zijn speelveld is niet zo groot als die tijd van... Hoe heet die Bob Sepp had je. En je weet toch hoe die andere, die flying kick, die wel eens rondloopt.
3: Remy Bonjasky?
0: Ja.
1: Bonjasky.
0: Ik vond hem echt een goeie, vroeger. Ik vond die kick altijd van... Ik zat er achter op te wachten, zo... Dan was het klaar. Ik hou van dat stukje vroeger. Je weet toch, Mortal Kombat finishing. Fatality. Sorry, ik kan
1: Maar we hadden het net er ook over, toch? Dat gevecht van Jake Paul en hoe heet hij?
3: Anthony Joshua.
1: Jake Paul helemaal in het ziekenhuis lag met een ontwrichte kaak. En ik las dus dat hij dus echt
2: echt jaren last van gaat hebben. Ja. Dus ze weet niet of hij nog kan vechten misschien.
3: Ja, dat is het bijvoorbeeld.
1: Nou, ik vind niet dat Jake Paul nog ooit nog moet vechten. Ja, een beetje klaar mee met Jake Paul.
0: Jake Paul zijn kaak is gewoon verbrijzeld.
1: Ja, is goed voor hem.
3: Oh, zij is heel hard. Ja, sorry. Jake Paul is eigenlijk ook een zeer getalenteerde vechter. Voor iemand die een YouTuber is en in één keer gaat vechten,
1: ja,
3: hij is
1: ik vond het
3: echt
1: wel
3: goed.
1: Interessant.
0: Klopt, maar heeft ook een lot of shit.
3: Ja, maar dat is ook
0: een interessant. Hij heeft gewoon geen karakter. Ik vind het een karakter. Ja, ja.
3: Anthony Joshua heeft toch gewoon lang laten leiden. Kijk, als je gaat vechten, en ja, ik weet niet of jullie ooit een keer gebokst hebben, maar
2: nee,
3: in drie minuten, ja, drie, dat weet jij.
1: Nee, maar ik ging vroeger wel naar, hoe noem je dat, in Carré heb je soms die boksgala. Nee, die boksgala.
3: Oké, maar als je zelf een keer bokst, moet je drie minuten tegen een zak aanslaan.
1: Dat kan ik niet. Nee,
3: als jij dat met je kracht.
2: Echt conditie hebben.
3: Je gaat, en dan moet je beseffen dat het 33 minuten is en dat jij ook nog de kans hebt dat iemand jou slaat. Maar echt hard slaat.
1: Oh,
3: en dat, je gaat gewoon kapot. Dus als ik dan kijk naar Anthony Joshua, hij heeft dan bijvoorbeeld, hij ging met Jake Paul vechten en dan liet hij hem extra lang in het gevecht. Dus hij liet hem eigenlijk langzaam leiden. Af en toe een harde stoot en dan wachten. En dan liet hij hem gewoon helemaal moe worden.
1: Klopt.
3: Om vervolgens dan jouw kaak eraf te slaan.
1: Ja.
3: Dat die jongen gewoon dan schrikt van wow, wat is er gebeurd?
1: Dus gewoon,
0: hij was ook geschrokken
1: het was gewoon van, je had YouTuber moeten blijven.
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En het is ook een stukje frustratie. Wat had daarvoor tegen Mike Tyson
2: gevoerd? Ja, ik heb het gevecht niet... Heb ik een stukje gezien, maar ik hoorde wel van mensen van dat... Wat heeft... Dat het een soort van doorgestoken kaart was of zo.
3: Mike Tyson.
2: Hij is wel op leeftijd.
3: Vergis je niet.
2: Hij traint toch gewoon.
3: Nou, moet je één ding vertellen. Ja. Ik heb die man hier in Amsterdam ontmoet. Ik heb zijn hand geschud. Vergis je niet. Als Mike Tyson had gewild... had hij precies die kaak van hem eraf geslagen.
0: Op de oor,
3: en hij zou nooit Anthony Joshua hebben gezien. Als hij had gewild. Maar ja, als je zoveel geld krijgt... Hij heeft er een paar keer tijdens het gevecht, zie je ook... dat hij, want Mike Tyson is niet helemaal mentaal psychisch in orde. Dus een paar keer tijdens het gevecht snapt hij. En toen hij snapte, zag je wel van... hé, hey, hier komt brute kracht van vrij. En ja, ook al is die man was bijna 60 of zo, is hij... Ik weet niet, hij is iets in de
1: 50. Is hij niet al over de 60?
3: Ja, maar dat zou ook kunnen. Maar
0: ik
3: toen,
0: weet niet, hij is oud.
2: Ja, maar dan kan hij nog fit zijn, toch? Als je...
3: Zeker, maar ja, het is tegen een jongen van 25 of hoe oud hij ook was.
2: Dat is waar. Misschien dacht dat, ik heb het idee dat hij dacht van, hey, ik krijg toch betaald.
3: Ja,
2: dus,
3: precies.
1: Mike Tyson is 59 jaar.
3: Oh, kijk. Dus hij was toen 57 of 56.
0: Is
3: hij
0: het alweer 2 jaar terug?
3: Hè? Ja, 2 of 3 jaar geleden was het.
2: Het gaat snel. Hey, voor mijn gevoel is het een...
1: Vorig jaar of zo.
2: Dit jaar of vorig jaar?
3: Nee. Het is 2 of 3 jaar geleden, denk ik.
1: Ah.
3: Ja, toen is 23.
1: Jeetje, corona was toen net nog uit de pampers.
3: Ja, precies.
0: Nee, ja, echt? Nee, corona is al een tijdje, toch?
3: Maar toch komt het ook weer on social, corona.
0: Oh, sorry, ik ben weer spuit 11. Ja, sorry. Echt niet. Gaat weer lekker hier. Maar corona...
3: Ongelooflijk,
0: ja, ik ben er weer hoor, mensen. Het is gewoon gezellig. Nou, het is hier weer gezellig.
3: Maar, corona, wil je wat zeggen?
0: Ja, corona,
3: is weer opnieuw on social.
0: Ja.
3: En dat heeft ermee te maken dat ze een onderzoek doen, volgens mij, naar hoe die periode was verlopen en wat we beter hadden moeten doen en om het, zeg maar, te evalueren. Dat hebben ze niet.
1: Nou, ik heb nieuws voor je. Bij de eerstvolgende lockdown ga ik gewoon lekker naar mijn tequila party.
3: Ja, precies. Maar ik denk...
0: Doe het. Je moet sowieso in ons derde uurtje, want zometeen begint het nieuws. Komen kan je sowieso in een voorproefje krijgen van die tequila party.
1: Lekker.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Dus ik heb nu nog even een muziekje, want we gaan dus stay tuned. Want het nieuws staat te pushen en straks hebben we nog heerlijke muziek. En dan praten we gewoon heerlijk verder. Maar onze What's on Social, dat was het voor deze week. We weten in ieder geval, hoe was de bus? Tot zo, de Braxtons.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website.

0: voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ja, ja. Heerlijk nummer. Bobby Brown, Every Little Step I Take. Ja, echt, ik vind dat echt... Ik ontdek nu pas eigenlijk zijn muziek. I'm not that. Net als Prerogative.
1: What?
0: Ja, niet zo.
1: Nu pas?
0: Nee, niet zo. Kijk, I already knew the songs, of course. Maar, ja. Ik kan ze nu pas appreciëren.
2: Echt wel echt
1: Ronnie ook niet?
2: Oh, Ronnie! Hey, okay, ja. Boy, echt dope.
0: Are you sure you're younger than me?
2: Ja.
1: Ik begrijp het niet.
0: Je begrijpt het niet, no? Ik luisterde alleen naar Michael Jackson, dat was het. Ja, ja. I'm honest. Er was gewoon niemand anders werd gedraaid. Ja, misschien af en toe Celine Dionnetje. Maar dat was weer... Ja, yeah. Ja.
1: Yeah. In de tussentijd.
0: In de tussentijd. Oh, ja. Welcome back. Goedemiddag. Of eigenlijk bijna de avond valt. Het is 18:12. Welkom back in Late Back Saturdays. Je favoriete weekendshow. En we zijn yes. Full house. Ik vind het wel leuk. Because it's hot outside.
2: En iemand is hier op tijd voor tequila.
0: Yes. Ja, tequila.
1: Speciaal.
0: Onze favoriete.
1: Gast. Laat je even horen.
0: Ja, onze favoriete.
1: Dames en heren.
0: Ja.
1: Applaus voor. Samira.
3: Wat moet ik zeggen?
0: Habibi.
3: Nou, het volgende nummer maar van Ariana Grande. Because she dropped her new single.
0: Oh, echt? Ja. Nou, dan gaan we dat zo meteen even horen.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja, want ik. Oh ja, het was vrijdag. Het is new music. Inderdaad. Ik krijg binnen. Kevin stuurt nu gerechten. Maar. Ik dacht dat hij voor ons zou barbecuen vandaag, omdat wij zo hard hier aan het werk zijn in de studio. Maar hij stuurt nu foto's van gerechten.
1: Kevin.
2: Gemeen.
0: Nou, vind ik niet kunnen. Maar we hebben nog lekkere muziek en inderdaad, je hoorde al. Samira is op tijd voor onze tequila party. We gaan naar die tequila party. Maar voor nu heb ik ook nog een lekker muziekje. Ik heb Shaggy. Shaggy voor jullie. Shaggy. Lottery. Met Jeremy.

Shaggy met Lottery. En ik had nog een request vandaag. Natuurlijk van onze favoriete luisteraar die elke week luistert. Chloe, die heeft deze week ook weer een lekker nummertje aangevraagd. Deze week heeft ze aangevraagd van Breed van Olly Alexander. En als je Alexander, moet ik goed zeggen. Als je goed luistert, hoor je het bekende nummer. Shout-out naar Chloe.

0: Kassaaf. Heerlijk, soeklamedig. Ik kan het nooit zo goed uitspreken, dus ik laat het altijd los. Maar jullie weten wat ik bedoel en jullie hebben de vibe gevoeld. Het is, ja toch? Ja, welkom.
1: Zeg het nog een keer.
2: Zeg jij het.
1: Soeklamedicamano, nie something.
3: Wat staat er in de titel? Is het...
0: Oké, okay, wacht. Zoek le sein. Sel medicament?
1: Noni.
0: Noni. It's like French, right?
1: Yeah.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Creole.
0: Creole French. Yeah. Okay. Maar de vibe is er. Jullie weten wat ik bedoel. En vandaag is niet eigenlijk best wel een bijzondere dag. Weten jullie waarom ook?
1: Why?
3: Nee, vertel.
0: Het is de laatste keer dat wij in deze studio zitten.
1: Oh.
0: Ja, het is niet de laatste keer op de radio, mensen.
3: Maar wel de laatste.
0: Just to be clear. We zijn er ook niet de komende 2 weken, want we gaan verhuizen. Dus jullie moeten ons missen. Maar op onze socials hoef je ons niet te missen. Dus je kan ons gewoon daar volgen. Op Radio Late Back Saturdays. Dan mis je ons gewoon niet de komende 2 weken. Maar ja, dus het is eigenlijk een beetje een bijzondere dag. Want dit jaar... zijn we begonnen in januari met DAF, met Late Back Saturdays. En ja, hier in Studio 4, Salto, pakhuis De Zwijger. En na 5 maanden gaan wij verhuizen. Dus er komt een soort van nieuw chapter. Maar ook weer een chapter die verder gaat, zeg ik het goed. Een nieuw hoofdstuk in het stukje Late Back Saturdays.
4: Maar nog wel te beluisteren bij Salto.
0: Nog steeds te luisteren bij Salto Caribbean FM. Tussen 4 en 7 elke zaterdag. Behalve de komende 2 weken.
3: En hoe, als je zeg maar naar de eerste dag kijkt en de dag vandaag, dus de laatste dag dat je hier bent, hoe...
4: Goeie vraag.
3: Ja, hoe...
0: Is een goede vraag.
3: Wel, hoe heb je het allemaal ervaren?
4: Nou, goeie vraag, bro.
0: Hele goede vraag.
3: Net een lekker interview, hè, van een job interview. Van, was hij zo over 5 jaar?
0: Goeie vraag. Meestal wanneer ze zeggen goede vraag. De bullshit is
3: kan ik laat me even nadenken hoor.
0: We know out of experience. Dus, maar goed. Nee, bij mij komt er geen bullshit. Hoe kijk ik naar de eerste? Nou, ik weet dat ik het heel spannend vond. Eigenlijk nog steeds soms wel een beetje. Maar ja, qua techniek en alles ben ik wel gewoon... I love it. Ik vind het gewoon... it's nice. Ik kom niet eens uit mijn woorden van happiness.
1: Ja, goed, hè? You're glowing.
0: I'm glowing. Ja, het is echt... ik vind het echt heel leuk. To entertain people.
4: Ja.
0: Niet in een cabana, maar wel op de radio.
4: Let's do it, that clear. Laten we dat verschil...
0: Duidelijk, mensen.
1: Je weet nooit wat er op je pad komt.
3: Snap je.
0: Nou ja, misschien... misschien als het de laatste redding op aarde is, maak ik een... Hoe heet dat ding? OnlyFans. Maar dan moet het echt... Ik moet echt living on the edge. Maar zelfs dan, ik moet bijna van die berg afvallen.
3: Kan je radio maken tegelijkertijd.
0: Dus dat, hè. Nee, maar ja, goed. En gewoon de support ook van jullie ook. Gewoon dat jullie, dat jullie het net zo leuk vinden als ik.
1: Sure.
0: Ja, dat vind ik ook. That's what she said. Wilde iemand verwijderd worden uit de Dus vandaar het volgende nummer, die ik nog niet heb klaarstaan. Maar dat voelt wel een beetje zo voor mij. Het voelt een beetje... ik heb een verkeerd nummer. Gaat lekker. Dus zoals jullie net hebben gehoord, qua techniek ben ik niet vooruit gegaan.
3: Tuurlijk wel.
4: Multitasken,
0: Multitasken, ik ben het hele nummer weer kwijt. Dit gaat helemaal lekker. Dus hebben jullie nog wat te vertellen vandaag?
3: Nou, wat gaan jullie nog straks doen? Ja, precies. Zaterdagavond.
4: Ja, goede vraag. Ik heb niks op de planning staan. Ik moet ergens een televisie vastpakken.
3: Televisie?
4: Ja, aan de muur.
0: Anders kan het geen televisie.
4: Bij iemand. In deze studio.
1: En
4: de gordijn, ja, die is nog belangrijker. Okay. Ze wil geen tv kijken, ze wil alleen dat de buren niet meer naar binnen kunnen kijken. Okay. Snap het, fair enough.
0: Jammer voor de buren.
4: Ah, ja. Eerst die gordijnen, dan weten de buren ook niet wat ze op tv kijkt.
0: Ja, toch?
4: Zoiets goed.
0: Ja,
4: omschreven.
0: Nou, zij is ook blessed. Ik heb het klaar staan hoor. Het voelt een beetje zo. This year, blessings.

Yes, dat was This Year's, 'cause so voelt het. Blessings, blessings. Maar ik kreeg net even een request binnen. Er luistert iemand, iemand wil graag een nummer horen. En daar komt hij aan. Ik moet even zoeken. Maar ik heb hem. Christine wil graag horen Bruno Mars met Risk It All. Komt-ie, speciaal voor Christine. Shout-out.

Oeh, tempted to touch. Dat was even een voorproefje van onze tequila momentje zometeen. Tequila party zonder tequila. Maar ik had nog een request. Even in de tussentijd. Het komt allemaal binnen. Ik vind jullie wel een beetje actief op de socials vandaag. Deze is ook een beetje een party vibe. En het is She Can Wait. Ik ga gewoon lekker afspelen. Here we go.

0: Ja. Gaat lekker. Het is een, de live is testing me. Ze denken, laatste keer hier in de studio. Laten we kijken hoe zij... hoe ver ze is. Ik ben gewoon de hele tijd aan het stunten. Aan het stunten. Ik heb jullie microfoon ook niet eens aan. Moet je nagaan hoe goed ik bezig ben.
1: Eileen. Komt door de tequila die er niet is.
0: Komt de tequila, hè? Die tequila die er niet is. En die er straks dan wel is.
2: 10 minuten.
0: 10 minuten, hè?
2: Ja.
0: De laatste. Ja, maar deze keer doen we het even anders.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik dacht ik doe een tequila party. Maar dan een beetje terug naar mijn roots. Ja. Okay, maar goed. Dan. Ja, ja. Spannend, hè?
1: Nee,
0: na kapokoe, ja. Hè, ga ik zeker doen. Maar ik wil jullie sowieso, want het is deze op je weet. Als ik terug ga naar mijn roots, dan ga ik jullie niet meer spreken. Want die pokoes van ons doen 8 minuten tot 10 minuten. Nee, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik wil sowieso mijn homies bedanken hier in de studio.
2: Yes.
1: Ja, was gezellig.
0: Was gezellig, hè? Ja. We hebben het altijd gezellig. Kijk, dat is eigenlijk ook one of
1: iedereen is op zijn telefoon, maar maakt niet uit.
0: Ja,
1: dat is
0: toch?
1: Wel gezellig.
0: Ja. En dan straks als ik ga ik ze straks vragen, wordt zo'n social nobody knows.
1: Echt, hè?
0: Ja? Ja? Ja? Ja? It's funny.
1: Okay.
0: Zo gaat
1: guilty.
0: Het dus hier zo. Ja, we zijn allemaal guilty hier. Maar ja, goed.
3: Redactie hier.
0: Ja, klopt. Allemaal met die andere Habibi. Habibi. In de, oh. Ze praat niet meer.
1: Habibti.
0: Habibti.
2: Ze heeft geen koptelefoon, dus
0: Habibti. Heb jij ook het album van Drake, Habibti? Nee. Goed zo. Jij bent de echte Habibti. Nou, jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken. Ik kan niet zeggen volgende week, maar 20 juni zijn wij in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In onze nieuwe studio.
1: Leuk.
0: Ja. 4 tot 7 op 107.9 FM. En ja, ik zou zeggen, ik laat jullie sowieso achter met een party. Sowieso die tequila party.
1: Geniet van jullie zaterdag.
0: En geniet inderdaad van jullie zaterdag. Het weer is mooi en volgende week gaat het weer regenen. Dus je moet nu genieten. Nu.
1: En schud je billen.
0: Precies. We zetten jullie alvast in die vibe. Dankjewel voor het luisteren en tot
1: weekend.
0: Volgende. Oh nee, valt over 2 weken. Kijk, zie je? Maar ik zal die vraag.
1: Oh ja.
0: Over 2 weken. Fijn weekend. Trangarugi, biggest my float. Begin je billen te schudden.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart. Meet the People inzamelingsactie. U draait weg.

0: bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: staat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665. Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

0: Er is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja mensen, je hoort het al. Dit is de tune van Mart Vijf bij jou thuis. Een programma waar wij nummers, mooie bekende nummers afdraaien voor de zieken en de mensen die bedlegerig zijn en die niet meer uit kunnen. Ze hadden het graag anders gewild. Maar wegens omstandigheden lukt het niet meer. Het zij hoge bloed, lage bloed of iets daar in de buurt. Maar ze kunnen niet meer uitgaan. Dit noemen we een druk tomorrow. En natuurlijk zijn er ook een paar die blijven gewoon even thuis. Even relaxen. Maar daar zorgt de Radio Mart ervoor dat je thuis gezellig jezelf kan zijn. Al is het je glaasje melk of je alcohol. Je hoeft niet bang te zijn, want ik neem aan, je hoeft niet te rijden. Dus ik kan naar mijn Black Label.

0: Natuurlijk, voordat we beginnen, dan vraag ik graag aan de mensen, neem even je gebedshouding. Want we gaan even samen met Radio Maart voor de zieken een gebedje doen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vitata, die dit in de hemel, je nemo de santa, je kon er hem kon. You want him go door on a grot tapuso like a hemel. If we did an young fui, if we pardon for the ogre do we do. So we to give pardon at a summa di do we ogre. No make we corner in it, ma poor we na da ogre, be al ala conde nanga grani nanga glory na for you. Diego, Diego. Onze Vader, die.
0: Natuurlijk, amen. Die moet er ook nog bij komen. En oké, gaan we van start. Iedereen die weet hoe het vorige week was. Ik draai één dame, één heer, één dame, één heer. Om het gezellig te houden. Bert is er ook gezellig bij. Maar eigenlijk vind ik Bert Chapoku, Bert Laipoku. Dus dan gaan we het niet meer één uur doen. Is een beetje te weinig. Dus we gaan eigenlijk volle uren. Bert krijgt zijn volle twee uur. Ik moet volle twee uur. En mensen sowieso niet vergeten. Volgende week zaterdag. Door lid Visa Radio Baka. Want dan hebben we hier DJ Saimo. Saimo vindt ook een svitunu. Hij heeft gehoord over het programma. En hij vindt het natuurlijk sowieso leuk om ook zijn bijdrage te leveren. En DJ Saimo. Saimo vindt ook een svitunu. Hij heeft

0: von Los Os Fandentos.
1: Alsjeblieft, goede vriend.

Zo, dan heb ik weer eentje tevreden gesteld. Dus dan gaan we verder met, ja, repertoire van de dag.

En ja, ik kreeg net een bericht dat Kattenburg meeluistert. En Rotterdam zeker ook. En natuurlijk Almere. En Eiburg. Eerste uur zit er al bijna op. Suriname luistert ook mee.

En mensen, sowieso morgen om 11 uur in de ochtend, niet vergeten, hij is bang. Maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de May City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen. Op. Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Oké, mensen, we gaan nu tweede uur in van Mart 5 bij jou thuis. Dus blijf luisteren. Etanspan. lady me.

En sowieso morgenochtend niet vergeten, van 11 tot 1 uur ben ik er met Prasoso Momenti. En daar hoor je alleen maar nummers van je jeugdtijd. Discipline, harmonie en respect.

En natuurlijk ben ik benieuwd als er iemand thuis zit die nu al weet hoeveel nummers er zijn afgedraaid. Anyone like this, never had taste and lift to kiss, never had someone to miss. Goedenavond, u bent in de uitzending.

0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Met Overman. Met Overman.
1: Oh, dag meneer Overman. Ah, ik moet even kijken, want ik hoor je niet op de box. Dan moet ik even kijken waar het al ligt.
0: Oh,
1: ik zet je wat luider.
0: Ik luister. Ik wil alleen groeten uit mijn luister.
1: Oké, natuurlijk mag dat.
0: Ja.
1: En u weet ook ongeveer hoeveel nummers er zijn afgedraaid?
0: Wel, mijn beste Jonko.
1: Dat heeft zat, ja.
0: Dan best de jonkers noem ik niet. Ik ben een krabbaan naar soepo.
1: Hé, oké, dus dan als geen kracht.
0: Ja.
1: Ah, boe, meneer Overman.
0: Dan best de jonkers dan ook, ja. Mijn artiest, hoor. Mijn schrijfbaka, mijn artiest, mijn jonkerbaka.
1: Oké, maar blijf luisteren natuurlijk.
0: Ja.
1: Ha, boe.
0: Oké.

0: I know you're not gonna let him play you like that.
1: Ja mensen, ik hoop dat het nog goed gaat daar in de huiskamer.
2: When I gave my heart to break my heart so bad, how could the one who made...
1: Nou, ik zeg wel huiskamer, maar ik bedoel waar je je ook bevindt natuurlijk.
2: Won't somebody tell me so I can understand?
1: Er zijn een paar die liggen op bed. En er zijn een paar die doen een dansje. En natuurlijk zijn er ook een paar op de werkvloer. En ook zijn er een paar op de bank in de woonkamer. Waar je je ook bevindt, geniet ervan.

0: En mensen, natuurlijk is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Dus ik wil een ieder die geluisterd heeft of die nog luistert even de groeten doen. Bye bye, zwaai zwaai. Ik heb het leuk gevonden. Ik hoop jullie ook natuurlijk.
1: Iedereen drinkt snel zijn glas leeg. De laatste wordt getapt.
0: Dus iedereen nu naar bed om morgenochtend vroeg weer op te staan. Om 11 uur tot 1 uur te luisteren naar Prasoso Momenti. Is een momentje waar ik je even terugbreng naar de tijd van toen. De tijd van harmonie, respect en discipline natuurlijk.

0: letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht und auch.
1: Dit zijn natuurlijk absolute nummers.
0: An eurem Tisch für jedes Glas.
1: Dus mensen, dit moet je niet dansen, natuurlijk.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt, al weet ik.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Fouten. No, no, no, no, no, kom je alleen aan de fouten.